Fantan Moja. We sag Fantan Moja farewell tomorrow. But still the word to Etan. Etan. Want amal di bon antal monumental gona lidre. En dat tot dan circle around en sound a name for Fantam. En niet zomaar hè, Fantam na a breakthrough voor Fantam Moja dan mi abanation na eerste sound uchar Fantam, eerste lisi sa Fantam konasrana da unu charen samen na nga Marino Panza. Yeah man, me denk around me no abadate moro ba samen na Marino Panza me we do a show dat en geweldig en daarin aban na nga Fantam kon so danig dat Fantam tak hey, motang Brian motang wa yari insrana mi tak yotang amatak motang wa yari insrana mi lopsrana. Dus ma be de instrana draai loon toe na een jaar dan ma vertrek richting Kingston Jamaica bak daarin aman kon tor aman go terug na Don Sound voor Bogofish en Bogofish na aman dat e draai the reggae song splash the owner of the reggae song splash dus Fantam bego onder vleugel baga voor Bogofish voor Don Sound. More Fantam Moja. Salute! It's the Reggae Jam.

0: generation.
1: Ja, eigenlijk, we komen terug op Anthony Bissou aanstonds. Maar dit is een tribute voor brother Turbulence to the great Fantan Moja. Goodbye.

Black and Proud van Anthony B, The Real Revolutionary. Hij vraagt naar allemaal dat hij heeft gezegd, iedereen heeft een zwarte schaduw. Denk aan Tori. En from Anthony B to T. Shan. Hosanna. Hosanna, Hosanna. En hoor de boel in de gaten.

Blessed is he that come in the name of the Lord. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.

En dan net die mag genieten voor Midnight. Same boat we. And this one is YG Mali with Faija.

0: Bim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur wit bra. Wasansa langa noka sweetie en wasansa sweetie noka langa. The Reggae Jam on Bim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Bim FM 91.7 en bimfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Goedenavond, lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender. 91.7 Lim FM. Het is weekend, vandaag is het vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Vandaag krijgen jullie van mij wederom de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij lekker gaan genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Your systems are offline.

0: Radio.
1: De hele week door horen jullie de recap van de top 10 hier op Lim FM. Maar voordat wij beginnen met de lijst van deze week, doe ik toch even snel een recap van de vorige week.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
1: De vorige week stond op nummer 10 Doe Normaal van Psycho. Hij kwam nieuw binnen. Op nummer 9 hadden we ook een nieuwe. Eentje van Enver, Brady. Op nummer 8 Crazy For You van Pareltje. Op nummer 7 hadden we Konami van Kankan 3.

0: Tyla met Is It Love. Op nummer 2 stond Psycho met Checkmate. En onze nummer 1 van de vorige week was My Turn van Valiant featuring Shensia. Lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Het is nu dan lekker tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, we beginnen altijd met plek nummer 10. En dit prachtig lied gaat maar liefst 6 plekken achteruit. Want de

0: Shana Vibes.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Dat is onze nummer 10 van deze week. The second voice met Let Me Be. Nou, het volgende lied, ja, toen ik het hoorde moest ik meteen aan mijn kids denken, want de hele dag dansen ze op dit lied thuis. Nou, dit lied komt nieuw binnen op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Het is eentje van Dope Boy featuring AJ Tracy en het heet Stupid of Move It.
3: I like to move it, move it. I like to

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: New of the phenomenal top 10 of number 9 van Doughboy and AJ Tracy, Stupid. De vorige week stond deze jonge dame nog op plek nummer 3. Deze week is ze helemaal beland op plek nummer 8. Dat wil zeggen, 5 plekken achteruit. Ik heb het over Tyla met Is It.

0: Van deze week is het van Tyla. Psycho kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat deze week 3 plekken vooruit en staat op nummer 7 met Doe Normaal.
1: Nummer 7.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lim FM. En we zijn intussen beland bij plek nummer 6. Zo, dit is echt een verrassing. Ik had helemaal niet gedacht dat ik nog een nieuwe pokoe op de lijst.

0: je een sausje bij?
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, Ma van Pa van Sankofa. Nou, deze meneer stond 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stond hij nog op nummer 2. En deze week is hij helemaal beland op plek nummer 5. Ik heb het over niemand minder dan Psycho met Checkmate.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Checkmate van Psycho. Zo, zo, zo. De vorige week kwam dit lied nieuw binnen op nummer 9. Deze week gaat hij 5 mooie plekken vooruit en staat op nummer 4. Ik heb het over Brady van Enver.

onze nummer 4 van deze week, Enver met Breti. We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben wij The Second Voice met Let Me Be. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Op nummer 8, Is It van Tyla. Op

4 hebben we Brady van Enver. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Pareltje komt helemaal van plek nummer 8. Ze gaat ook 5 plekken vooruit en staat deze week op nummer 3 met Crazy For You.

0: is onze nummer 3 van deze week, Crazy For You van Pareltje.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Frenna, Odile en Wizkid doen het heel goed op de lijst. De vorige week stonden ze nog op nummer 5. Ze gaan 3 plekken vooruit en staan deze week op nummer 2 met Coca Buddy.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Als jij dit allemaal goed gevolgd hebt, dan zal jij ook weten dat onze nummer 1 ongewijzigd is. Hun pokoe is nog steeds de meest afgedraaide en beluisterde hier op Lim. De nummer 1 voor de tweede week hier op een rij op de Phenomenal Top 10. My Turn van Valiant featuring Shensia.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable. Number 1.
4: Number

Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week. My Turn van Valiant featuring Shensia. Guys, ook deze week hebben we 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 pokoes uit de lijst zijn. Konami van Kankan 3 is eruit. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst. En ook Starlight van Frenna is eruit. Hij stond in totaal 10 weken op de lijst. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering.

om 1 uur naar de herhaling luisteren. Het is extra heet deze dagen, de zon grapt absoluut niet. Zorg ervoor dat je jezelf goed hydrateert door de dag heen. En als het even kan, doe een pet of hoed op voor wat extra bescherming. Have an amazing weekend, guys. Wees

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Gigel money. Man fi gigel money.
1: This is a Lim FM

0: track. Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

Rustig, ik heb rustig aan mij drieën. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, in omwika. Waar omwika, man? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Fugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Moet wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat tik je mee? Ja, want daar heb ik wat voor mako tik usan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Mama San, goede eerlijk. If I been de abbewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou, man?

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: God zegen.
1: Ramtangi masrakado fudiu giu piking a okasi disi fucharna bosko pukong en a bosko putakso in het rechtszaal van het

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Geliefde en goedemorgen. Dit is het programma Word of God, VLM FM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw, deze ochtend. Ik wil de Heer danken voor zijn genade, voor zijn liefde, voor zijn goede tierenheid en voor zijn trouw. Ik wil hem danken voor uw leven. Ik wil hem danken voor onze natie Suriname. En ik wil hem danken voor wie hij is. Ik wil hem danken omdat ons volkslied zegt, God zij met ons Suriname. Weet u, lieve mensen, de reden waarom ik deze ochtend zeg, God zij met ons Suriname, is omdat waarlijk de Heer met ons is. De Heer beschermt ons, de Heer bewaart ons. Als we kijken wat zich momenteel afspeelt in de wereld, als we kijken wat rondom ons afspeelt, dan mogen we zeggen, Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Dank u dat u met ons bent. Dank u dat u ons er bewust van maakt dat de adem die we hebben niet vergrendeld is en dat het land waarin we leven, dat dat niet vergrendeld is. Dat we er maar mee kunnen doen wat we hebben willen. Want als we kijken in deze tijd naar wat zich afspeelt in de wereld, dan moeten wij daar lering uit trekken. De afgelopen dagen ben ik een beetje opgeschrikt, zal u eerlijk zeggen, om te zien dat na zo'n machtige WK er als het ware over het hele Europees halfrond, om het zo te zeggen, branden uitbraken. Branden het ene land na het andere. Spanje in brand. Italië in brand. Nu Canada, Amerika. Weet u, het heeft mij aan het denken gezet. En als we nu kijken naar de aardbevingen. Ik denk dat u ook de beelden heeft gezien van wat er zich in Colombia heeft plaatsgevonden. In Venezuela. Dat mensen gewoon plotseling trillingen voelen en alles stort in elkaar. Ik zag beelden van waar zelfs een ziekenhuis in elkaar stortte. Geliefden, we leven in een tijd waarvan we ons bewust moeten zijn dat we niet op deze aarde zijn omdat we er moeten zijn, maar dat er een schepper is die de adem aan ons gegeven heeft, die de natie aan ons gegeven heeft, om deze te bewonen en te bewerken, om ze te beheren. Maar als wij als volk, als mensheid, verkeerd omspringen met de natie, met de wereld, met het grondgebied dat God ons gegeven heeft om te bewonen en te bewerken, zodat we gezegend zouden zijn, dan zal de Heer het toelaten. Ik zal u zeggen, deze morgen wil ik u bemoedigen vanuit Matteüs hoofdstuk 24. En daar staat de reden over de laatste dingen. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles? Voorwaar, ik zeg u, er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zie toe dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Vers 6 zegt, ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der
ween. Geliefden, as ek dit deze ochtend met u lees, met u deel, aan u voorhou, en we kijken wat zich afspeelt in onze maatschappij, wat zich afspeelt in de wereld, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid omdat u van tevoren voorspeld hebt dat wanneer u wederkomt, dat hoe dichter bij de wederkomst van u is, er bepaalde tekenen gezien zullen worden in de wereld, onder de mensheid, oorlogen. U hoort steeds Amerika met Rusland, met Israël en al Iran en al dat soort zaken, bedreigingen, tekenen van oorlogen. Volk zal opstaan tegen volk. U hoort het hoe de grote leiders met elkaar praten. Hongersnoden die er zijn, gebieden waar er geen water is, geen eten is. En dan zien we ook nog aardbevingen. Aardbevingen en vuur. En ik weet, als ik me niet vergis, dat de Heer in Openbaringen had gezegd dat een tweede maal de aarde niet zo vergaat door middel van water, maar door middel van vuur. En we zien de branden. Mensen die alles hadden, rijkdom hadden, geweldige huizen, die slapen nu in shelters. Die zijn nu dakloos. Die hebben geen geld. Ze hebben misschien die ene broek of dat ene hemd of die ene jurk die ze aan hadden terwijl ze weggerend waren. Anderen zijn bedolven onder de ravage van de ingestorte gebouwen. Iedere dag wanneer je de krant leest, dan zie je dat de dodental op de verschillende plekken alleen maar toeneemt. God zij met ons Suriname. Lieve mensen, lieve natie Suriname. Deze morgen wil ik u wakker schudden. Deze morgen wil ik u wakker schudden. Dat we niet voor granted dit alles nemen. Maar dat het waarschuwingen zijn die de Allerhoogste God aan ons geeft. Dat hij ons erop wijst dat wij mensen niet zijn. We zijn slechts een ademtocht. Want als u met zijn neus blaast, om het zo te zeggen, zijn we er niet meer. En als we kijken naar een milieuramp die zich voltrekt in onze natie. Vissterfte, cyanide, kwik, noem het maar op, in de wateren. De mensen kunnen misschien niet eten, ze kunnen niet drinken, ze kunnen de vissen niet gebruiken. Wat zullen we doen, lieve mensen? Wat zullen we doen, natie Suriname? De vraag leg ik aan u voor deze ochtend. Zullen we op deze manier doorgaan? Of zullen we ons hoofd buigen voor die Allerhoogste God en hem vragen om onze natie en om ons genadig te zijn? Dat we zeggen, Heer, we hebben misschien geen rekening gehouden met u de alle tijd. Maar nu we de tekenen zien, o mijn God, in de wereld, dan willen we zeggen, zoals een Surinaams gezegde zegt, Tebeshi mimat barba ebrome begin natief mi. Dat we zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Heer, we vragen u deze ochtend om ons als natie, als volk te vergeven. Heer, waar we zaken voor granted hebben genomen. Waar we zaken, Heer, mijn grote God, vanuit ons mens zijn hebben bekeken. En niet opmerkzaam zijn geweest, geen rekening met u gehouden heeft. U zegt, wanneer de bazuin blaast, o mijn God. Wanneer de bazuin blaast, dan zullen uw engelen de oordelen doen toekomen op de aarde. En u zegt in het woord, mijn God, dit is alles is het begin der ween. Vader, als dit het begin is, o mijn God, wat staat ons als mensheid nog te wachten? Heer, daarom willen we buigen voor u. En u vragen, vergeef ons. Vader, en ieder die deze ochtend mijn stem hoort en die mee bidt, we vragen u, vergeef ons. Heer, we vragen u, vergeef ons, Heer,
al onze ongerechtigheden. Heer, we erkennen u als God en als Heer. De redding die gij gebracht hebt voor ons aan het kruis, aanvaarden we deze ochtend in geloof. En we zeggen ook tegen u, gaat uw gang. Doe naar uw soevereine wil. Maar we danken u, Heer, dat u ons van tevoren laat weten wat er geschiet in de wereld. Zodat we niet bevreesd hoeven te zijn. Maar doordat wij onze relatie met u bouwen, Heer, mogen we weten dat wat er ook gebeurt, Heer, in u zijn we geborgen. In u hebben we bevrijding, genezing, herstel. In u hebben we de eeuwige redding. En daarvoor willen wij u danken. We danken u deze ochtend, Vader, dat dit woord, o mijn God, diep in de harten mag doordringen van elk een. En dat uw hand van zegen op elk een van ons, de natie, Lim FM, onze overheid mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik groet u deze ochtend en zeg God bless you. En tot de volgende week. Amen.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: aan. Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op Lim FM 91.7.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 15 augustus, snert met varkenspoot, bitawiri moxalesi met gerookte kip en ovenkip, boulanger met gedroogde garnalen en kipgehakt ballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: on tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough. Number one.
2: Number one.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number

0: Thing, nigga.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Radina.
3: 30 jaar na Scawina en Kaseko Loco. Dit hier op groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er

0: Data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: By restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 15 augustus, snert met varkenspoot, bitawiri moxalesi met gerookte kip en ovenkip, boulanger met gedroogde garnalen en kipgehakt ballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: Een hele goede morgen. Vanmorgen zijn we er weer in uw huiskamer met een nieuwe aflevering van het programma Rechtop. Ik wil u allemaal welkom heten. Kijkt u op Facebook, dan ziet u ons in beeld. Luistert u naar de radio of luistert u naar onze streaming www.limfmcu.com. Van harte welkom nogmaals en wij zullen vandaag weer trachten om wat informatie tot u te brengen. Het programma Rechtop is er eentje waar wij juridische, maatschappelijke vraagstukken tot u brengen, bespreken, discussiëren erover zodat de informatie loskomt en dat u er ook wat aan heeft als luisteraar. Vandaag zitten wij wederom met een deskundige. Meester Nasir is vandaag weer bij ons op bezoek. We hebben een reeks aan uitzendingen uitgezet met meester Nasir. Om de informatie tot u te brengen. We hebben reeds gehad het huwelijk, we hebben gehad scheiding en deling, we hebben gehad alimentatie, het zij voor kinderen, voor volwassenen. Al die afleveringen zijn op YouTube te bekijken. Vandaag zullen wij het hebben over grondhuur. Dat is ook iets wat veelal speelt bij de samenleving. Grond, als we denken aan een stukje perceel. Iedereen wil een stukje perceel hebben. Iedereen wil zekerheid. Iedereen wil bouwen. Als we kijken naar onze jonge mensen, ze krijgen steeds meer de drang om zelfstandig te gaan worden. Om zelf een huis te hebben. En dus daar gaan we het een beetje vandaag over hebben. Alle mogelijke processen die erbij aan toe komen. Het gaat om grondhuur. Laat me even meester Nasir voorstellen. Meester Nasir, nogmaals welkom dat u er weer bent. U mag onze kijkers en luisteraars ook even groeten.
1: Nou, goedemorgen. Dank u wel. Even volledigheidshalve. Ik ben Iris Nasir, advocaat van beroep. En mijn passie is ook ligt in de advocatuur. In het brengen van wet en recht naar de samenleving, informeren, de mensen bijstaan en begeleiden in al deze weerwaar van procedures. Dat doe ik heel graag. En ik ben daarom ook heel blij dat ik dit programma vandaag mag doen samen met u.
0: Ja, oké. Wij zijn ook heel erg blij om u weer te hebben in de studio met ons. Ik zei het eerder al, we zullen het hebben over grondhuur. Als we zo een beetje kijken, als we denken, als we horen grond, dan is er eigendom, er is grondhuur, er is erfpacht. Wat is grondhuur precies?
1: Ja, er zijn inderdaad verschillende vormen. Als we praten over grond, iedereen denkt, oké, ik heb een perceel. Mm-hmm. Maar de juridische beschrijving of de juridische omschrijving daarvan is niet altijd hetzelfde.
0: Ja.
1: In principe kan je het verdelen in twee er zijn twee grote verschillen, zeg maar. Je hebt eigendomsgrond. Dat is dan echt, je hebt volle eigendom, het is volledig van de eigenaar. Maar bij grondhuur en erfpacht betreft het domeingrond. In dat geval is de staat Suriname dus te alle tijden eigenaar van die grond. Je kreeg dan een recht op dat grond. En dat is grondhuur of erfpacht. Vroeger gaf men erfpacht. Het recht van erfpacht, dat zie je nu niet meer. Er zijn nog een aantal titels die nog erfpacht hebben, maar dat verdwijnt langzamerhand. En dan komt daar in de plaats grondhuur. Dus het recht van grondhuur, dat is in de jaren 80 geïntroduceerd. En dat is dus domeingrond waar mensen aanvraag voor mogen indienen. Dat is zo kort gezegd wat grondhuur betreft.
0: Oké, dus als ik naar u luister, als grondhuur, u zegt de staat is gewoon altijd eigenaar van dat stukje van de grond die je dan hebt toegekregen. Je krijgt bepaalde rechten toegekend.
1: Precies. Dat is het precies. Je krijgt dus een aantal rechten toegekend bij het recht van grondhuur. Uiteindelijk krijg je dus een beschikking waar je het recht van grondhuur hebt. Maar je hebt ook plichten. Dus je hebt rechten en plichten. En ook de overheid heeft, als ik zeg de overheid, dan bedoel ik in de meeste gevallen het ministerie. Het ministerie van GBB. En die heeft dus natuurlijk ook een aantal verplichtingen. Dus ieder moet zich houden aan wet en regelgeving binnen het grondbeleid.
0: Oké. Als we kijken, als we praten over grond, dan merken we wel dat het iedereen raakt eigenlijk. We kunnen zeggen dat hij iedereen raakt in de zin van iedereen zegt wel eens, ik heb een stukje grond of ik heb een beschikking. Of, maar het juridische erachter, wat kan men verstaan als men zegt, ik heb een stuk grond, waar moet men op letten of ik heb een beschikking?
1: Ja, dus dat is waar het voornamelijk om gaat. Want wat is de titel die je hebt op die grond?
0: Mm-hmm.
1: Want dat is hoe je het juridisch noemt, je hebt een bepaalde titel. Heel veel mensen denken soms, ja, ik woon er al 20 jaar, dus die grond is van mij, het is automatisch van mij. Het was van mijn vader, dus nu is het automatisch van mij na het overleden. Dit soort zaken zijn nooit automatisch.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn zakelijke rechten. En je moet er altijd op toezien dat de titel die je claimt op die grond ook daadwerkelijk op de juiste wijze aan jou is gegeven. Dus er is altijd meer nodig dan gewoon aangeven van ja, die grond is van mij. Wat bedoel je precies? Heb je het recht van grondhuur? Of heb je een eigendomstitel? Ben je erfgenaam? Dus al die zaken moeten goed worden onderzocht en dat alles moet ook duidelijk zijn.
0: Oké. En als we kijken naar het grondbeleid in Suriname zelf, waarom hebben we zo'n systeem?
1: Nou, dat is historisch, zou je dat zo moeten zien. Je weet, heel vroeger, in 18 zoveel, we hadden ontzettend veel plantages. Een aantal plantages, die waren dus op een gegeven moment eigendomsgronden. En, maar de overheid, die wil altijd zelf beschikken over haar grond.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat men op een gegeven moment zei van nee, kijk, we hebben een deel uitgegeven eigendom. Ook daar is er nog, er is ook nog een andere vorm hoor, allodiale eigendom en erfelijk bezit. Maar daar gaan we het vandaag nu over hebben, dat is weer een andere vorm van eigendom.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een beetje uniek is voor Suriname. Maar goed, we hebben dus domeingrond. En waar het voornamelijk bij de overheid om gaat, is domeingrond. Als je domeingrond hebt, kan jij daarover beslissen. En jij kan dus voorwaarden stellen wat met die domeingrond moet gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dus heel erg belangrijk voor de staat. Zodat de staat nog voorwaarden aan kan verbinden. Zoals een voorbeeld, als je domeingrond wil uitgeven in grondhuur, dan stel je als voorwaarde dat het speciaal bedoeld is voor landbouw. Of voor veeteelt, of voor de woningbouw, of voor infrastructuur. De staat kan voorwaarden eraan verbinden. Zo heeft de staat nog altijd grip op die situatie. Dus vandaar dat het grondbeleid in Suriname, ook op deze wijze, dus middels grondhuur, het geven van grondhuurrecht, en dat blijft nog de eigendom bij de staat. Daarom wordt het zo, is het ook zo bedacht. Maar ook, als we kijken naar grondhuur. De wet heeft ook een voorziening getroffen in feite voor om boedels te voorkomen. Er is in de wet opgenomen dat er is een 18 maanden regeling, we kunnen het er later uitgebreider over hebben,
0: mm-hmm.
1: dat je dus binnen 18 maanden erfgenaam zou moeten aanwijzen. Zodat het recht van grondhuur overgaat op één persoon. En dat geen boedelvorming meer aanwezig is. Dus dat was ook een van de achterliggende gedachten. Alleen ziet het in de praktijk een beetje anders uitgepakt. Maar dat is dus de bedoeling van het behouden van domeingrond voor de staat. Maar we zien ook daar weer een kleine verandering, of nou ja, grote verandering. Dat is conversie.
0: Ja.
1: Maar over die conversies, daar kunnen we het ook later praten. Over hebben.
0: Oké. Okay. Ja. Maar dus in dit geval, als ik een stukje domeingrond heb, dan kan ik niet zeggen, het is toch mijn perceel.
1: Je hebt het recht
0: volledig
1: van grondhuur. Wat je dus hebt, is het recht van grondhuur. Dat wil zeggen, je mag er eigenlijk alles mee doen wat je normaal kan doen als eigenaar. Maar mm-hmm. de staat heeft toch nog wat grip erop. Omdat mm-hmm. de staat het recht van grondhuur vervalt na een poosje, na een aantal jaar. Het kan ook nog worden ingetrokken. Dat, dus het heeft wel een beperkte, je rechtszekerheid daar is toch nog wat beperkter.
0: Oké, maar je hebt dus wel het recht gekregen om daar te wonen,
1: ja.
0: of laten we zeggen waarvoor je het hebt aangevraagd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Er is een bestemming.
0: Mm-hmm, een bestemming.
1: Bij elke uitgifte is er een bestemming aan verbonden. Als het is het recht voor bewoning, dan staat dat ook duidelijk daar. Als het is voor commerciële doeleinden, staat dat ook erin. Dus in je beschikking is dus precies aangegeven waarvoor je mag gebruiken.
0: Oké. Grondhuur. In het woordje grondhuur horen we huur. Toch? En dan denken veelal mensen maken een koppeling met een huurwoning. Het woordje huur. Hebben ze in beide termen dezelfde betekenis?
1: Nee. Grondhuur is een zakelijk recht. Op grondhuur mag je veel meer doen. Je mag hem verkopen. Je mag hem verhuren. Je mag hypotheek vestigen. Er kan beslag op worden gelegd. Je kan veel meer doen. Je kan je eigenlijk gedragen als een eigenaar. Maar bij huur kan je helemaal niet gedragen als een eigenaar. Een huur is ook een persoonlijk recht. Dat wil zeggen dat als er iets gebeurt met de huurder. Mm-hmm. Of de verhuurder kan die overeenkomst ook beëindigen of opzeggen. Het is meestal voor een beperkte tijd. Dus het recht van huur is een veel zwakker recht dan het recht van grondhuur. En grondhuur, dat is echt op onroerend goed. We kennen ook gevallen van huur, van domeingrond hoor. Dat had je vroeger ook wel, ja. Dat organisaties of instanties een stuk grond konden huren bij de overheid. Dat is ook wel een andere vorm. Maar dat is ook echt persoonlijk. Als die termijn is verstreken of als stel dat de huurder is komen te overlijden, dan vervalt dat recht.
0: Ja, ja.
1: Want ook hier is er een behoorlijke grote misvatting. Er zijn mensen die vroeger dus landbouwgronden huurden bij de staat.
0: Mm-hmm.
1: En de mensen die investeren, ze bouwen. Op een gegeven moment komt de vader te overlijden. Degene die dus had aangevraagd. Maar dan eindigt dat recht. En vaak heeft men het niet door. Mm-hmm. En ze menen dus dat ze nog rechthebbenden daar zijn. Maar dat zijn ze niet. En het probleem ontstaat wanneer ze op een gegeven moment iets ermee willen gaan doen. En dan zien ze van nee, ik had het recht van huur. Of blijkt later dat iemand het heeft aangevraagd in grondhuur. Hij ook nog heeft verkregen.
0: Zo.
1: Dat soort situaties hebben we ook gehad. En dan denk ik aan de gemeente. Vroeger had je bepaalde religieuze gemeenten. Die hadden dus ook zo'n stukje in huur. En het vervalt. Je moet je zaken gewoon tijdig aanpakken.
0: Oké. Dus grondbeleid is eigenlijk veel meer dan het geven van een stukje grond.
1: Ja, het is veel meer dan gewoon het geven van een stukje grond.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn voorwaarden, je moet je aan de voorwaarden houden. Dus je hebt rechten, maar je hebt daar ook de plichten. Zo moet je dan, ook als je zo'n grondhuurrecht hebt verkregen, moet je houden aan de voorwaarden die de staat heeft gesteld in die beschikking. Mm-hmm. Als het is voor tuinbouw, mag je het alleen gebruiken voor tuinbouw. Maar in de praktijk zien we helaas andere dingen gebeuren. Maar dan zou de staat kunnen optreden. Ook een van de andere plichten die je hebt natuurlijk is het betalen van kanon, grondhuurkanon. Als je grondhuur hebt verkregen, dan moet je kanon betalen. Maar het is geen groot bedrag hoor, voor zover ik weet. Maar het betalen van kanon, dat betekent niet dat je automatisch grondhuurder bent. Want dat heb ik ook zien gebeuren. Stel dat degene die het grondhuurrecht heeft verkregen is komen te overlijden, dan is degene die daar woont, die betalen dan jaarlijks hun kanon en zeggen van ja, maar kijk, ik betaal jaarlijks kanon, dus dit maakt mij tot rechthebbende. Nee, er is wel een verplichting dat de erfgenamen die kanon verder moeten betalen, maar het maakt je niet automatisch tot rechthebbende omdat je kanon betaalt. Dus dat is een misvatting die ik ook wel zie. Je moet het grondhuurrecht aanvragen. En dan, je moet het bezitten, je moet het hebben gehad.
0: Oké, als we even gelijk over dat van kanon betalen kunnen praten. Iemand met een stukje grondhuur, een perceel grondhuur, betaalt elk jaar kanon.
1: Ja.
0: Gebeurt dat ook in de praktijk?
1: Ja, dat gebeurt wel.
0: Waar wordt het betaald?
1: Bij domeinkantoor. Er is een loket waar je je grondhuurkanon kan betalen. Het wordt soms, ik weet niet meer, ik weet niet exact hoe de procedure is. Ik kan me herinneren van een aantal jaar terug. Dan moet je het aangeven en dan wordt er een overzicht voor je gemaakt. Wat je moet betalen en dan met dat overzicht moet je gaan betalen. Je moest het dus vooraf aanvragen en op een andere dag betalen. Dat was het een paar jaar terug hoor. Hoe het nu is weet ik niet exact. Maar de mensen die grondhuur hebben,
0: Die moeten dat wel weten.
1: Ja, ze moeten dat weten en ik hoop dat ze dat betalen.
0: Oké, we komen straks terug daarop, omdat we naar de gevolgen gaan kijken als iemand geen kanon betaalt. Maar dit alles, als we kijken naar grondhuur, beschikkingen uitgeven, je moet kanon betalen, dan moet het wel ergens geregeld zijn.
1: Ja.
0: Is er een wet?
1: Ja, alles is in de wet geregeld.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt wet uitgifte domeingrond. En in de wet uitgifte domeingrond, daar is dus ook, daar zijn eigenlijk de regels aangegeven op grond waarvan de staat dus kan uitgeven. En waaraan de aanvrager moet voldoen. Alles is binnen wet en recht geregeld. Er zijn verschillende wetten natuurlijk die, als je een probleem hebt,
0: ja.
1: Iemand komt naar je toe en zegt, ja, ik heb problemen met mijn grond.
0: Precies.
1: Zo praat men.
0: Ja.
1: Ik heb problemen met mijn grond, ik heb een grensgeschil. Dus afhankelijk waarvan, wat het probleem is, kan worden nagegaan welke wet is van toepassing.
0: Mm-hmm.
1: Zo, en dan kijken we, is er een beleidsissue? Heeft de staat iets, is er een dubbele uitgifte? Dan kijk je naar wet uitgifte domeingrond. Is er sprake van een grensgeschil? Dan zou je eventueel kunnen kijken naar het nieuwe BW. Is er sprake van een erfrechtelijke situatie? Toch? Kinderen die vechten om het recht van grondhuur te verkrijgen. Dat soort zaken. Dus dan ga je even kijken in welke wet is het geregeld. Maar er zijn, alles staat inderdaad in de wet.
0: Oké, dus aan de hand van het probleem wat u aangeeft, aan de hand van die casus, gaat u kijken welke wet? Omdat we kunnen kijken, zelfs in de grondwet wordt er gesproken, toch? Over grond.
1: Ja, dus in de grondwet wordt aangegeven dat, dat de staat grond heeft. Mm-hmm. En die dus dan mag aangeven hoe de grond wordt gebruikt. Toch? En daar zullen dan verschillende overwegingen aan verbonden worden.
0: Nee.
1: Dus dat is sowieso, dat is wat zoiets staat in de grondwet.
0: Oké. We horen vaak ook dat er gezegd wordt rechtszekerheid. En dat kan door middel van het toewijzen van een stukje perceel aan een gezin bijvoorbeeld. Dan heeft zo iemand rechtszekerheid. Wat verstaan we eigenlijk onder het woord die rechtszekerheid als we het juridisch benaderen?
1: Ja, kijk, rechtszekerheid is letterlijk wat je ook hoort, hè? Je wil zekerheid hebben.
0: Mm-hmm.
1: En die rechtszekerheid kan je alleen verkrijgen als iedereen zich ook houdt aan de wettelijke bepaling.
0: Mm-hmm.
1: Toch, alles moet je kunnen motiveren aan de hand van de wet. Zo is het dat wanneer je aanvraag hebt ingediend, je ervan uit moet kunnen gaan dat de aanvraag ook volgens de procedure verloopt. Volgens de procedure die de wet voorschrijft.
0: Mm-hmm.
1: Je mag ervan uitgaan dat de overheid dat ook conform wet en recht beslist. En dat mm-hmm. iedere beslissing dat de overheid neemt, als stel dat het verzoek wordt afgewezen, dan moet de staat dat ook kunnen motiveren. Ze kunnen mm-hmm. aangeven op welke gronden het wordt afgewezen.
0: Mm-hmm.
1: Ook als er andere zaken aan de orde zijn, men moet erop kunnen vertrouwen dat wat de staat uiteindelijk beslist, dat ook juist en op een correcte wijze is. Maar ook wanneer jij ook in andere situaties komt terecht, kan je praten over rechtszekerheid. Wanneer je iets wil kopen, stel je wil het recht van grondhuur kopen bij een ander, dan moet je kunnen onderzoeken, is de persoon rechthebbende, mag de persoon verkopen, wat is de situatie, is er een hypotheek, is er een beslag op.
0: Mm-hmm.
1: Die zaken moeten openbaar zijn en moeten transparant zijn. En zo alleen weet je met alle zekerheid dat de handelingen die je hebt verricht, dus dat ook correct zijn. En dat is dus die rechtszekerheid dat men wil. En je gaat zien bij grondbeleid, je rechtszekerheid moet duidelijk tot uiting komen. Je moet dat gevoel hebben dat alles correct
0: goed
1: is verlopen.
0: Gaat.
1: Ja. En kijk, de staat, de overheid, die moet zich natuurlijk houden aan een aantal beginselen. Dat noemen we de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
0: Hm.
1: Het is bij het moment dat we met de staat te maken hebben, met de overheid te maken hebben, is dat een leidraad. Dat we moeten verwachten, of we moeten erop kunnen vertrouwen, dat zaken op een behoorlijke wijze worden afgehandeld.
0: Ja.
1: Je moet erop kunnen vertrouwen dat wanneer ik heb ingediend, het verzoek heb ingediend, dat ik binnen een paar maanden al een reactie heb. En dat mijn dossiers niet zoek raken, dat alles correct wordt afgewikkeld. Ja. Dat is wat wij als burgers nodig hebben. Ja. Wij willen die rechtszekerheid hebben.
0: Ja, u heeft een paar keren genoemd het woord vertrouwen.
1: Ja.
0: We moeten vertrouwen hebben. En als dat in de praktijk niet gebeurt, wat zijn de volgende stappen?
1: Helaas gebeurt dat niet altijd. het moment dat er niet aan de procedures, als men niet, zich niet houdt aan de procedures die zijn voorgeschreven, dan mag je altijd naar de rechter stappen. Je mag altijd opkomen voor je rechten. Hè? En dat is het bij rechtszekerheid. Het moment dat er een onzekere situatie is ontstaan en het vertrouwen is geschaad, mag je altijd opkomen daartegen. En kijk, mensen zijn ook daar weer, want men heeft echt zoiets van, ja, het duurt weer, is weer een lange procedure, zal weer een lange rechtszaak zijn.
0: Ja.
1: En op elk vlak moeten we dan ook weer die rechtszekerheid hebben. Want ook binnen de rechterlijke macht moeten we wel erop kunnen vertrouwen dat zaken spoedig verlopen, voortvarend verlopen. En dat wil iedereen hebben. Want je kan niet blijven stilzitten of ervan uitgaan van, ja, die zaak gaat toch jaren duren, dus ik doe maar niets.
0: Ja.
1: En dat is wat we willen wegwerken in Suriname. Helaas gebeurt het te vaak.
0: Ja.
1: Dat mensen zich erbij neerleggen omdat een rechtszaak dat veel te lang duurt.
0: Ja.
1: Weet je, het is het recht. Mensen willen, vooral als ze het recht van grondhuur aanvragen, mensen willen bouwen. Ze willen, ze denken aan hun toekomst.
0: Ja.
1: Ze willen iets voor hun gezin. Ze willen, anderen willen planten. Ze moeten er geld mee verdienen. Het gaat om zo'n belangrijk recht.
0: Ja.
1: Dus je wil wel weten wat de situatie is, van waar ben ik aan toe?
0: Ja, ik denk dat er sowieso vanuit de kant van de overheid heel hard gewerkt moet worden om het vertrouwen terug te winnen.
1: Mm-hmm.
0: Want simpelweg, als je ook gewoon met mensen praat en zegt, maar waarom vraag je geen stuk perceel aan? Is hetzelfde wat u zegt. Het duurt zo lang, ik krijg het toch nooit. Of ik ben bang dat ik slapende honden wakker maak. Want als ik een perceel heb ontdekt en dat is domeingrond en ik ga het aanvragen, ben je dan bang dat uiteindelijk jij het niet krijgt, maar het wordt toegewezen aan iemand anders. Dus dat zijn dingen die veelal wel gebeuren in de praktijk. En dus het zou de overheid goed doen om het vertrouwen terug te winnen bij de burgers als het gaat om grondzaken.
1: Ja, en daarom is digitalisering van het proces heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Als je kijkt, er is een website van GLIS, van het MI GLIS, waar je dus kan zien welke percelen er zijn. Je ziet een compleet overzicht. Je ziet bij welke percelen er een perceels ID is aangevraagd. Je ziet de grenzen. En dat digitaliseringsproces, het digitaliseren van het heel systeem, dat is heel belangrijk. Want het geeft meer transparantie, geeft meer openheid. Je kan makkelijker percelen zoeken. Je kan ook makkelijk zien waar domeingrond ligt.
0: Ja.
1: Ja, je moet het wel weten te begrijpen, zeg maar. Want ook bij het aanvragen van een perceel, van het recht op grondhuur, dan moet je wel weten waar je aanvraagt en waar er nog een stuk domeingrond ligt die nog niet is uitgegeven. Je moet die zaken wel zelf gaan onderzoeken.
0: Ja, want
1: er is geen instantie die, waar je kan gaan en zeggen, kan je een perceel voor me zoeken?
0: Nee, precies.
1: En inderdaad, dat wat je net aangaf, geen slapende honden wakker maken, die angst is er.
0: Die angst
1: maar
0: is
1: die angst
0: er.
1: Komt ook van ergens. We hebben gezien het beleid heeft heel erg gefaald op dit gebied.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor er vooral de afgelopen periode veel dubbele uitgifte was. Mensen hebben echt moeten opkomen voor hun rechten. Ik heb heel wat rechtszaken gevoerd tegen de staat.
0: Yeah.
1: In verband met dubbele uitgifte.
0: Okay.
1: Het gebeurt. En dat is bijzonder jammer. Maar goed, dat is een politieke issue. Want dat is corruptie. Niets anders dan corruptie. Maar dat is een politiek issue dat we hier niet gaan bespreken.
0: Nee.
1: Daarvoor zijn er andere programma's op bij jullie. Waar het besproken wordt.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Het is wel
0: maar het is
1: de
0: jammer.
1: Realiteit.
0: Ja, en heel erg jammer. Ja. Omdat als we praten over het bieden van rechtszekerheid. Het woordje. Of het woord omvat heel veel. Erom. Ja.

0: Ja, dat kan. Omdat, net wat ik aangaf, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ik ken een aantal voorbeelden uit de praktijk hoor. Dat is natuurlijk makkelijker om aan te geven.
1: Ja.
0: Iemand die dus een perceel heeft aangevraagd, het recht van grondhuur heeft aangevraagd en heeft verkregen voor bewoning.
1: Ja.
0: Toch? Voor bebouwing en bewoning. Maar als je er na jaren niets mee hebt gedaan, omdat in die grond, in die, en daarom moeten de mensen hun beschikking altijd goed lezen. Wat
1: Lezen.
0: staat erin? Als in die beschikking als voorwaarde is opgenomen dat je binnen zo'n termijn moet bouwen, dan moet je daar ook echt bouwen. En ik heb meegemaakt dat de staat dan, het ministerie, dat zo'n schrijven, een aanmaning stuurt naar de persoon en aangeeft van je hebt je niet gehouden aan de voorwaarden, dus we gaan het intrekken. Ook een ander wat ik heb meegemaakt is dat percelen die overwoekerd zijn, die niet worden onderhouden. Het is aangevraagd ooit door iemand, die persoon is verdwenen of vertrokken of er gebeurt gewoon niks. Dan ligt dat perceel, het is overwoekerd, het is bos op een gegeven moment, langs de weg, langs de hoofdwegen. En dat kan ook niet. Dat is ook weer een reden waarom de staat kan beslissen om het in te trekken. Dus er zijn wel, dus als je niet houdt aan de voorwaarden, ook een ander voorbeeld is, stel dat je het hebt verkregen voor bebouwing en bewoning, maar je zet er een pretpark op, een gigantisch ding of zo. Of een groot fabriek. Het is niet daarvoor uitgegeven. En dan mag de staat inderdaad sancties aan verbinden.
1: Is dat wel eens gebeurd?
0: Dat gebeurt, ja. Niet ja. wel eens, het gebeurt wel
1: dat
0: vaker.
1: Dat de staat weer intrekt?
0: Ja. Ja, de staat mag intrekken en kan intrekken.
1: Okay.
0: Maar natuurlijk is dat ook niet gewoon even simpel. Dat de staat gewoon van de een op de andere dag dat beslist.
1: Ja.
0: Maar er gaat natuurlijk ook weer een procedure aan vooraf. Omdat, kijk, bij het ministerie heb je ook verschillende instanties. En die moeten dan inspectie doen. Je moet... ja, maar dan, als we straks misschien kunnen we straks ook even hebben over het proces bij de aanvraag, ja. na de aanvraag, wat er allemaal gebeurt. Dus ja, die bedient zich natuurlijk van een aantal instanties die dus het onderzoek gaan doen. En ja, en dan kunnen ze inderdaad intrekken als blijkt dat je niet houdt aan de voorwaarden. Een van de dingen is ook bijvoorbeeld na het overlijden, er is een regel in de wet, er is een artikel in de wet dat je na binnen 18 maanden een erfgenaam moet aanwijzen die het aanvraagt. Nu verdwijnen de mensen, dat gebeurt niet en het wordt niet direct zo toegepast hoor, die 18 maanden regeling. Er zijn nog andere zaken die spelen, maar het kan ook een reden zijn wanneer de rechter, wanneer de overheid dus aangeeft dat het moet worden ingetrokken of het wordt ingetrokken. Wanneer bijvoorbeeld de erfgenamen er nooit werk van hebben gemaakt en het is een leeg perceel. Er is ook nooit op gebouwd. Dus je kijkt naar verschillende omstandigheden en dan kan de overheid inderdaad beslissen om het in te trekken.
1: Oké. Dus om het allemaal goed te begrijpen, heeft de overheid kan dus... Het is nog altijd van de overheid,
0: ja.
1: Maar de overheid heeft ook regels waaraan zij zich moet houden en... Eigenlijk de persoon aan wie zo'n perceel is toegewezen, heeft dan ook reden. Dus op basis van de regels kan er opgetreden worden.
0: Juist, het werkt dus van beide kanten.
1: Ja.
0: Zowel degene die de grondhuur heeft verkregen, heeft rechten en plichten, maar ook de staat heeft rechten en plichten.
1: Oké. En om uiteindelijk te komen tot het punt, hoe vraag ik een perceel aan?
0: Ja. Dus belangrijk is in deze fase het begin met de verzoekschrift, het indienen van een verzoekschrift. En er zijn een aantal, er is een lijst, je hebt een lijstje, dat kan je ook bij het domeinkantoor opvragen of bij GBB. Er is dus een lijst met de vereisten. En een van de belangrijke zaken is dat je wel een perceel moet hebben gelokaliseerd. En dan moet je de landmeter dus vragen om een figuratieve kaart te maken. De landmeter maakt dan een kaart. En we noemen het figuratieve kaart omdat het nog niet de definitieve kaart is. Op basis waarvan je dus een aanvraag kan indienen. En een aantal zaken, je persoonsgegevens, een heleboel dingen moet je indienen. En dan heb je dan een compleet dossier. En neem het van me aan, zorg er altijd voor, dus voor de burgers die gaan aanvragen, dat je dossier ook echt compleet is. En hou een kopie. Een kopie van alles dat je indient. Want zaken verdwijnen, bewust, onbewust, dat weet ik niet. Maar het kan zijn. Je moet van alles een kopie maken. Maar bij het indienen van de aanvraag, weet je, het verzamelen van al die stukken, dat lijkt al een hele hoop werk. En men denkt vaak genoeg van, oké, ik heb al ingediend, dus ik ben klaar.
1: Ja.
0: En dan wordt er binnen no time beslist.

0: Als alle procedures correct worden gevolgd, mm-hmm. als de staat inderdaad alle procedures correct volgt, duurt het nog wel even voordat je uiteindelijk een besluit krijgt. Omdat bij het indienen, na het indienen, dan gaan de instanties, waaronder grondinspectie, er zijn nog een paar afdelingen, juridische zaken, noem maar op, die gaan het een en ander onderzoeken. Men moet onderzoeken, is er al een uitgifte? Mm-hmm. Is het geschikt voor dat doel waarvoor het is aangevraagd? Toch? Want je kan bijvoorbeeld iemand kan aanvragen om een luchthaven te bouwen, bijvoorbeeld. Zeg maar wat. Maar dan moet je ook kijken, waar staat het?
1: Waar staat het, toch? Inderdaad.
0: Staat niet in een woonwijk. Dus naar dat doel moeten ze gaan kijken waarvoor het is aangevraagd. Ben je wel bevoegd? Mag je het recht van grondhuur aanvragen? Ja. U weet, Nederlanders, mensen die geen Surinaamse nationaliteit hebben, mogen geen grondhuur, het recht van grondhuur aanvragen. Maar daarvoor hebben ze ook, Surinamers zijn heel erg inventief, ook daarvoor is er de oplossing. Dus dan richt men een stichting op en dan vraagt de stichting het aan. Zo kijk je naar een aantal, zijn er een aantal zaken waar je aan moet voldoen. En dat onderzoek gaat het ministerie dan doen. Het valt dus onder het beleid. Ook, er wordt ook advies ingewonnen van andere instanties. Als het bijvoorbeeld voor landbouwgrond is aangevraagd, gaat het ministerie advies inwinnen bij het ministerie van LVV.
1: Okay.
0: Als het is voor dat ik aanga voor een luchthaven of
1: TCT.
0: Juist, dan vraag je advies bij TCT. Ja. Zo gaat men door. Dus er wordt, overal moet er advies worden ingewonnen alvorens er een besluit wordt genomen.
1: Ja, dat is een lang proces.
0: Ja, dus het is een lang proces. En je weet, het is een lang proces. Als men voortvarend werkt, moet dat wel binnen een aantal maanden gedaan zijn.
1: Klopt.
0: Maar helaas, in de praktijk zien we dat mensen jaren wachten.
1: 20 soms.
0: Ja, echt. Ja, mensen wachten jaren, maar het advies daarbij is dan ook weer van ga aan de bel trekken, ga vragen, ga onderzoeken. Wat is er aan de hand? Waarom gebeurt er niks met mijn advies? Met mijn verzoek.
1: Aanvraag, ja.
0: Ja, waarom gebeurt er niks met mijn aanvraag?
1: Ja, ja.
0: Je moet dat onderzoek wel doen. En soms blijkt dat die aanvraag is ingediend, maar de stukken waren niet compleet. En de overheid gaat niet actief achter je aanzitten van mevrouw of meneer, kom nog die stukken indienen. Je gaat zelf proactief moeten zijn. Want dat doen ze helaas niet, alhoewel dat wel waarvan ze wordt gevraagd.
1: Ja.
0: Maar dat doen ze niet. Dus altijd even kijken, want soms is het dossier gewoon niet compleet en dan gaat het niet verder. Het blijft daar ergens liggen.
1: Oh, en dus als je daar niet gaat vragen, dan weet je dan niet weet dat je dat het probleem
0: precies.
1: is.
0: Het is niet wanneer je hebt ingediend vandaag, dan ligt het morgen op het bureau van de minister. Nee.
1: Ja.
0: Kijk, ik even concreet aangeven. Ik werk niet op het ministerie, ik werk niet voor het ministerie. Mm-hmm. Maar men moet wel bewust zijn dat er procedures zijn.
1: Ja.
0: Kijk, wanneer, wat ik in de praktijk meemaak, wanneer ik rechtszaken doe. Wanneer die bijvoorbeeld er is een aanvraag ingediend. En vooral bij dubbele uitgifte hebben we dat gezien. Dat de aanvraag vandaag wordt ingediend en de volgende week die man al een beschikking. Of de persoon al een beschikking. Dan weet je van, iets klopt niet. Want je kan niet binnen zo'n kort tijdsbestek mm-hmm. al een beschikking hebben. Dat wil zeggen dat de procedures niet zijn gevolgd.
1: Ja.
0: Dat is logisch, want tussen moment van aanvraag en tussen moment van toewijzingsbeschikking liggen er zeker een aantal maanden. Dus jij kan daaruit ook conclusies trekken, van dat is dit niet volgens de procedure gegaan.
1: Ja.
0: Dus dat soort zaken zien we helaas ook wel.
1: In de praktijk.
0: Ja.
1: Oké. Wat we ook vaak horen is, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Is dat nou zo ook? Is dat ook zo in de praktijk? Elke Surinamer heeft recht op een stukje grond?
0: Dus de wet zegt niet dat je recht hebt op een stuk grond.
1: Mm-hmm.
0: De wet zegt dat je recht hebt om een stuk grond aan te vragen.
1: Oh ja.
0: Maar je hebt niet automatisch recht grond. Op dat grond. Ik bedoel, als je thuis zit voor je tv, betekent niet dat automatisch een stuk grond naar je toe komt. Toch? Dus men denkt, ik weet als men het niet begrijpt of verkeerd bedoelt, maar het is wel dat je recht hebt om dat stuk aan te vragen. En natuurlijk moet je ook weer kijken, waarvoor heb je het nodig, waarvoor ga je het gebruiken? En de staat die heeft dus het recht om te bepalen aan wie die grond toekomt. Maar dat is ook weer niet zonder meer, het is ook niet naar willekeur. Dat moet ook goed worden gemotiveerd. Wanneer er een afwijzing is, moet ook goed worden gemotiveerd waarom het wordt afgewezen.
1: Ja. Dus daar wil ik nu op komen. Het is niet zo dat bijvoorbeeld je doet vooraf je onderzoek en je ziet dat is een stukje vrij domein. Je vraagt hem aan. Dan mag je niet vanzelfsprekend ervan uitgaan dat het wordt toegewezen. Het kan worden afgewezen.
0: Het kan worden afgewezen. Omdat, net wat ik aangaf, je kijkt naar wat is de bedoeling, waarvoor welk doel heb je het aangevraagd, kom je werkelijk in aanmerking, zijn er meerdere aanvragen, wie heeft eerst aangevraagd. Vaak hoor je de eerste aanvrager komt eerst aan bod.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk wel de regel, degene die het als eerst heeft aangevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En die dus ook inderdaad aan al die eisen voldoet, alle voorwaarden voldoet, die zou het eerder kunnen krijgen, ja. Of eerder moeten krijgen. Je moet ook aangeven wat je belang is. Kijk, soms is het zo dat je hebt altijd daar gewoond. Of zeg maar, is naast je ouders en je vraagt aan. En dan kan je wel aangeven. Dus je moet ook je aanvraag motiveren.
1: Veren.
0: Van waarom heb je het nodig? Wat ga je ermee doen? En dan, hoe beter je motiveert natuurlijk, hoe meer kansverslagen je hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dus we hebben het gehad over de indiening.
0: Ja.
1: En dan hebben we een heel proces ertussen. Dat is het ministerie en alle afdelingen die uitgaan op onderzoek. Om uiteindelijk te komen tot een resultaat. Het wordt toegewezen of het wordt afgewezen. Stopt het daarbij als ik een toewijzingsbeschikking heb ontvangen? Is dat het voor mij?
0: Nee, dat stopt niet. Maar ik wil toch nog een stap terug doen voordat we gaan naar die toewijzingsbeschikking. Omdat wanneer je de aanvraag hebt ingediend en het wordt dan voorwaardelijk toegewezen, zeg maar, dan krijg je eerst een bereidsverklaring.
1: Oh ja.
0: En dit is ook heel een belangrijk onderdeel. In die bereidsverklaring worden aangegeven wat je allemaal moet doen, aan welke voorwaarden je moet voldoen om uiteindelijk die toewijzingsbeschikking te krijgen. En daar is een heel belangrijk aspect, is dat je dan de kaart moet laten vervaardigen. En nu moet je een perceels-ID aanvragen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat proces, dat moet je al doen nadat je die bereidsverklaring hebt gehad. Zodra je het hebt gehad, moet je met dat gedeelte beginnen. En dan vraag je perceels-ID aan. Maar ook dat duurt een paar maanden. Kijk, die bereidsverklaring heeft ook een bepaalde termijn. Als ik het goed heb, is het 6 maanden hoor. Ik weet niet dat er andere termijnen zijn, maar ik weet van 6 maanden. Vaak genoeg lucht het de mensen niet om binnen 6 maanden al die zaken in orde te hebben. Om aan het ministerie af te geven. Wat je dan wel kan doen, is verlenging vragen van die termijn van de bereidsverklaring. Maar wie dat vaak niet. En dan laten ze het liggen en het vervalt. Omdat het niet is gelukt om tijdig de perceels-ID te hebben enzovoorts. Of tijdig aan hun voorwaarden te voldoen. Maar dan kan je verlenging vragen. Dus het advies is wel om die verlenging te vragen. Als wanneer u merkt, het lukt me niet om die bereidsverklaring, om aan die termijn van 6 maanden te voldoen, dan vraag je verlenging aan. Dus nadat de bereidsverklaring is afgegeven, gaat het terug. En dan kan uiteindelijk die toewijzingsbeschikking worden afgegeven. Dus dat is wel een belangrijke fase.
1: Dat is een tussenstop in dat proces.
0: Een tussenstop in dat proces.
1: Waarbij je als burger dan weer moet inkomen om bepaalde dingen te regelen. Yes. En dan moet je dat weer indienen.
0: Ja, je moet een aantal kosten betalen. Ja. Er zijn wat zaken die betaald moeten worden.
1: En dat dien je dan weer in.
0: Dien je dan weer in. En dan
1: gaat hij verder.
0: Ja. Maar wanneer je die bereidverklaring al hebt gekregen, is eigenlijk al bijna zeker dat als je aan de voorwaarden hebt voldaan, dat die toewijzingbeschikking volgt.
1: Oké, laten we zeggen, ik heb een bereidsverklaring gehad. En uiteindelijk, wanneer ik alles heb ingediend, wanneer we komen tot toewijzingsbeschikking, dan merk je of dan kom je te horen dat iemand anders dat perceel al heeft. Of iemand anders krijgt die toewijzingsbeschikking. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ja, als je die bereidsverklaring al hebt gehad, mag je eigenlijk erop. Dus komen we weer op dat vertrouwen en rechtszekerheid.
1: Vertrouwen.
0: Rechtszekerheidsbeginsel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je mag erop vertrouwen dat je het gaat krijgen. Net wat ik zei, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En dan zie je dat inderdaad, het is gegeven aan iemand anders.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je niet zonder meer accepteren. En dan moet, ja, in dat geval zou je zeker een rechtszaak kunnen starten tegen de staat. Want je moet de staat nu wel, want het is niet. Die bereidsverklaring houdt in, letterlijk, de staat is bereid jou dat stuk toe te wijzen.
1: Mm-hmm.
0: Dat lees, hoor je letterlijk in dat woord bereidsverklaring. Dus en dan mag je procederen. Want jij hebt al heel wat gedaan. Je, sowieso heb je al schade.
1: Mm-hmm.
0: Dus los van, je verwacht dat het van jou wordt. Maar let wel, het is nog niet van jou. Dus die juridische procedure, dat nog, moet nog worden afgerond. Maar je hebt wel een gerechtvaardigd vertrouwen dat het van jou wordt. En op basis daarvan mag je de staat naar de rechter slepen, ja. En dat doen we ook wel, hoor.
1: Gebeurt ook wel in de praktijk, ook, ja. Gebeurt het vaak?
0: Het gebeurt wel eens. Ja.
1: Wel eens. Mm-hmm. Oké. Dus dat is op basis van die toewijzingsbeschikking, toch? Het proces van toewijzingsbeschikking naar...
0: En daarna, ja, nadat je dus die toewijzingsbeschikking hebt gekregen, ja. Dan zijn er nog enkele administratieve procedures. Mm. Het moet nog worden aangeboden bij GLIS, bij het MI GLIS, waar ze dan de registratie gaan doen, zodat het in de registers voorkomt dat jij het recht van grondhuur bezit.
1: Dus als ik u goed begrijp, waarom u zegt dat na een toewijzingsbeschikking je eigenlijk zo goed als erop kan vertrouwen dat je de toewijzingsbeschikking krijgt?
0: Na die bereidsverklaring. Kan je erop vertrouwen dat je die toewijzingsbeschikking krijgt?
1: Ja. Ja. Is omdat alle toetsingsprocedures al geweest zijn.
0: Ja.
1: Dus na alle toetsingsprocedures, men checkt als het al is uitgegeven, men checkt waarvoor het doel waarvoor het is aangevraagd, als dat klopt, al die. Dus het heel voortraject is al verlopen, mm-hmm. Tot het punt van de
0: toewijzingsbeschikking en de registratie bij GLIS.
1: Ja. Dus wanneer we komen bij een bereidsverklaring, mm-hmm. dan is eigenlijk...
0: Dan heb je het voortraject al doorlopen.
1: Doorlopen. En, ja. Dan, ja. En dan heb je eigenlijk alleen de betalingen in orde te maken.
0: Betalingen en vooral dat van die kaart.
1: Ja.
0: Want dat is belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Dus het vervaardigen van die kaart met en het vestigen van de perceels-ID. Het perceels-ID, dat is ook de afgelopen jaren geïntroduceerd. Dat is meer grensgeschillen, te voorkomen.
1: Mm-hmm.
0: De bedoeling van perceels-ID is dus, wanneer er eenmaal een perceels-ID is gevestigd,
1: mm-hmm.
0: Dan mag men ervan uitgaan, of dan zou men ervan uit moeten gaan, dat dat de juiste en correcte grenzen zijn.
1: Okay.
0: Wat helaas in de praktijk niet altijd het geval is. Ja, want er zijn ook heel vaak heel veel grensgeschillen. Zie je soms overlappingen. En twee perceels-ID's mogen elkaar niet overlappen.
1: Maar hoe lossen we dat op?
0: En de rechter lost dat op. Dan gaan we weer naar de rechter. Er worden opnieuw rapportages gemaakt. En er worden grenzen vastgesteld. Ook dat gebeurt. Maar eigenlijk mag zo'n perceels-ID niet worden uitgegeven. Het moment dat blijkt uit de meting dat er overlappingen zijn tussen twee perceels-ID's. Twee percelen die elkaar overlappen. Eén heeft al een perceels-ID. Dan mag die tweede die andere overlapt niet eens worden uitgegeven.
1: Mm-hmm.
0: En toch is het gebeurd. En ook daarvoor gaat men naar de rechter om dat geschil op te lossen. Perceels-ID's mogen, want dat is de bedoeling van perceels-ID. Dat er nu ook weer daar zekerheid is.
1: Ja.
0: Om te zeker zijn dat dat de grens is.
1: Oké. En als we de toewijzingsbeschikking gehad hebben, dan zijn er ook weer termijnen aangebonden. Binnen hoeveel tijd moet ik wat doen op het perceel?
0: Het kan. Het kan in de beschikking staan.
1: Mm-hmm.
0: In de beschikking kan het een en ander zijn vermeld. En waaronder termijnen, verplichtingen die je moet doen. Als het is voor tuinbouw en landbouw, dan wordt iets van je verwacht. Of stel dat het is voor bebouwing. Het kan. Erin zijn opgenomen dat binnen zo'n periode moet worden bebouwd.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom is het belangrijk dat die beschikking goed gelezen wordt. Niet alle beschikkingen zijn hetzelfde, dus ze verschillen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is belangrijk dat wanneer men eenmaal een beschikking heeft, laat u informeren. Als je twijfelt, heb ik het goed? Ga even vragen. Ga naar een deskundige. Vraag even, meester of waar u ook naartoe wil gaan. Heb ik er alles voldaan? Weet ik zeker? Staat het echt op mijn naam? Je kan zo een GLIS-onderzoek doen. Ga naar GLIS, vraag een uittreksel op. Dan weet je zeker dat het van jou is. Dat het goed gegaan is. En ik kan me best voorstellen dat mensen die een perceel hebben, dat ze ontzettend trots zijn om te zien een GLIS-uittreksel waarop het staat dat het van de persoon is.
1: Ja.
0: Want dat is wat men uiteindelijk wil hebben.
1: Ja, ja. De notaris komt ook aan te pas, hè?
0: Ja.
1: En dat is gaandeweg het hele proces.
0: De notaris komt aan te pas bij verkoop of bij erfenissen. Dan komt de notaris aan te pas. Dus als je het recht van grondhuur wil verkopen,
1: mm-hmm.
0: Of als je het recht van grondhuur hebt geërfd, dan komt de notaris aan te pas.
1: Okay.
0: Maar ook de notaris heeft een hele belangrijke rol in al deze procedures.
1: Mm-hmm.
0: Vooral bij verkoop. De notaris stelt dus vast, koop je van de juiste persoon, is degene die verkoopt inderdaad rechthebbende. Wat verkoopt de persoon? Heeft het per se, ligt er op het onroerend goed, is er een hypotheek opgevestigd?
1: Ja,
0: is er een beslag? Ja, ik zeg steeds onroerend goed hoor, maar volgens het NieuwBW moeten we nu praten van registergoed. Goed, ook daar moeten we even aan wennen. Ja, dus de notaris kan in ieder geval, of moet in ieder geval wat onderzoek doen en kan beslissen. Dus het is niet zo dat je slechts bij de notaris komt en die plaatst alleen een handtekening. Nee, de notaris heeft ook een, die gaat dus ook na als alle voorwaarden, alle procedures zijn voldaan bij verkoop of bij erfenissen.
1: Oké. En wanneer bezoekt men een advocaat als het gaat om grondzaken?
0: Ja, nou, gelukkig niet alleen wanneer er een probleem is. Ja, want zodra het probleem er is, dan zijn ze meteen aanwezig. Maar ook voordat er een probleem ontstaat, om te voorkomen.
1: Okay.
0: Voorkomen is beter dan genezen. Dus als je wel je een perceel kopen, vooral het recht van grondhuur, bij een perceel kopen, maar ook bij gewoon eigendom, is het aan te bevelen om naar een advocaat te gaan. Laat die even onderzoek doen. We noemen dat een due diligence. Wij onderzoeken dan, is het perceel vrij van hypotheek, is het perceel vrij van beslag, wie mag verkopen, wie is bevoegd te verkopen, ben jij ook bevoegd om te kopen, mag jij kopen. Dus al dat soort zaken worden dan onderzocht. Die koopovereenkomst wordt besproken.
1: Ja.
0: Je kan meteen, je hebt verschillende vormen van koopovereenkomst, koop op afbetaling, noem maar op. Dus ook daarin kan de advocaat je in bijstaan bij het kopen van het perceel of bij het verkopen ook van het perceel. Dan kan de advocaat daarbij staan. Weet u, wanneer je auto koopt, ga je met de monteur kijken naar die motor. Oh ja, met de monteur even checken van, is die auto goed? Kan ik het kopen? Precies zo moet je ook altijd doen met de perceel. Ga even naar de advocaat. Je koopt een perceel van 20.000, 40.000, 50.000, weet ik veel, allerlei hoge bedragen. Het kost heel veel.
1: Ja.
0: Laat je goed informeren, weet zeker dat wat je koopt ook correct is. Dan betaal je de advocaat een kleine fee. Maar dan weet je zeker dat je investering niet zomaar is.
1: Ja.
0: Want het probleem ontstaat, de mensen komen pas naar de advocaat wanneer het blijkt dat ze iets hebben gekocht. En vooral in bij die verkavelingsprojecten. Niet alle verkavelingsprojecten, niet iedereen handelt verkeerd, let wel. Maar er zijn genoeg voorbeelden van verkavelaars die percelen verkopen waarop een hypotheek rust. En gigantische hypotheken. Uiteindelijk, die mensen betalen jaren, elke maand uit hun zuur verdiende geld wordt steeds maandelijks betaald. Uiteindelijk, wanneer er geleverd moet worden, wat blijkt, dat is er een of ander constructie bedacht tussen de verkavelaar, de eigenaar en iedereen die nog erbij betrokken is, stroommannen. Uiteindelijk kan er niet geleverd worden. Nee. Soms blijkt dat degene met wie je aan tafel hebt gezeten helemaal niet
1: de persoon
0: was. Die kon verkopen.
1: Oh.
0: En dan heb je al betaald. Nou, nu mag je geld gaan zoeken. En daar begint dat probleem, want waar haal ik het geld? Haal ik het bij die persoon met wie aan tafel zat? Haal ik het bij de verkoper? Haal ik het bij de verkavelaar? Want iedereen is weer een andere rechtspersoon, een andere stichting.
1: Ja.
0: Het is een weerwaar van personen die daar betrokken zijn. En dan nu mag je het gaan uitzoeken. Eén persoon die zit in 3, 4, 5 verschillende stichtingen.
1: Zo.
0: Dus op een gegeven moment weet je niet met wie je te maken hebt gehad.
1: Ja, ja.
0: En na al die jaren, je hebt zoveel jaren afgelost, ja, dan kom je in dat probleem. Dus ja, mijn advies is natuurlijk, als u echt gaat kopen, laat u adviseren.
1: Mm.
0: En niet omdat het je buurman is, of omdat je die persoon al jaren kent, dus dan zal het goed zijn.
1: Ja.
0: Ga daar niet van uit.
1: Ja.
0: En sommige mensen denken ook dat ze een recht hebben.
1: Mm-hmm.
0: En menen dat ze hun recht kunnen verkopen. En soms blijkt dat niet eens zo te zijn. Dus dat onderzoek is echt belangrijk. En dat geef ik ook echt mee als advies. Laat u goed informeren. Vraag altijd naar stukken. En als het moment dat u iets wil kopen en iemand weigert de hypothecair uittreksel af te geven, dan weet je al dat iets mis is. Want je moet uit dat hypothecair uittreksel, daaruit blijkt wie de eigenaar is,
1: mm-hmm.
0: daaruit blijkt als er een beslag op rust of als een hypotheek gevestigd is.
1: Ja, maar als stel ik ga een stuk perceel kopen bij een verkavelaar, er zijn heel veel kavels. Kan ik dan nog een hypothecair uittreksel vragen?
0: Ja, absoluut.
1: Voor dat heel stuk, no?
0: Kijk, het hangt er vanaf in welke stadium ze zijn.
1: Mm-hmm.
0: Vaak genoeg En, daar, en precies daar zou ik voorzichtig mee zijn, want daar ontstaan die problemen.
1: Mm-hmm.
0: Ze laat je op een mooi ja, beeld zien dat er zoveel percelen zijn.
1: Ja.
0: Je kiest perceel 1, 2, 3 of 4 of je kiest een perceel uit. Maar het is nog niet kadastraal uit het geheel gehaald.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil zeggen, er zijn nog geen grenzen,
1: oh, ja.
0: Juridische grenzen. Toch? Er is nog geen perceels-ID. Die zaken zijn er nog niet. Dus dan begin je dat stukje te kopen. En je lost af een paar jaar. En de bedoeling is dat uiteindelijk die verkaveling komt. En de grenzen ook daadwerkelijk worden vastgesteld. En dan krijg je dan per perceel een kaart met een perceels-ID. En nu komt het. En dan na een aantal jaren, dan blijkt bijvoorbeeld dat er nooit een verkavelingsvergunning was.
1: Hmm.
0: Dat wil zeggen dat niet. Ja, want je moet ook een verkavelingsvergunning hebben. En dan heb je weer een ander probleem. Want de mensen kunnen niet aan je leveren omdat een verkavelingsvergunning ontbrak. Maar je hebt wel al die tijd.
1: Of 15.000
0: betaald, 20.000 betaald. En dat heb je vaak in die, bij bepaalde projecten die zo worden gepromoot.
1: Hmm.
0: En dan kun je uiteindelijk krijg je je perceel niet. Het kan niet worden geleverd. En dus nu mag je je geld terughalen. Erger nog, je hebt dat gebouwd. Er staat al een huis, je woont er al een paar jaar. Maar het komt gewoon nooit op je naam. Omdat de zaken gewoon niet goed zijn geregeld. En ik vind het jammer. Laat me dit daarbij vermelden.
1: Ja.
0: Ik vind het erg dat deze mensen. Deze verkavelaars. De mensen die dus anderen echt voor de gek houden. Dat die gewoon vrij rondlopen.
1: Ja, dus uiteindelijk. Ik zou vragen. Zit je dan gewoon.
0: Ja.
1: In de kou. Je kan geen andere stappen. Er kan niets gebeuren.
0: Van een kale kikker kan je geen veren plukken. Dus degene die aan jou heeft verkocht, zeg maar de eigenaar,
1: die moet leveren. Die heeft ergens goed zijn zaken geregeld.
0: Ja, de eigenaar moet aan jou leveren, maar die heeft niks op zijn naam. Want hij bleek later niet eens. Ja,
1: de
0: er is een hypotheek op. Nee, er is een hypotheek op en het wordt geveld. Toch? Je hebt gekocht bij meneer A. Meneer B heeft hypotheek. Op een gegeven moment betaalt A niet, B verkoopt.
1: Ja.
0: Dus wat gebeurt er? A heeft niets op zijn naam. En het perceel waar jij hebt, waarvan jij denkt dat je hem hebt gekocht, is intussen van een derde die heeft gekocht op de veiling. En je kan daar je geld niet halen, je kan daar niets beginnen. Het is op de veiling verkocht. Dus dat zijn de constructies die er worden gebruikt, die er zijn. En er zijn er heel veel, ik kan echt een boek over schrijven. We hebben genoeg vonnissen. En op een gegeven moment zit je met de vonnis dat iemand je investering terug moet betalen, maar die persoon heeft niks op zijn naam.
1: Maar ook dat wordt een leidensweg.
0: Het is een leidensweg. Je bent jaren aan het procederen. En ik vind het erg. Ik vind het is gewoon. Het is heel erg. Die mensen werken hard.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Ja, en daarom zeg ik. Als je gaat kopen, echt waar. Neem het van me aan. Doe dat onderzoek. Want je zit echt met de vonnis en je kan niets beginnen.
1: En eigenlijk kan je niet eens meer in dat huis wat je zelf gebouwd hebt.
0: Oh, dat heb ik ook. Ja. Dat is er ook. De mensen worden op een tricky manier ook nog uit het huis gezet.
1: Wat?
0: Ja, en ze worden uit hun huis gezet. Je hebt het gebouwd. Jouw geld is daar. Je bent gewoon alles kwijt. En je wordt ook nog uit je huis gezet. Is vreselijk hoor. Die mensen worden ontruimd. Maar degene die heeft gekocht op de veiling, die is nu gewoon eigenaar. Eigenaar van alles. Is echt, is triest. En ik praat hier.
1: Is wel eens gebeurd.
0: Uit ervaring. Ja? Ik heb deze zaken heb ik onder mijn aandacht gehad. En het gebeurt. En ze lopen gewoon vrij. En het zijn klinkende namen.
1: Zakt gewoon in één keer neer als dat je overkomt.
0: Het zijn klinkende namen hoor, als je hoort. En dus als ik bepaalde zaken krijg, dan weet ik al van oké, ik weet al waar ik me op moet voorbereiden.
1: Ja, dus eigenlijk zou je eigenlijk als mens heel goed moeten uitkijken. Want je hebt heel veel, zie je op social media nu ook een promo's van goedkope percelen, 15.000 per perceel of 7.000 zelf per perceel. Ja. Dus eigenlijk zou je, ja, we zeggen niet dat iedereen zo is, maar je moet die zekerheid ook voor jezelf kunnen inbouwen.
0: Juist, en daarom is het advies toch? Precies daarom is het advies, laat je even informeren. Want niet allemaal zijn zo.
1: Niet allemaal, ja.
0: Niet allemaal gaan verkeerd. Maar er zijn wel een paar. Weet je, vroeger hadden we geen social media. Vroeger kwam je op de beurs. Weet je nog, je ging op de beurs.
1: Oh, ja.
0: En dan werd er een mooi bord achterin. Met prachtige percelen. Ja, alles zo uitgetekend.
1: Ja.
0: En ook dan. Ook maar los daarvan. En dan koop je een perceel op de beurs. Want is je goedkoop toch aanbetaling? Ik bedoel, ik heb het ook wel willen doen. Ik werkte al. Je zou je perceel kopen. En wanneer je uiteindelijk naar het perceel gaat kijken, dan zie je dat je een swamp hebt gekocht. Onbegaanbaar. Er is niet eens een weg. Op die poster was er een mooie weg getekend. Geasfalteerd, verlicht. En dan kom je daar en je staat gewoon letterlijk midden in het bos. Of in een swamp. Dus er wordt iets verkocht dat niet waar blijkt te zijn. Ook die situaties hebben we ontzettend veel meegemaakt.
1: Maar dan denk je, je betaalt meteen je voorschot op de beurs, want je wilt het niet kwijt.
0: Precies.
1: En dus heb je al betaald en dan moet je gewoon doorbetalen ervoor.
0: En ook bij veilingen. Soms worden percelen geveld en de mensen gaan niet kijken naar dat perceel. En kopen goedkope perceel op de veiling. Een ander veel voorkomend probleem is ook dat bij die verkavelingsprojecten, je koopt een perceel, je koopt nummer 12, je gaat, ze gaan zonder een landmeter en ze bouwen. En later blijkt dat ze op 14 hebben gebouwd en niet op 12.
1: Oh my god.
0: En het ergste ervan is dat soms 4-5 mensen verkeerd hebben gebouwd. Ja, dat gebeurt ook vaak. Het wordt gewoon verkeerd. Soms is het de verkavelaar die zelf aanwijst. Maar soms is het dus mijn advies ook hierin.
1: Dus laat het opmeten.
0: Ga met de landmeter.
1: Ja.
0: Ga echt met een landmeter. Heb ik laatst nog gehad, want een cliënt kwam naar me toe. Ze zei, meester, ik zie overal slaan mensen paaltjes. Maar ik wil zeker weten. Ik zeg, ja, maak een afspraak met die landmeter. Laat hij je wijzen. En zodra hij heeft geweest, dan sla je eigen paaltjes.
1: Ja.
0: Want je ziet daar overal, iedereen begint maar te bouwen. Lukraak. Het gebeurt heel vaak. En er zijn ook nog oude projecten die ook precies zo zijn. Mensen wonen al jaren gewoon op een verkeerd
1: perceel.
0: Erger nog, er wordt ook nog hypotheek gevestigd op een verkeerd perceel. Gewoon omdat het niet klopt met de realiteit. Ik heb een ander geval waarbij mensen gewoon op de landmeter een perceel had overgeslagen. Waardoor alle percelen in die hele straat zijn geschoven.
1: Ja.
0: Want later bleek dat er nog een perceel was. Het was gewoon overgeslagen, dus alles is opgeschoven. En iedereen heeft gebouwd. En dat zijn de meeste grensgeschillen die we ook kregen. Of grenzen verschuiven met 1 of 2 meters. Plotseling blijkt dat je dus... En dan heb je dan die overlappingen. Heb je overlappingen van grenzen. Dat valt ook zo'n beetje onder die dubbele uitgifte.
1: Dubbele, ja.
0: Toch? Want 2 beschikkingen die elkaar overlappen.
1: Ja.
0: Dat hebben we ook. En dan moet je dat eerst gaan oplossen voordat je verder gaat. Dus ook, we hebben het gehad over de landmeter. Die rol van de landmeter hierin
1: is heel erg belangrijk.
0: Ontzettend belangrijk. De landmeter maakt eerst een figuratieve kaart op basis waarvan je dus je het recht van grondhuur aanvraagt.
1: Ja.
0: En daarna moet er een definitieve kaart gemaakt worden. En dan perceels-ID worden aangevraagd. Dus de rol van de landmeter is belangrijk. De landmeter, als je een deskundige landmeter, die kijkt naar de historische situatie, die brengt de historische kaarten in beeld en maakt uiteindelijk een kaart voor je.
1: Ja.
0: Die gaat het uiteindelijk uittekenen. En de landmeter mag ook niet zonder meer die kaart gaan veranderen naar eigen inzichten of zo.
1: Klopt.
0: Het moet correct zijn. Het moet volgens... het moet duidelijk zijn wat lengte is, wat breedte is. En het moet in lijn zijn met de overige percelen eromheen. Ze werken... Ja, zij zijn daarvoor, hebben daarvoor gestudeerd.
1: Dus, ja.
0: Maar ook als je ergens koopt en er zijn twijfels, kan de landmeter je ook altijd aanwijzen. De aanduiding van waar het perceel precies is. Ja. En waar lopen de grenzen exact. Dus als je gaat bouwen, er zijn paaltjes, er worden paaltjes geslagen, maar na jaren zie je die paaltjes niet meer. Kan je altijd nog vragen aan de landmeter, kan je me exact wijzen. En dan weet je gewoon zeker. Maar dingen veranderen. Mensen denken vaak, ja, het perceel loopt door die Mayaboom. Of, weet je, ze geven dat zo aan. Maar na 30 jaar is die Mayaboom er niet meer.
1: Niet meer, ja.
0: De rivierbedding. De rivier heeft een bepaalde kronkel. Dus je weet dat perceel loopt door de rivier. Maar je hebt ook afkalving. En het verandert soms ook van richting.
1: Inderdaad.
0: Dus wanneer je na 100 jaar... En percelen zijn zo oud. Ik bedoel, plantages vooral. Dan heb je ook... Maar ook de manier van meten verandert.
1: Ja.
0: Soms wordt er op een bepaalde... De ligging ten opzichte van de rivier verandert ook na een aantal. Kan ook veranderen na 100 jaar. Dus al die zaken zijn belangrijk. Alleen de landmeter kan je daar exact zeggen waar het is. Dus daarom bij grensgeschillen vraag ik ook altijd aan de cliënt. Weet je, laten we de landmeter vragen om meteen een rapport op te maken. En dan is er meer duidelijkheid. Want ik ben geen landmeter. De cliënt ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar de landmeter die kan dus wel duidelijk aangeven.
1: Dit is de dit grens. Is hem.
0: En als mijn cliënt verkeerd zit, leg ik zo uit. Van kijk, dit is het resultaat. Uit het rapport blijkt dat je gewoon verkeerd zit.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je ook verkeerd zitten.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je ook gerichter handelen. Gerichter advies geven. Gerichter tot de oplossing komen.
1: Ja.
0: Of met de andere partij. Direct met de tegenpartij aan tafel gaan zitten. Van kijk, laten we schikken. Hoe kunnen we dit oplossen? Want uiteindelijk als je naar de rechter komt, moet de rechter dat probleem ook oplossen. Ook de rechter gaat weer vragen, laat niet de overeenstemming bereiken. Want het is moeilijk om een grens te verleggen. Vooral als er een huis op staat. Als er een huis staat over de grens. De garage staat over de grens. Of een kamer staat over de grens.
1: Ga je
0: die gewoon afbreken.
1: Nee.
0: Precies, dan ga je de beste oplossing. Dus ga even praten met de buurman. Kijken, hoe kunnen we het oplossen? Verkoop een deel van je perceel voor me. Of, I don't know.
1: Ja.
0: Er zijn genoeg... opties. Maar men moet ook openstaan voor het bereiken van een oplossing.
1: Ja.
0: Men moet zich constructief opstellen, vooral bij grensgeschillen. Anders zijn we ook echt jaren bij de rechter bezig, hoor. Want uiteindelijk gaat de rechter beslissen en dan komen we toch tot hetzelfde waar we over
1: aan het begin
0: schikken.
1: Waren.
0: Ja. Dan heb je zomaar geprocedeerd. Maar goed, dat hangt ook af van partijen, van de wil van partijen. En meestal ook in begeleiding, hoor.
1: Ja.
0: Maar dat speelt ook een belangrijke rol.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Dus om dit alles zo te horen, we hebben vaak genoeg horen als het gaat om uitgiftes vanuit de staat, dat er heel wat problemen zijn. Maar ook bij de particulieren heb je dan heel veel problemen.
0: Alles?
1: Het is,
0: zodra je met grond te maken hebt.
1: Is het probleem. Kan het probleem worden.
0: Kan het probleem, ja. Ook, je hebt ook, kijk, het burenrecht. We kennen ook een onderdeel in de wet, burenrecht. Waar je... vroeger had je dus geen, zeg maar, afwatering was niet zo goed geregeld. Dan had je hoger liggende percelen ten opzichte van lager liggende percelen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer het water stroomt van hoger naar laag, dat is een natuurlijke waterweg. Dan mag je dat niet zomaar belemmeren. Ook mag je niet zomaar een schutting van 3 meter optrekken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, zodra het gaat om je eigendom en om, ja, dat bedoel ik eigendom of grondhuur. Waar je woont,
1: ja.
0: Dan komen dat soort dingen ook altijd aan de orde.
1: Ja.
0: Of iemand die de grens, die een goot op de grens plaatst.
1: Mm.
0: Maar graaft zodanig dat 3/4 van die goot op jouw erf komt.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen. Dus je hebt altijd
1: grensgeschillen
0: of hinder, die Mayaboom, waarvan de bladeren aan de overkant vallen.
1: Ja.
0: Die vruchten wil ik wel hebben, maar die bladeren niet. Dat is wat we in de praktijk zien.
1: Of een
0: juist. Ja. Dus de wet geeft ook aan dat die boom zoveel meter van de schutting moet zijn. Maar ja, je wil die vruchten wel hebben. Dus dat soort situaties heb je heel veel.
1: En als
0: maar
1: de persoon zegt uiteindelijk, ik wil die vruchten ook niet.
0: Ook niet, dat kan. Nee, maar kijk, de basisregel moet zijn dat alles dat... Ja, je eigendom moet geen last en hinder zijn van een ander.
1: Ja, zelfde
0: geen
1: bij
0: huisdieren. Zelfde geen, dus het moet geen last zijn van anderen.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Dat is dus waar men voornamelijk naar moet kijken.
1: Okay.
0: Maar zo mogelijk mag van een ander ook geen last voor jou zijn.
1: Ja.
0: En dan hebben we daar ook weer de hinderwetgeving daarop. Dus zodra we met de grond en zo bezig zijn. En een van de grootste problemen eigenlijk bij grondzaken is wanneer het gaat om erfrecht. Wanneer
1: daar
0: mensen gaan erven.
1: Ja, ja, daar wil ik nu op komen.
0: Daar ontstaan volgens mij de grootste problemen.
1: Ja, ja, kunt u ons een paar... Ik dacht zo aan van... Aan het begin zei u ook... bij grondhuur is het zo dat... de erfgenamen eigenlijk 1 persoon moeten aanwijzen.
0: Ja.
1: Wat is dat proces? Is het zo dat... als er een stukje perceel is toegewezen... grondhuur is toegewezen aan persoon A... Kan persoon A vooraf aangeven, zeg, als indien er iets gebeurt, dan heeft persoon B te zeggen.
0: Ja.
1: Toch? Kan dat? Of
0: ja.
1: Het plotseling wegvallen van persoon A, wat gebeurt er als er 5 andere rechtmatigen zijn?
0: Kijk, het kan degene die het recht van grondhuur heeft, die kan dat beslissen bij het testament. Je mag altijd nog een testament opmaken.
1: Okay.
0: En in dat testament aangeven dus dat wie van jou erft. En dan gaan we kijken naar het erfrecht.
1: Ja.
0: Want nu, met het nieuwe BW, kan je ook anderen onterven. Je kan de kinderen onterven. Dus je kan wel aangeven wie van jou erft. Verder, als er geen testament is, komt zonder testament te overlijden, dan gaan we ook kijken naar de regels van het erfrecht. Mm-hmm. Van wie erft. Als 5 mensen erven, dan erven 5 mensen. En dan, wordt het recht van grondhuur. Het recht van grond heeft de economische waarde. En dan kan worden verdeeld. Men kan aangeven van oké, onderling, precies hoe we eigendom verdelen, precies hoe we een cake verdelen in stukken, zo kan dat ook worden verdeeld. Er zijn verschillende manieren om tot de verdeling te komen. Als het een groot stuk grond is, kan je zeggen, oké, alle 5 erfgenamen krijgen een deel. In dat geval dan moet, als het om grondhuur gaat, dan kan, de oorspronkelijke beschikking worden ingetrokken en dan krijg je 5 nieuwe beschikkingen. Maar dan moet je dat ook weer met het ministerie en de notaris. Weer, ja. Ja, en je moet alles gaan opmeten.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is dan eerlijk verdeeld. Het kost wel wat, maar het is dan wel eerlijk verdeeld. Iedereen krijgt een stuk. En je moet dan de landmeter. Ik zou nog iets aangeven, maar even vergeten. Er zijn dus een aantal zaken waar je daarna kan kijken. En dan kan die verdeling. Oh ja, verkavelingsvergunning. In dat geval moet je ook een verkavelingsvergunning aanvragen.
1: Oh, ja.
0: En dan kan dat. Of je kan zeggen, oké, het gaat naar 1 persoon en dan moet die de rest uitkopen. Dus er komt daar een taxatie bij. Dus je moet daar ook een taxatierapport maken van wat is het waard. En dan ga je de persoon, de andere erfgenamen uitbetalen. En als men helemaal niet eruit komt, ja, dan is het de weg naar de rechter. En dat is nou weer een lange weg. En, het advies dat ik hier weer meegeef, echt serieus meegeef, start er op tijd mee. Hoe meer mensen komen te overlijden, hoe lastiger het wordt. Op een gegeven moment zijn die aandelen in het geheel 9,94ste. Het is ongelooflijke dingen die we krijgen. 200 zoveelste deel.
1: Wat?
0: Ja, want de mensen van vroeger hadden veel kinderen.
1: Ja, inderdaad.
0: En van de 7 kinderen of 8 kinderen zijn 2 overleden. En dan hebben die weer, dan komen de kinderen in plaatsvervulling. Toch? Andere kinderen schuiven daar op. Hun kinderen schuiven op. Dus de kleinkinderen komen in de plaats. Dan is die getrouwd, gescheiden. Die woont niet in. En zo ga je maar door. Dus op een gegeven moment heb je zoveel mensen in een boedel. Hoe meer mensen komen te overlijden, hoe lastiger die boedel wordt. Dus het moment dat iemand is komen te overlijden, ik begrijp het, mensen hebben een rouwproces nodig. Maar start er. Hoe eerder je ermee start, hoe beter.
1: Het zou ideaal zijn als voordat de persoon komt te overlijden, dat
0: bij
1: al
0: testament,
1: regelt.
0: Ja.
1: Dat want dan zaken, ben je dan makkelijker van.
0: Je kan een testament maken, maar je kan ook het alvast beginnen te geven aan een van de kinderen. En dan heb je vruchtgebruik. Dat is ook een optie.
1: Ja.
0: Dus er zijn verschillende opties. En gelukkig is men er nu wat bewuster van.
1: Mm-hmm.
0: En dan proberen ze zaken nu al echt goed te regelen. Maar die boedelverdelingen en weet u, het duurt ontzettend lang om een stamboom te verkrijgen dat helemaal klopt.
1: Ja.
0: En dan heb je mensen die in Nederland, heel veel familie woont in Nederland, anderen wonen over de hele wereld. En dan moet je allerlei stukken gaan verzamelen om uiteindelijk een goede verklaring van erfrecht te maken. En dat doet de notaris. De notaris moet, maar je moet wel alle informatie aan de notaris geven. En alles begint dus bij erfenis met verklaring van erfrecht. En aan de hand van die verklaring van erfrecht, dan vindt de verdeling plaats. Beste optie is natuurlijk als het allemaal in overleg is. Iedereen is het ermee eens.
1: Mm.
0: Dat is een geweldige boedelverdeling.
1: Maar ook snel klaar.
0: Ja, maar de ervaring is echter in de praktijk. Als altijd één die niet meewerkt, of die niet wil meewerken. Of
1: die het anders wil.
0: Mm-hmm. En dat mag, ik bedoel. Yeah. Je bent erfgenaam. Het ligt helemaal aan jou, mm-hmm. Wat jouw wensen zijn. En men moet die wensen ook kunnen respecteren als ze natuurlijk redelijk zijn.
1: Oké, maar dan in hoeverre is het doel bereikt van eigenlijk het inzetten van grondhuur om boedelkwesties te...
0: Ja.
1: In hoeverre is dat bereikt in de praktijk?
0: Dus de wet geeft aan dat je binnen 18 maanden erfgenaam zou moeten aanwijzen. Dus ja. Alle erfgenamen onderling, die moeten binnen 18 maanden aangeven van oké, ik wijs A aan om het aan te vragen. Dan gaat het grondhuurrecht over naar A. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Men houdt zich niet aan die 18 maanden regeling. De wet zegt dat na 18 maanden het eigenlijk weer domeingrond wordt. Het gaat terug naar de boezem van de staat.
1: Dan zal iemand het kunnen aanvragen.
0: Juist, het gaat terug in de boezem van de staat. Dat is de regel in de wet. Maar in de praktijk gaat men er niet zo licht mee om. De staat wanneer er zo'n aanvraag binnenkomt, gaan die onderzoeken. En als blijkt dat er, huizen opstaan, gebouwen opstaan, of er is een, als het voor tuinbouw en landbouw is, dan gaat de overheid niet zo makkelijk ertoe over om het...
1: In te trekken weer.
0: Ja, om het uit te geven aan iemand anders.
1: Ja.
0: Omdat het dan duidelijk is dat het in feite boedel is geworden. Dus die, het automatisch intrekken, dat is niet meer aan de orde. Het gebeurt niet. Het gebeurt wel, maar dan onterecht, laat me het zo zeggen. Want de staat heeft dat ook wel gedaan. Ik zit nu in de rechtszaak waarin dat is gebeurd. Maar het is dan onterecht gedaan. Want er is geen rekening gehouden met het feit dat het om een boedel gaat en dat er panden erop staan. Daar alles. En het staat ook nog in die intrekkingsbeschikking, hoor, dat er een testament is, dat dit en dit en dit er wordt. En toch is het ingetrokken. Dus daar zie je dat, dat de procedures niet op de correcte wijze zijn. Maar dat is weer...
1: is een rechtszaak op zich.
0: Ja. Dus het ook intrekken na die 18 maanden gebeurt niet zonder meer. En de wet zegt ook wel, als er een overmachtssituatie is, stel dat die mensen nog bezig zijn die boedel te verdelen. Ja, dat doe je niet binnen 18 maanden. Dan heb je overmachtssituatie. En dan mag de staat ook niet ertoe overgaan om het in te trekken. Want je moet de mensen, de erfgenamen, de ruimte geven om het op te lossen.
1: Ja.
0: En dus die 18 maanden regeling is gelukkig meer een dode letter geworden dan dat het werkelijk wordt gehanteerd. Want het wordt echt een onwenselijke situatie. Omdat mensen nog hun boedels oplossen. Het duurt gewoon lang om die boedel op te lossen.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel zaken waar men nog rekening mee moet houden. Dus die 18 maanden is nooit haalbaar.
1: Oké, maar als erfgename kan dat je wel een beetje geruststellen van... Duurt het langer, is het dan niet zo dat de overheid of dat de staat het ongeacht intrekt?
0: Precies, die rechtszekerheid. Dat is wat wij willen. Toch? Dat we inderdaad er zeker van moeten zijn dat de staat daar niets mee doet. Gelukkig hebben we nog andere oplossingen. Je begint beslag te leggen voordat de staat het intrekt. Er zijn wat kneepjes die wij als advocaten wel kennen en die we gebruiken. Omdat, je wil die mensen zekerheid geven. Ze hebben daar recht op. Het was van hun vader of hun moeder. En ze willen niet dat die handen komt van de ander.
1: Ja.
0: Dus logisch. En daar schort het. Die rechtszekerheid.
1: Los van het feit dat het is van je vader of je moeder. Het kan ook gewoon zo zijn dat je... kijk, als bijvoorbeeld... je oma een grondhuurperceel heeft gehad in tijd. Je vader is daar geboren. Jij bent daar geboren. Ja. Ik bedoel, het heeft een beetje een emotionele band.
0: Yes, dat als je uiteindelijk waarde.
1: Moet komen... een waarde.
0: Ja.
1: Als je uiteindelijk moet komen op het punt... 18 maanden verstreken, dus ik trek hem in. Dus
0: precies.
1: Het is een beetje...
0: Precies, het is je hebt de emotionele waarde.
1: Ja.
0: Kijk, het is de bedoeling ook dat... we zijn bezig met mensen. We zijn bezig met burgers van de staat. Dus de staat kan niet zo rigoureus handelen.
1: En ze hebben ook geïnvesteerd.
0: Juist. En dan nog zien we dat het gebeurt. Maar dat gebeurt puur voor eigen belang.
1: Ja.
0: Voor andere belangen. Er wordt geen maatschappelijk belang hiermee gediend. Maar ja, dat is dan ook weer politiek. En corruptie.
1: Corruptie. Dus we moeten de mensen moeten er bewust van zijn dat... Mocht het zijn dat dit een keer met ze gebeurt of dat het ze overkomt of iemand in hun nabije omgeving, dat ze niet stilzitten, maar dat ze dan stappen ondernemen.
0: Ja, ten alle tijden stappen ondernemen.
1: En vechten voor wat jouw recht is.
0: Klopt. En ze moeten echt van zich laten horen.
1: Laten horen.
0: Ja. Maar ik snap ook, weet je, die mensen raken
1: ontmoedigd.
0: Ja, omdat die processen allemaal zo lang duren.
1: Zijn.
0: Maar ik zeg ze ook altijd, hoor, van ik begrijp het, maar je moet ergens beginnen.
1: Ja.
0: En als je die stap eenmaal hebt gezet om te beginnen, op een gegeven moment, je vraagt de advocaat om er mee aan de gang te gaan, dan moet jij in feite een stapje terugnemen. Laat de advocaat het werk doen. Want als ze continu bezig zijn met het proces en ze hebben daar geen rust.
1: Nee, klopt.
0: Ik heb gemerkt dat cliënten daar heel erg... betrokken zijn, heel erg bezig zijn. En elke keer als ik ze moet zeggen van ja, de tegenpartij heeft uitstel gevraagd, wat ook helaas gebeurt, en heel vaak gebeurt, dan raken ze ontmoedigd.
1: En gedemotiveerd.
0: En dan leg ik ze ook uit van, het gebeurt, het is normaal bij ons. We hebben zaken waar er vonnis moet worden gewezen. En de rechter stelt al 5 keer uit, of 6 keer uit.
1: Ja.
0: Die mensen raken zo ontmoedigd. Ik zeg, wij worden hiermee elke dag geconfronteerd. Ik doe mijn deel en ik, ja, de rechterlijke mag weet dat ook. Ik schrijf brieven, ik vraag ze, ik verzoek, ik bel, ik maak kanton, ik maak ze allemaal gek. Ik zeg, kan je alsjeblieft erop toezien dat die zaak voortvarend wordt behandeld. Mm-hmm. We doen van alles. En ja, we horen ze heel vaak zeggen van, ze proberen zaken sneller op te lossen, zaken sneller te behandelen. Maar dit is precies de reden waarom.
1: Mm-hmm.
0: Dit is wat de burgers willen. Ze willen niet in een jarenlange proces bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ik kan niet vandaag een verzoekschrift indienen, een verzoek om een zaak te behandelen en die zaak wordt pas ergens in 2027 behandeld. Ver in het jaar. En dan komt de eerste, dan is de eerste behandeling. Dat is niet wat we kunnen. Dat kunnen we niet gebruiken.
1: Nee.
0: Je komt aan die rechtszekerheid van de burgers.
1: Omdat dus op elk het is gebied. Ook niet meer prettig wonen zo of leven zo.
0: Leven zo. Je hebt geen zekerheid.
1: Je leeft in een twijfel.
0: Ja. En dat is waar we mee geconfronteerd worden dagelijks. En soms, weet je, soms als advocaat heb jij ook het gevoel zoals van, heeft dit nog zin? Wil ik dit werk nog doen? Want het lijkt op een tegenwerking. Het is misschien niet zo bedoeld, maar je wilt vlot werken aan je zaak. Je wilt dat dingen sneller gaan, snel behandeld worden. Wij willen voortvarendheid hebben, we willen rechtszekerheid hebben. We willen rechtszekerheid hebben voor onze cliënten. Dat is echt wat we willen. Maar ja, op verschillende vlakken gaat dat helaas niet. Maar opgeven is geen optie.
1: Nee.
0: Absoluut niet opgeven. Ik maak dingen mee en ik zeg het elke keer aan mijn cliënten. We gaan gewoon door. Geef niet op. Ik ga er wel verder mee. Soms willen ze echt eventjes zeggen van, nee, weet je, Mr. Nasir, ik kan niet zo lang wachten op een vonnis. Ik wil het van me afzetten. Ja. Dan zeg ik ze, ja, maar we zijn al zover. We zijn al in dat traject.
1: Ja.
0: Ga, relax even, laat mij verder gaan. En dan zien we hoe ver we komen.
1: Ja.
0: Maar het is rechtszekerheid, precies dit. Precies dit. En het staat echt helaas in schril contrast met wat er allemaal wordt verkondigd.
1: Gezegd.
0: Ja, er wordt gezegd, ja, we werken eraan, we doen dit, we lossen het op, we bespreken het, maar het gebeurt niet. Of het gebeurt, maar het resultaat is er niet. Dus ja, ik ben nu ook een beetje aan het pleiten dat we op elk vlak, op elk gebied voortvarend werken.
1: Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Het laat me nadenken. Het zet me, ja, ik zit ermee, want ik denk zo van, ja, ik zei het eerder al, je wil uiteindelijk je eigen stekkie, je wil je eigen perceel, je wil je eigen... Mm-hmm. En als je al deze dingen hoort, dan... Ja, maar aan de andere kant zegt u opgeven is geen optie, dus we moeten dan wel goed onderzoek doen voordat je die stap neemt om die investering te doen.
0: Ja.
1: Of net als wat u zegt, als je een indiening doet bij de overheid, dat je je wel ermee bezighoudt. En zelf ook gaat vragen van hoe ver is mijn aanvraag. Om uiteindelijk toch wel te zien wat je doet. Hè?
0: En wat ik ook doe, hè, als je die aanvraag hebt ingediend en je hoort gewoon niks van de overheid. Ik stuur brieven. Ik stuur dan een brief naar het ministerie. Het geluk heb ik wel mee dat deze minister wel reageert op mijn brieven. Ik stuur wel een brief en ik vraag om informatie.
1: Ja.
0: En als het uitblijft, ja, dan start ik een rechtszaak. Ik kom er niet onderuit. We komen soms er niet onderuit om een rechtszaak te starten. Je wil het niet doen, maar je hebt geen andere optie. Nee. Omdat dat de enige manier is, of de enige weg is om het ministerie dan, of de staat Suriname dan, ertoe te verplichten om wel te handelen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, mensen die al hun bereidsverklaring... Ik heb gevallen waarbij die bereidsverklaring gereed lag. Maar de mensen zijn nooit geïnformeerd dat hun bereidsverklaring gereed lag. Dus wat gebeurt er? Die bereidsverklaring ligt gereed. Ze weten er niets van. Na jaren horen ze dat het al rond was. Ze gaan het ophalen en het is natuurlijk al vervallen. Dus hun aanvraag is vervallen. Intussen vraagt iemand anders het aan en die verkrijgt het. Dus dat zijn situaties. Omdat... er is niet gebeld of er is niet gemaild. Ik weet niet hoe ze contact moeten maken, maar het is niet gedaan. Dus als je weet dat je daar stukken hebt, blijf continu vragen. En in deze case, de persoon, de aanvrager, heeft ook echt constant gevraagd totdat er een moment was waar er niet is gevraagd.
1: Ja.
0: En precies in die periode was die bereidverklaring toevallig wel klaar. En hij is het niet gaan halen, omdat hij niet wist. En het is vervallen. Dus dat zijn situaties die zich ook voordoen. Dus daarom blijf erachteraan zitten. Ga vragen, ga informeren.
1: Oké. Maar dat is dan het punt van het aanvragen en het proces loopt al.
0: Ja.
1: Maar ik weet nog dat er bepaalde oproepingen waren dat je je naam moest gaan zetten, toch? Je moest aangeven dat je interesse hebt in een stuk perceel en je gaat en je schrijft in. Bijvoorbeeld ja, ja. Stephanie van Brussel
0: juist.
1: Inschreven. Maar ja. Dan hoor je daarna ook niks meer.
0: Klopt. Dat zijn die proces, die volkshuisvestings,
1: ja.
0: Die projecten van de staat.
1: Van de staat.
0: Ja, de staat had bepaalde projecten. Mm-hmm. Ik geloof, je had eentje voor verpleegkundig personeel.
1: Ja.
0: Dat kan ik me nog herinneren. Ja, en dan geef je inderdaad je naam op en dan hoor je inderdaad niets meer. Ja, je moet er achteraan zitten. Ik weet niet hoe die aanvragen zijn verlopen. Ik weet wel dat het er is. En ik geloof dat de mensen dat moesten betalen voor volgens mij het schoonmaken en dergelijke van het perceel. Dus ze moesten wel een vergoeding betalen.
1: Ja, ja.
0: Voor onderhoud of zoiets. Ja, dat was er ook wel. Maar ik weet niet hoe het verder is afgelopen. Als ze inderdaad niets hebben gehoord. En hoe. Ja, maar als je zeg ja, je hebt 50 percelen en je hebt 1000 namen geregistreerd. Ik weet niet hoe ze. Nee, en precies, en willekeur. Toch, je mag geen willekeur toepassen. Je zou dat echt per geval moeten gaan beoordelen. Wie heeft er recht op? Want als je het geeft aan iemand die al 10 percelen heeft. Terwijl er iemand anders is die geen enkel perceel heeft. Ja, dan is het niet eerlijk. En dus ook de staat moet naar alle eerlijkheid handelen.
1: Ja, ja.
0: Ik hoorde heel vaak dat sociaal zwakkeren in aanmerking moeten komen voor een perceel. Sociaal zwakkeren dit, sociaal zwakkeren dat. Goed, prima. Ze kunnen in aanmerking komen, maar kunnen ze daadwerkelijk gaan bouwen? Wat kunnen ze allemaal verder doen? Ik had ook altijd zoiets van, weet je, ik ben een Surinaamse burger. Ik heb in Suriname gestudeerd. Ik kom van de Universiteit van Suriname.
1: Ik werk hier.
0: Ik betaal mijn belastingen. We doen alles. En dan had ik zoiets van, oké. Goed, nu ben ik advocaat. Maar toen ik afstudeerde van de universiteit. Ja, had ik ook zoiets van, zou ik niet in aanmerking moeten komen. Omdat ik hard heb gewerkt. Ik bedoel, ik heb gestudeerd. Ik ben nu afgestudeerd. En nu werk ik keihard voor de staat. Zou je niet in aanmerking moeten komen? Wat is hun... Hoe beoordelen ze zo'n aanvraag?
1: Ja, ja.
0: Ik ben geen sociaal zwakker, dus kom ik daarom niet in aanmerking? Ik weet niet waar ze naar kijken. Maar iemand die wel wat doet voor de staat, die zou dat toch wel moeten doen.
1: Ja.
0: Als we kijken naar de sporters, de vele sporters die de staat Suriname goed vertegenwoordigen.
1: Mm-hmm.
0: Zou je ze niet in aanmerking moeten laten komen voor een stuk? Toch?
1: Klopt.
0: Dus het beleid moet daar worden aangesteld, denk ik. Ik weet niet hoe ze dat beleid uitmaken, maar ik vind dat bepaalde groepen toch wel in aanmerking kunnen komen. Dus dat de verpleegkundigen in aanmerking kunnen komen, is super. Leerkrachten,
1: onderwijsgevende zouden dat ook moeten kunnen.
0: Ambtenaren, politieagenten. Ja. Maar de particuliere groep wordt altijd vergeten. Of een bepaalde groep wordt altijd vergeten.
1: Ja.
0: En ik denk, ik behoor misschien tot de kader.
1: Maar ook studeerde groep. Moet in aanmerking komen,
0: ja,
1: moet ik bedoelen.
0: Ja, zou toch ook in aanmerking moeten komen. Mensen gaan me zeggen dat ik hebzuchtig ben, maar nee, dat is gewoon een voorbeeld.
1: Is
0: hoor.
1: Een voorbeeld.
0: Het is een voorbeeld. Is hoe maak je beleid?
1: Ja, nee, want ik denk zo dat er is genoeg grond ook in Suriname.
0: Ja.
1: En om een stimulans te zijn voor iemand die echt studeert,
0: precies.
1: Toch? Er zijn zoveel studenten die, ondanks alles wat ze meemaken, ondanks de moeilijke periode, ondanks de financiële situatie, ze werken en ze studeren. Mm. En als je uiteindelijk toch je bul haalt op ADEC, dan kan ik van de staat een stukje perceel krijgen.
0: Ja, precies.
1: Als stimulans om verder te gaan.
0: Dat is hoe ik ook ernaar keek. Want ze weten niet hoe ik heb moeten studeren. En
1: klopt.
0: Ik kon geen lening krijgen, dus ik heb gewerkt, ik werkte en ik studeerde. Heel vroeg opstaan en werken, studeren. Ja. Het was niet makkelijk.
1: Ja.
0: Maar dat geldt voor iedereen. Voor al die mensen die op ADEC zitten. Voor de grote groep.
1: Mm-hmm.
0: En dat zou je moeten kunnen meenemen. Ja, vind ik.
1: Ja.
0: Maar je gaf net aan. Er is heel veel grond. Maar goede grond is schaars.
1: Ja.
0: Want ik heb niks aan een stuk perceel. Ergens in Sipaliwini. Daar heb ik niets aan. Dus als je grond aanvraagt. Moet het ook wel zijn. Dat je het daadwerkelijk kan gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dus ook daar moet je op letten. Want ja, je kan, als je een bepaalde groep een stuk grond hebt gegeven, moet je ook ervoor zorgen dat je het tot ontwikkeling brengt.
1: Kan, ja.
0: Toch? Want je hoeft moet ze geen grond geven dat ergens in de swamp ligt.
1: Ja, want wat je
0: of ergens in het bos ligt. Ergens in het bos ligt. Want dan zit je met die grond en je kan er niks mee, want je kan er niet eens naartoe.
1: Ja.
0: Dus ook

0: Ja. En dan moet je het ook niet uitgeven.
1: Ja, ja.
0: Dus het gaat erom dat goede grond of geschikte grond, dat is wel schaars.
1: Ja. Ik denk dat we uiteindelijk ook er naartoe over moeten gaan om de vergelegen gebieden. Want straks is Para ook een stad. Hè? We moeten gaan naar het ontwikkelen van de plekken en decentralisatie en een stad. Dus
0: we
1: have a long way to go.
0: Ja, dat is een stuk beleid. Die wil moet er zijn. Maar vooral die transparantie.
1: Ja, ja, openbaarheid van bestuur.
0: Ja.
1: Dat alles moet er zijn.
0: Dat alles moet in place zijn, ja.
1: Oké, we hebben zo gehad van de kwestie grondhuur. Als iemand komt te ontvallen en dan komen we toch wel in een soort boedel, toch? En dan moet er beslist worden wie dan verder gaat en wie het allemaal. Maar uiteindelijk, als ze niet eruit komen, toch? De erfgenamen komen niet eruit en niemand wil de ander toewijzen, dan gaan we naar de rechter.
0: Ja.
1: Wat kan de rechter beslissen? Beslist de rechter van, wat kan de rechter
0: beslissen? Kijk, er zijn verschillende fases in dat proces. Nu met het nieuwe BW heb je, er zijn twee opties. Je kan gaan en je vraagt de rechter om de andere partij die niet meewerkt te veroordelen om mee te werken aan de verdeling. En dan wordt er een notaris benoemd. Dan gaan ze naar de notaris. En dan gaat de notaris dan met partijen aan tafel zitten. Komen ze er niet uit, dan worden er akten opgemaakt. De akten zwarigheden of in ieder geval wordt de akte opgemaakt. Ja. Vervolgens ga je dan terug naar de rechter. En aan de hand van die akte, dan gaat de rechter een verdeling voorstellen. En de verdeling doen. En dan gaan de stukken terug naar de notaris. Dus de rechter gaat dan aangeven van we gaan het zo verdelen. Maar natuurlijk is ook weer een proces. Iedereen moet aangeven wat hun bezwaren zijn. Mm. Waarom willen ze het op een bepaalde manier. Ook daar probeert de rechter te schikken. Als het niet lukt. Stel dat één persoon gewoon weigert om mee te werken, weigert om te tekenen, dan wordt er een onzijdig persoon voor die persoon benoemd, die gaat dan uiteindelijk de akte tekenen voor de persoon. Dus er zijn nog wat zaken die dan moeten gebeuren. Nu heb je ook, volgens Nieuw BW, je kan gelijk aan de rechter vragen om over de verdeling te beslissen. Dan gaat de rechter dan aan de hand van alle informatie dat je verstrekt van alle partijen, gaat de rechter dan die verdeling maken. En dan wordt er ook een notaris weer benoemd. En dan moeten mensen dan tekenen. Dus uiteindelijk komt er wel een verdeling. Beste optie. En als het echt... men komen er nu uit. De andere mogelijkheid is ook dat de rechter dan bepaalt dat het bij openbare verkoop moet worden verkocht.
1: Wat?
0: Dan wordt het perceel verkocht en dan krijgt iedereen zijn deel. Ja, soms is het zo dat de mensen gewoon geld willen en ze willen het niet behouden. Toch? En dan kan de rechter dat ook beslissen. Dus je hebt verschillende mogelijkheden hoe het uiteindelijk kan uitpakken.
1: Ja, ja. Oké, en ik weet niet als we nog genoeg tijd hebben om het toch nog, want in het begin noemde u ook conversie.
0: Conversie.
1: Ja, ja. Als we dat even snel...
0: ik kan het toch wel even in een nutshell aangeven. Ja. We gaan niet uitgebreid erop in. Conversie is letterlijk het recht van grondhuur. Dat wordt overgeheveld naar eigendom. Het wordt een eigendomsrecht. Ik gaf het aan het begin ook aan. Eigendomsrecht, dat is echt een heel sterk recht. Want jij bepaalt wat je met je eigendom doet. Natuurlijk binnen de grenzen van de wet. Maar het is dan van jou. De staat kan dan niet meer intrekken. Zonder meer intrekken. Want kijk, bij grondhuur is er een beschikking. En die beschikking kan worden ingetrokken. Bij eigendom kan dat niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Het is dan van jou. En dat biedt de meeste rechtszekerheid. Toch? Dat biedt jou het idee, het gevoel van nu is het echt van mij. En die conversie houdt dus. Het gaat dus van grondhuur naar eigendom. En dat is ook weer een proces. Je gaat het verzoek indienen. En je moet betalen. Maar die conversie is op dit moment stopgezet. En er zijn een aantal voorwaarden. Mensen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Wil je aanmerking komen voor grondconversie?
1: Mm-hmm.
0: En ook wat iedereen of niet alles kan in aanmerking komen. Er was ook een tijdje een beperking. Het ging om een bepaalde grootte. Maar ook dat is weer gewijzigd. Het is nu veel ruimer. Het perceel... Ik zie dat er hectaren volgens mij nu in aanmerking komen voor conversie. En ook het bedrag dat betaald moet worden is volgens mij intussen ook aangepast.

0: Voor het laatste dat ik weet is dat die conversie on hold is gezet.
1: Ja, ja, zoiets vernam ik ook, ja.
0: Maar ik heb nog wel de laatste afwikkelingen van conversies heb ik nog meegemaakt.
1: Ja.
0: Waar dus nog eigenlijk alleen nog een betaald moet. Het proces was al ingezet. Mm-hmm. En als het proces al is ingezet, kan je het dan niet gewoon stopzetten. Dus dat heb ik nog onlangs nog meegemaakt.
1: Dus dat is wel goed gegaan in de praktijk?
0: Ja.
1: Dat hij gaat naar de titel eigendom?
0: Ja. De mensen zijn worden eigenaar.
1: Oh, dat is wel mooi, no?
0: Maar je hebt... Ja, het is mooi, maar het probleem is weer... Wanneer je dat recht van grondhuur op een onrechtmatige wijze hebt verkregen...
1: Ja,
0: en vervolgens is omgezet meteen naar conversie... Ja, en dan moet alles weer vernietigd worden als blijkt dat het onrechtmatig is.
1: Ja, en dat is nou rechtszekerheid en vertrouwen hebben. Want als ik bijvoorbeeld grondhuur een hectare of 10 hectare aanvraag... En ik laat hem omzetten naar eigendom, dan kan ik het verkavelen en verkopen. Dan ben ik rijk in één keer.
0: En is dat de bedoeling van die conversie?
1: Dan heb ik niet betaald voor 10 hectare, maar ik maak wel heel veel geld daarmee.
0: Ja. En dat is wat ik bedoel. Is dat de bedoeling van die conversie?
1: Nee.
0: En ik denk dat daarom er een stokje voor is gestoken. Want het ging echt mis daar, op dat gebied. Maar ja, het is ook weer beleid, hè?
1: Maar
0: beleid
1: in die tussentijd zal er wel heel veel meer gedaan zijn.
0: Ja, mensen hebben heel gewoon gebruik gemaakt van die regeling. En dan, nu worden zij, dus mensen die een klein perceeltje hebben die dit nu willen doen. Ja, bij hun kan het dus nu niet meer.
1: Want het is stopgezet voorlopig, no?
0: Ja, maar ik weet ook niet hoe dat beleidmatig is geschied. Want volgens mij is het ook niet eens behoorlijk gecommuniceerd naar de ministeries. Naar het ministerie van GWB vooral. Dus ook hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Ik weet niet of dat helemaal correct ook
1: correct
0: is gegaan.
1: Is gegaan.
0: Maar nu kun je in ieder geval dit geen doen. Want het is online. En volgens mij kan je niet meer uploaden. Je kan die aanvraag niet meer indienen.
1: Ja, ja. Oké. We hebben het zo een beetje gehad. Bij eigendom gaat het natuurlijk een beetje makkelijker. Als het gaat om boedelverdeling. No? Mm-hmm. Maar daar hebben we ook wel problemen. Boedelverdelingen bij eigendom. Maar net als wat u eerder al aangaf, als je zo al luistert naar alles wat er omheen kan gebeuren bij een aanvraag tot aan het toewijzen van tot aan een beleidsverklaring en het toewijzen van de beschikking en daarna nog als er uiteindelijk erfgenamen komen, dan alleen al als je luistert naar alles wat op je af kan komen, dan denk je soms van laat het maar aan mij voorbij gaan. Maar een belangrijk ding wat u gezegd heeft, opgeven is geen optie. We gaan vechten voor wat...
0: Waar we recht op hebben.
1: Waar we recht op hebben. En als het nou eenmaal zo is en het proces is al gestart, moeten we daar gewoon ermee doorgaan.
0: Ja.
1: Ja. Zijn er tips, praktische tips, wat u aan onze kijkers en luisteraars wil meegeven? Als het vanaf het prille begin, hoor, als men al het idee heeft om aan een stukje perceel te komen, wat zou je moeten doen?
0: Er zijn een heleboel tips. Belangrijk is, als u een perceel aanvraagt, als u een aanvraag indient, zorg ervoor dat de stukken die u indient compleet zijn. Zorg ervoor dat u compleet, liever te veel dan niet voor onvoldoende stukken, want anders wordt er niks meer gedaan met uw dossier.
1: Ja.
0: Zorg ervoor dat u kopieën maakt van dat dossier, zodat wanneer er iets blijkt te zijn verdwenen uit het dossier, dat altijd nog kan aanleveren. Blijf navragen. Maak om de zoveel tijd contact met het ministerie of waar u die aanvraag heeft ingediend of welk loket u moet zijn. Ga even na. Hoe ver is men? Is het daar zo ver? U moet het gewoon op de voet blijven volgen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dat is ten aanzien van de aanvraag, ten aanzien als u gaat, als u een perceel gaat. Oh ja, en als er dus niets gebeurt, handel, stuur brieven, doe iets, doe wel iets. Daarnaast, als u een perceel wil kopen, recht van grondhuur of eigendom, kopen of verkopen, vooral bij kopen, laat u goed informeren. Ga even na. Is het perceel inderdaad vrij van hypotheek en vrij van belasting? Is degene die wil verkopen inderdaad gerechtigd om te verkopen?
1: Mm-hmm.
0: Ga die zaken goed na. Wat het probleem is, kijk, je hebt soms een koopovereenkomst, maar er kan niet worden geleverd. Dan ben je ook niet geholpen. Want er zijn twee juridische begrippen. Je overeenkomst, dat is, daar praat over de betaling, wat het kost, noem maar op. Maar die juridische levering, dat is het allerbelangrijkste. Het moet juridisch worden geleverd.
1: Uiteindelijk,
0: ja. Een ander aspect dat wij hebben bij grondhuur. Wanneer je het recht van grondhuur verkoopt, dit was ik even vergeten, wanneer je het recht van grondhuur verkoopt, moet de minister of het ministerie moet daar goedkeuring aan geven. En die goedkeuring blijft soms heel lang op zich wachten. Er is natuurlijk ook weer een constructie daarbij, dat je dan alvast koopt met de volmacht van degene die het recht van grondhuur heeft. Maar u bent nog geen juridische eigenaar.
1: Mm-hmm.
0: De persoon is dan, wij noemen dat economische eigenaar, maar het recht van grondhuur staat nog steeds op naam van de verkoper. Zolang die toestemming niet is gekomen van het ministerie voor overdracht, en die overdracht, de juridische levering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dan pas staat het op uw naam. Dan kan je glis uittreksel halen waar het op uw naam staat. Dus in dat traject is ook altijd belangrijk om erop toe te zien dat die toestemming wordt gevraagd. Die overeenkomst, die verkoopovereenkomst, wordt ook bij glis ingeschreven. Als het wordt erbij vermeld bij dat uittreksel dat er een onderliggende koopovereenkomst is. Maar de juridische levering kan nog niet plaatsvinden zolang de staat daarvoor geen medewerking en toestemming heeft gegeven. Dus dat is ook een lastig issue bij grondhuur.
1: Mm-hmm.
0: En daarom dat men toch liever eigendom heeft. Want eigendom heb je dat niet.
1: Ja.
0: Dit heb je echt bij grondhuur. Je wordt pas juridische eigenaar na een paar jaar. Je blijft gewoon economisch eigenaar. En het probleem dat je kan krijgen, dat de juridische eigenaar, stel dat die een schuld ergens heeft, dan leggen de mensen beslag op dat perceel. Ja. En dan zit je ongevraagd in een rechtszaak, in een procedure. Dus en dat is daarom ook belangrijk dat u zich goed moet laten informeren. Alvorens je een perceel koopt. Mensen kopen daarom ook niet zo graag grondhuurpercelen. Het laat je goed informeren, laat je goed indekken. Zorg ervoor dat als je naar de notaris gaat, de notaris je dat alles ook allemaal uitlegt. En lees vooral goed wat je tekent. Ja, dat gezegd hebbende, dat zijn een aantal praktische tips bij overlijden van iemand die grondhuur bezit. Wacht niet te lang. Start zo gauw als je kan met het proces van scheiding en deling, met die verdelingsprocedure. Hoe langer men wacht, hoe groter de boedel gerechtigden worden, hoe meer mensen erbij komen, hoe lastiger verdelen wordt. Dus hoe eerder je kan starten, ook al bent u nog in een rouwperiode. Begin alles al mee te nemen. Begin met dat proces. Want we denken heel vaak, ja, het komt weer goed. En dan wachten we totdat er iets echt niet goed gaat.
1: Ja.
0: En dan heb je al te lang, te veel tijd eroverheen gedaan. Dus het advies, laat je vooral informeren.
1: Ja. Om even toch nog tussendoor erin te schuiven. We zien veelal ook wanneer er zo de projecten worden aangeboden. Dan krijg je een bepaald bedrag dat je direct moet betalen. Toch? En je betaalt dat bedrag. En dan zeggen ze, oké, het is, we maken die grond ready. We verkavelen al. En percelen worden uitgegeven. Nummers, we gaan trekken, ja. Zijn loten. Jij hebt perceel zo, jij hebt perceel zo. Dat biedt ook nog geen zekerheid.
0: Helemaal niet. Want je hebt slechts een aanbetaling gedaan. En je moet dan ook even kijken op basis waarvan heb je betaald. Wat heb je precies betaald? Heb je aanbetaling gedaan voor dat perceel? Of heb je betaald om deel te nemen in het project? Je moet dus... Er moet altijd een overeenkomst zijn. Ga niet gewoon uit van een kwitantie. Zorg ervoor dat er een goede overeenkomst is. Alvorens je betaalt.
1: En als het gaat om de projecten vanuit de overheid bijvoorbeeld, een bepaalde groep. U had het over de verpleegsters. Ja. De verpleegsters krijgen.
0: Ja.
1: Dan moet je daar ook een overeenkomst.
0: Oh, dat moet goed zijn. Ja, tuurlijk. Dat moet ook goed zijn vastgelegd. Wat waarvoor heb je betaald? Heb je al een bereidsverklaring? Heb je al een toewijzingsbeschikking? Wat heb je? Waarvoor heb je betaald? Want als er iets misgaat, het project wordt nooit meer ontwikkeld, waar ga je geld halen? En dan start je zaak tegen de staat. En als we vonnissen hebben tegen de staat, is het een drama om je geld te krijgen van de staat. Er zijn genoeg vonnissen tegen de staat. Met name het ministerie van GBB. En die issues die ik eerder heb aangegeven. En dan heb ik een vonnis. Ik heb een dwangsom waarbij de staat... een dwangsom moet betalen, omdat de staat het perceel... er was sprake van een dubbele uitgifte. En De staat moet het dwangsom betalen, want het perceel moet alsnog worden uitgegeven. Al dat soort zaken. En dat geld krijg je gewoon nooit. Want of, ja, het kost ontzettend veel moeite om die dwangsom te innen. Los van het dwangsom. Ook als, het staat, als de staat jouw perceel heeft onteigend. En de staat is jouw schade plichtig. Omdat, omdat je dan een woning erop hebt. Of erop had. En dan is de staat jouw schadeplichtig. Dus er zijn verschillende omstandigheden hoor, waar de staat veroordeeld is om de mensen te betalen. Maar om het geld te gaan halen is een drama. Het is niet eenvoudig. Wij advocaten leggen daar echt overal beslag op. Maar het is geen makkelijke procedure en het is een kostbare procedure.
1: Ik kan me werkelijk voorstellen. Ja. Oké, we zien dat het al 6:56 is. Heeft u nog iets dat u over het hoofd gezien heeft om dat mee te geven in dit heel
0: Nee, ik denk het niet. We hebben heel veel gezegd.
1: Ja.
0: En kijk, het is een programma geworden van 2 uur. Ruim 2 uur. En het is net een masterclass, om zo te zeggen. Want het onderwerp is heel veelomvattend. Ik zou er nog heel veel over kunnen vertellen. Ik hoop van harte dat de mensen het een en ander hebben meegenomen. Kijk, belangrijk is dat wanneer u een verzoek heeft ingediend, dat u niet moet verwachten dat het morgen al ready is. Weet dat alles een procedure heeft, alles duurt lang. Ik hoop dat ze nu wel beter geïnformeerd zijn hoe het er allemaal aan toe gaat. Vanaf het indienen tot het verkrijgen en wat er daarna gebeurt. En ook wanneer er geschillen ontstaan, hoe ze moeten handelen. Dus ik hoop dat ik voldoende informatie heb meegegeven en voldoende tips heb meegegeven.
1: Ja, ja. Oké. Nee, dan komen we zo zoetjes aan het eind van dit programma. Er zijn heel veel begrippen gevallen gaandeweg het gesprek. Meester Nasir gaf het al aan, het is een 2 uur lange uitzending geweest. En we zouden eigenlijk door kunnen gaan, maar we zijn aan tijd gebonden. Om 12 uur hebben we straks het nieuws. Maar wij hebben belangrijke begrippen gehoord vandaag. En rechtszekerheid is daar één van. We willen allemaal rechtszekerheid. We willen vertrouwen hebben in het rechtssysteem niet alleen, maar ook in de staat. En als je iets aanvraagt, dat je dan het vertrouwen hebt dat alle aanvragen op dezelfde manier en met rechtvaardigheid behandeld worden. En dat we uiteindelijk wel komen tot een betere samenleving, beter wonen als het zo is. Want als je een stukje perceel aanvraagt, dan is het veelal, mensen vragen ook aan voor landbouw en zo, maar veelal vraagt men aan om een huisje te bouwen, om zelfstandig te kunnen gaan wonen. En als dat recht te paard gaat met zoveel andere zaken eromheen, dan kan je uiteindelijk, of je kan gaandeweg het proces ontmoedigd raken, je kan gedemotiveerd raken, maar dan zegt meester Nasir ook, opgeven is geen optie. We gaan er door mee om uiteindelijk te krijgen wat van jou is en waar je recht op maakt. Bent u van plan om een perceel aan te vragen? Bent u van plan om een perceel te kopen? In deze hele uitzending hebben we een heleboel tips voor u gebracht. Meester Nasir heeft praktische tips gegeven. Waarop let u? Waarnaar moet u kijken? Wat is het eerste? Zijn er geschillen? Er is aangegeven hoe u daarmee omgaat tot aan boedelverdeling, wat de procedure daarbij kan zijn. Ik zie dat iemand vraagt naar het nummer van meester Nasir. Ik denk dat die persoon de vraag persoonlijk wil stellen. Dan krijgt die nu, u krijgt de gelegenheid om.
0: Ja. Laten we meteen aangeven. Het kantoor, mijn kantoor, advocatenkantoor Nasir, is gevestigd aan de Julianastraat nummer 56. Mm-hmm. En het nummer is 421626. Er mag altijd gebeld worden tussen 8 en 2 voor de afspraak. En dan wordt er een afspraak ingeboekt en dan mogen de mensen langskomen.
1: Yes, dan heeft u dat ook gehoord. Heeft u vragen? Bent u van plan een perceel te kopen? Bent u van plan een aanvraag te doen? Weet u niet precies hoe dat gaat? Kunt u dan altijd, de rol van de advocaat is ook besproken in deze aflevering. Waar komt de advocaat in? Gelukkig, niet alleen wanneer er problemen zijn, maar daarvoor kunt u al naar de advocaat om zaken zo goed als mogelijk in lijn te brengen. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik heb er heel veel aan gehad. Meester Nasir, u ook bedankt voor de informatie en de tips. Meld u de mensen van u. Als u iemand kent die in zo'n situatie zit, geeft u ze de aflevering of stuurt u de link voor ze, laten ze even kijken. Het is het kan helpen en het kan de persoon ook wel brengen tot een oplossing als die persoon alle tips en alles meeneemt. Ik dank u nogmaals. Straks om 12 uur hebben we het nieuws. En we zijn er weer de volgende keer. Dank u wel.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op LIM-FM, 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op LIM-FM.
3: U luistert nog naar LIM-FM op 91.7.

0: Owele mo sani dai me kefidi. You love be nice and me wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
5: Shake your body, don't stop.
6: Club Exclusive Snyder, the ultimate dance entertainment gentleman's nightclub aan de Pandit Paltan Timmerieweg 144. Beleef een avond vol genot met spannende go-go-style paaldance acts. Elke avond van 10 uur 's avonds tot 3:30 in de ochtend.
7: Met uitzondering van de zondagavond.
6: Dance. Kom genieten van verleidelijke adult shows, fancy VIP booths, classy table service, standard room en VIP rooms.
7: If you know what I mean.
6: Club Exclusive Snyda, de nachtclub waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen. Een 18+ nightclub waar geldige legitimatie absoluut verplicht is en waar onze gasten zich netjes kleden. Dus geen slippers, korte broek of okselmouw. Club Exclusive Snyda.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 15 augustus, snert met varkenspoot, bitawiri moxalesi met gerookte kip en ovenkip, boulanger met gedroogde garnalen en kipgehakt ballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMZU.com. Vandaag is zaterdag 15 augustus. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Op maandag 9 augustus is op 82-jarige leeftijd heen gegaan regisseur, acteur en filmproducent Borger Breveld, een media-icoon. Van 1996 tot en met 2000 werkte Breveld als staflid op het kabinet van president Jules Weidenbos. We maakten in dat kader contact met Andy Rusland, ook geweest een staflid. En hij uitte zich als volgt.
1: Borger is niet dood zoals wij dat makkelijk als mens vertalen. Borger begint een ander leven. En Borger is op dit moment teruggeroepen door de bron van creatie. De bron van creatie die hem op een andere manier terug zal sturen. Om op een andere manier een bijdrage te leveren. Zij het hier, zij het elders, in het heelal, in het universum. Ja. Borger is... Ja. Nou, eigenlijk schieten woorden jou tekort. Borger was een vriend, een werker. We hebben samengewerkt op het kabinet. En hij was onvermoeibaar. En vooral onbaatzuchtig. Het materiële zei Borger niet. Ik zeg altijd, mensen moeten een rijk leven hebben. En wanneer ik zeg rijk, bedoel ik niet het materiële. Mensen moeten een rijk leven hebben wat het geestelijke betreft. Omdat we uiteindelijk als mens op aarde gestuurd zijn door de bron van creatie. Niet om rijkdommen te vergaren, maar om geestelijk een bijdrage te leveren aan de vorming van het leven. Ik wens de familie sterkte, vrienden sterkte, krakti alamala, omdat een goede mattie het leven op aarde, let wel, het leven op aarde, zoals wij dat kennen, heeft beëindigd. Maar het is niet het einde van de bijdrage die hij moet leveren. Dat zal hij blijven leveren in opdracht van de bron van creatie. Op een andere manier, misschien ergens anders. But somewhere, somehow, life goes on.
0: In de Nationale Assemblee werd er ook stilgestaan bij het heengaan van Borger Breveld. En werd er 1 minuut stilte in acht genomen. Wij voeren nu terug naar dat moment.
2: Voorzitter, na uw laatste mededelingen, kan het niet anders dat wij als de NDP-fractie meeleven met de familie Breveld. Ik heb persoonlijk en vele NDP'ers het genoegen gehad om met hem intensief te werken. En we hebben daarbij zijn kwaliteiten goed weten te benutten voor land en volk. We zijn blij dat wij, eigenlijk moet ik zeggen, op zijn gebied een zo'n grote geest in ons midden hebben gehad. We zijn dankbaar voor de Almachtige dat hij ons dat geschenk heeft gegeven ook. En tegen die achtergrond zal het niet makkelijk zijn voor de familie om dit te verwerken zeker. We wensen de familie en al de grote groep vrienden dwars door alle politieke partijen en etnische en culturele groepen heen, waar hij zo bekend om was, heel veel sterkte en ook condoleren de totale Surinaamse samenleving met het groot verlies, voorzitter. Dank u wel.
3: Dank u, geachte fractieleider Gayanin, in dit kader.
4: Ja, voorzitter, natuurlijk ook van deze zijde wensen we zeker de familie, de nabestaanden te condoleren. En natuurlijk vragen we de Almachtige om hem de zielrust te gunnen. En zijn ook dankbaar voor zijn bijdrage in de Surinaamse samenleving op diverse gebieden. Nogmaals, condolences aan de familie.
5: Vanuit deze kant uit moeten wij zeggen dat wij zeer onaangenaam verrast zijn door de mededeling over het overlijden van de heer Borger Breveld. De heer Borger Breveld is inderdaad een Surinamer geweest die dwars door partijen bekend was bij eigenlijk elke Surinamer. Vooral vanwege de rol die hij heeft gespeeld in die film One People. Die toch wel een film is die de afgelopen jaren continu vertoond wordt. En daarin heeft hij een belangrijke rol vervuld voor wat betreft het samenleven tussen verschillende bevolkingsgroepen in het land. Zoals gezegd, de heer Borger Breveld is niet alleen in een partij bekend geweest. Hij is een burger geweest van Suriname die in alle kringen kwam en bekend was. En ik denk dat ook van deze kant uit, vanuit de regering, het op zijn plaats is dat wij de familie van de heer Borger Breveld dankzeggen voor de bijdrage die hij geleverd heeft aan deze samenleving. We wensen de familie te condoleren en natuurlijk wensen we de familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.
0: Afgelopen zondag 9 augustus werd herdacht dag der inheemsen en 136 jaar Javaanse immigratie. Op het onafhankelijkheidsplein werden in dit verband culturele activiteiten ontplooid. President Jenny Simons richtte bij die gelegenheid de volgende woorden aan de aanwezigen.
6: Wij gaan vanaf dit jaar met elkaar constant bezinnen over hoe het gaat met elkaar, hoe het gaat met de ander. Hoe we samen verder gaan. En dat doen we in de Heritage Month. Javaanse immigratie dit jaar valt voor het eerst samen met de Heritage Month. Een maand waarin we als nazi stilstaan bij de wortels. De wortels van het Suriname van vandaag. En de wortels die wij vandaag moeten maken voor het Suriname van de toekomst. Precies 136 jaar geleden kwamen de eerste Javaanse contractarbeiders naar Suriname. Is dat raamwerk? Maar er zijn vele verhalen. Sommige verhalen verrassend. Sommige verhalen treurig en ongelooflijk. Maar uiteindelijk zijn we hier bij elkaar gebracht en heeft Suriname ons gevormd. Mijn inheemse voorouders, de Afrikanen die zijn komen bijdragen en de Europeanen ons niet kunnen voorstellen hoe Suriname zou zijn zonder al het verschillend eten dat we hebben. En we eten het zonder erbij na te denken, het is van ons. Elk van ons vindt dat die pichel van ons is. Dat die roti en die bara van ons is, die pom, die pastei en de alle andere gerechten. Iedereen vindt dat peperwatra van hem is, van Suriname. En zo hebben we in onze voeding als eerste de stap naar elkaar gemaakt. En nog erger, nog beter. Alle mensen die ik ontmoet, die in Suriname zijn geweest, willen graag terug voor de voeding. Dus de volgende stappen die we hebben gezet, die hebben ons vandaag als volk al tot een voorbeeld gemaakt voor de wereld.
0: De Nationale Assemblée is voornemens om het reglement van orde verder aan te scherpen. Volgens de voorzitter Ashwin Adin is dit nodig om efficiënter te vergaderen en de targets ten aanzien van de wetten die nodig zullen zijn met de opkomende olie- en gassector te behalen. Naar zijn zeggen wordt veel tijd verloren met discussies die helemaal niet gaan over wetten die op dat moment op agenda staan. Daarnaast zijn bepaalde zaken ook niet goed geregeld. Zo is niet in het reglement opgenomen dat een parlementslid met ondersteuning van de politie de zaal uitgezet mag worden. We spraken op zijn kantoor en wij vroegen hem onder andere hoe hij omgaat met de kritiek op zijn functioneren.
3: Je kan net zo hard optreden als het reglement het toelaat. Als daar niet toegelaten is, kijk, iemand zou zeggen, je politie inschakelen. Ik zeg net, het is niet eens geregeld in het reglement. Dus ik kan nog een beetje mild zijn en zeggen, luister nou, politie. Maar op het moment dat ik zelf overtreed, een wet overtreed, dan kom ik in de problemen. Toch? Dus je treedt wel hard op, maar veel kan door communicatie al opgelost worden. Communicatie tussen parlementariërs, het hoeft nooit zwaar te worden.
7: Yeah.
3: En ja, maar soms zijn de mics ook zodanig dat je onnodige stoornissen hoort van de ene persoon die praat in de mic. Dus dat kan storend overkomen, maar dat kunnen we met techniek een beetje verbeteren.
7: Ja.
0: En kritiek vanuit de parlementariërs zelf, en we zien voornamelijk meneer Yogi, die wat vaker aangeeft dat u de slechtste voorzitter bent. Hoe gaat u daarmee om?
3: Dat is een mening van een lid en misschien heeft hij tijd nodig om na te denken. Want je kan niet zeggen vandaag, ik stap in de examen en ik zeg ik heb een 10. Je hebt nog niet eens examen gemaakt. Hij zei ik heb een 10 en die mensen om je heen vragen hoe heb je 10? Je bent nog niet eens begonnen je examen te maken. Ja toch? Je bent nu bezig in een proces, na 5 jaar ga je beoordelen. Ik ben benieuwd wat meneer Yogi gaat zeggen na 5 jaar. Nee, is dat gewoon populistische praat.
0: Ja, praten jullie achteraf wel?
3: Ja, maar kijk, het gaat erom als je zulke dingen zegt, dan stop je de communicatie op een bepaald moment. Dan zeg je, luister broer, als je een beetje jezelf weer gekregen, als ik kies er even bakken, dan kunnen we weer praten. Toch? Want je vraagt, eigenlijk zeg je tegen me, we willen niet praten.
7: Mm.
3: Ja, maar we blijven door, communiceren, communicatie moet blijven.
0: Verschillende inheemse organisaties hebben zich uitgesproken over de nog af te kondigen wet bescherming woon- en leefgebieden, de zogenaamde 5 kilometer straalwet. Volgens de organisaties dient de wet niet als beschermer voor de grondenrechten van de inheemse en in stamverband wonende. Audrey Christiaan van het inheems collectief zei het volgende hierover aan Limmefem.
8: De organisaties hebben dus niet aangegeven dat ze helemaal tegen, ze zijn er voorstander van, net als de president zegt, dat ze wil, dat de president wil beschermen. Maar het moet voor ons duidelijk zijn wat de stappenplan is om uiteindelijk de collectieve rechten aan te nemen in de Nationale Assemblée. Er moet een stappenplan zijn. Het moet duidelijk zijn, het moet vastgelegd zijn op papier van, kijk, we starten van hieruit en dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Op dit moment is het niet duidelijk. En vandaar er ook zoveel wantrouwen is van, is het inderdaad zo, of zijn het slechts loze woorden zoals in het verleden wel is gebleken. Dus dat is, moet wel over water komen. Waar gaan we naartoe? Wat is de roadmap? Wat is de stappenplan? En dat wil dus zeggen dat iedereen betrokken moet worden. Iedereen moet betrokken worden. Alle partijen moeten betrokken worden. Het heeft te maken met op de eerste plaats de inheemse. Maar het heeft ook te maken met alle andere Surinamers. Als we bijvoorbeeld kijken naar de lek in de Saramaca rivier. Bescherming van onze bossen. Het heeft allemaal te maken met alle Surinamers. Niet alleen met de inheemse.
0: Volgens vakbondsleider van de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Lloyd Pool, is de totstandkoming van de nieuwe loonreeks van het jaar nog mogelijk. Paul legde verder uit in gesprek met LMFM waarom het zo lang duurt.
9: Nou kijk, in mijn optiek, want ik zit zelf in de looncommissie van welke de minister heeft geïnstalleerd. In mijn optiek zou het wel haalbaar moeten zijn dit jaar. Het moet wel kunnen. Als alle partijen, alle actoren één richting opkijken en werkelijk gaan voor het algemeen belang, dan moeten we het wel halen voor de 100%.
0: Waarom duurt het zo lang? Wat denkt u?
9: Dus kijkt u, men praat over een loonreeks bij de zorg. Maar voor de duidelijkheid gaat het niet gewoon alleen maar om een loonreeks. Als het was een loonreeks, dan had je alleen dat de bedragen gewijzigd moesten worden enzovoorts. En het moet naar de procedure voor goedkeuring dan volgen. Maar in dit geval gaat het over een heel functiehuis. Waarbij functies vergeleken moeten worden tussen de verschillende ziekeninstellingen. Waarbij de weging opnieuw moet plaatsvinden van waar komen de mensen te zitten. Een vergelijking gemaakt moet worden van welke functie komt wel voor, welke functie komt niet voor, et cetera, et cetera. En we praten over een totaal van meer dan 300 functies. Begrijpt u? Dus zo makkelijk is het niet. En er zijn, ik denk op dit moment, 7 instellingen die direct mee moeten gaan met de loonreeks. Dus het is wel enorm veel werk.
0: Ondertussen is de overbruggingstoelage voor het verplegend personeel gestopt. André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, deelde tijdens de Raad van Ministers mee in welke fase het ministerie is met de nieuwe loonreeks.
7: De overbruggingstoelage was afgesproken tot eind juni 2026 en dat is dus gedaan. Er is nu natuurlijk een transitie, omdat wij nog niet zijn in die specifieke nieuwe loonreeks. En wij hadden toen ook afgesproken dat als we die nieuwe loonreeks tegen eind juni nog niet hebben, dan zullen we doorgaan met de overbrugging. Dus in die fase zijn we. En dan begrijp je dat als je in een transitie bent. Ik had graag gehoopt dat we zover zouden zijn eind juni. Blijkt niet het geval. Ik ben wel in goed gesprek met de Nationale Ziekenhuisraad. In goed gesprek met de vertegenwoordigers van de mensen. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed zit. Maar we zijn nog niet zover. Dus dan moeten we weer starten om inderdaad die loonreeks, die overbrugging verder te betalen. De administratieve zaken zijn in place gebracht, dus we hopen dat we eind van de maand zover zijn. Ja. We hebben een uitgebreid gesprek gehad met NZR, Nationale Ziekenhuisraad, dus de directies van de ziekenhuizen, weten wat de stand is en die moeten ervoor zorgen dat dat doorgecijpeld wordt naar hun mensen.
10: Maar blijkbaar is het onvoldoende bekend, want de mensen benaderen de media? Of?
7: Nee, kijk. De algemene afspraak was tot en met eind juni. En dat is gedaan. Laat dat vastgesteld zijn. We zijn nu in de transitie. En wij hebben alvast gezegd, eind augustus willen we de eerste stap doen naar die nieuwe loonreeks. Omdat we het in, althans, vanuit het ministerie is ons voorstel dat het in stappen wordt gedaan. Ik praat vrijdag met de bonden hierover. Dus daarom kan ik nog geen detail geven omdat het nog in een voorstel is en ik moet het goed voorleggen aan de bonden. En dat betekent dus dat eigenlijk die gap iets van een maand is. Dus tussen eind juli en eind augustus. Dus het komt goed.
0: Afgelopen week is er een verkoold lijk aangetroffen in een afgebrand huis. U hoort Alten Pinas, de woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname, met meer informatie.
11: Omstreeks 4:12 kregen we melding van een woningbrand te Albina. Om precies te zijn, Pierre Condé. Het gaat niet zo om een manspersoon. Het lijkt van een manspersoon. We zijn een verkoot lijk tegengekomen van een manspersoon die 53 jaar oud is geworden. En de naam droeg van Wong Asen. Ja, dat moet het zijn. Wong Asen. Zoals ik eerder zei, kreeg ik de melding in de ochtenduren. Daar aangekomen was de woning reeds in lichte laaien. Stond er is helemaal in brand. De woning, zowel het inboedel, die waren niet tegen brand verzekerd. De woning, zowel de inboedel.
0: En is de oorzaak van de brand al bekend?
11: Nee, de oorzaak die is nog in onderzoek. De politie is bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.
0: De SLM-vlucht PY422 die liep afgelopen zaterdag een vertraging op. De vlucht volgde de route Miami-Georgetown-Paramaribo. Wegens een technical issue strandde de vlucht in Georgetown. Inmiddels zijn de passagiers na 2 dagen overgevlogen naar hun bestemming. En die vliezen van de PR-afdeling van de SLM, die zei aan MFM dat de passagiers gecompenseerd zijn geworden met een voucher ter waarde van $200.
12: Er is constante communicatie tussen de SLM en de passagiers. En die communicatie gebeurt per mail. SLM is drukdoende om ook via WhatsApp berichtgevingen zaken in orde te maken. We zijn nog niet zo ver, maar we zijn daar druk bezig mee, waardoor passagiers binnenkort, denk ik, door middel van push notifications op hun telefoon dus ook een announcement zouden krijgen als er eventueel iets te melden zou zijn.
0: En hoe staat het met de compensatie? Zijn de passagiers gecompenseerd?
12: Het is een regel bij de SLM dat als je langer dan 24 uur vertraagd bent, dat je een compensatie krijgt middels een voucher. En die voucher is 2 jaar geldig. Dus mensen zijn niet verplicht dat binnen een jaar te gebruiken, maar de mogelijkheid bestaat. De voucher is 2 jaar geldig. Dus passagiers zouden die ticketvoucher in 2 jaar tijd wel, ze zouden daarvan wel gebruik moeten maken.
0: Ik wil dan weten, tot slot, hoeveel zo'n voucher waard is?
12: Een voucher, dacht ik hoor, is $200. Als je langer dan 24 uur vertraagd bent, dan krijg je een ticketvoucher ter waarde van $200. En dat zou je dus binnen 2 jaar moeten inzetten. Of mogen inzetten.
0: Bij het persmoment van de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering zijn er vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken, Diana Pocky, over het jarenlang innen van een dubbele salaris. Pocky reageerde door te zeggen dat ze dit ziet als een politieke aanval.
13: U weet dat die wet pas juni 2020, vorig jaar is ingegaan, toch? 2025. U weet, dan moeten ze dan dwars, dus alle politici moeten ze dan benaderen. Want toen was ik leerkracht en we konden dubbele functies was wettelijk niet verboden. Waarover praat u? Heeft u zoveel tijd? Ik begrijp het niet. Nou, die wet, er is een site van DNA, die wet was er niet, het was niet verboden. Dus ik weet niet waar ze over spraken. Ik ben leerkracht geweest en we werden gewoon doorbetaald als DNA-leden. En de meeste DNA-leden in die tijd waren ergens werkzaam binnen de overheid. En toen was die wet er nog niet. Dus ik denk dat we onze tijd beter kunnen besteden. U weet ook dat er politieke aanvallen zijn. Dus ik denk dat het een politiek aanval is. Dus ik stoor me daaraan niet.
0: Jim Yard, bestuurskundige, heeft in Bakratori een kritische blik geworpen op het beleid van regering Simons. In het volgende fragment hoort u meer.
14: Deze regering, of tenminste deze president, ik heb het gevoel dat zij niet presteert om zichzelf eigenlijk een goed briefje te geven van dit heeft de president gedaan. Kijk, een andere president wilde zo koetekoet zijn naam onder een wet hebben. Daarom heeft hij het doorgedrukt en niet goed voorbereid. Maar deze regering bereidt zaken gedegen voor. En wat ik mooi vind ook, soms wordt het als kritiek gegeven, deze regering maakt processen die door anderen gestart zijn, maakt die af. Dat wil zeggen, er treedt geen kapitaalvernietiging op. Ik vind het raar dat mensen dan de regering verwijten dat ze oud beleid afmaken. Want dat is juist goed. We moeten zuinig omgaan met de middelen die er zijn. En als er iets in gang gezet is, dan moet je het netjes afmaken tot het resultaat er is. En ik heb in mijn studie, in mijn promotieonderzoek, heb ik gezien dat het grootste wat ontbreekt in Suriname, en u meneer Limburg heeft het vaak gevraagd aan uw mensen die daar komen, als u een interview, dan is er één kernvraag die steeds bij u terugkomt. Hoe krijgen we alle neuzen in één richting? Mm-hmm. En dat, meneer Limburg, dat is het probleem in Suriname. Die samenhang van het beleid. Iedereen wil wat doen. En geloof me, ik denk dat Suriname, dat de inspanning in Suriname veel meer. Men moet niet zeggen dat mensen lui zijn. Want in Suriname werkt men meer dan in andere landen. Maar er moet slimmer gewerkt worden. Wij moeten eigenlijk de energieën zodanig bij elkaar brengen dat we op één lijn komen. En wat ik zie bij de regering Simons is dat zij daarmee bezig is. Alles wordt gestroomlijnd op de basis van het fundament voordat je tot de prestatie kan komen. En mensen die de processen bekijken, je hoeft nog niet eens het beleid te zien, je hoeft geen beleidsnota te zien. Maar als je ziet wat de volgorde is van de stappen die deze regering neemt, dan zie je waar uiteindelijk het resultaat moet komen.
0: Advocaat Derek Veira kijkt met goede moed uit naar 21 oktober. Want op die datum zal de rechter een uitspraak doen in zijn case. Veira was eerder dit jaar betrokken bij een incident op een politiebureau waarbij hij zijn wapen heeft getrokken. Veira verwacht vrijspraak.
14: Uiteraard het Openbaar Ministerie mag met de strafeis komen. Als ze gewoon die zaak bij de strafrechter is voorgelegd, dan gaat er op een gegeven moment een strafeis naar voren moeten komen. Maar een strafeis is slechts een wenselijkheid die in feite dus gestoeld zou moeten zijn op basis van gegevens, schuld, vraagstukken van schuld die in het dossier voorkomen. Maar als er een absenteeisme daarvan te bespeuren is in het strafdossier, dan zit je dan wel even af te vragen als dus die strafeis wel enige grondslag heeft. In elk geval, wat mij aangaat, zie ik geen enkele grondslag voor die strafeis.
0: De politieman in kwestie, is die ook gehoord bij een van de zittingen?
14: De politieman in kwestie is volgens mij niet gehoord.
0: Opmerkelijk.
14: Opmerkelijk? Ik zou niet zeggen dat het opmerkelijk is. Ik zou dus aangeven dus dat er dusdanig grote discrepanties in het dossier zijn, waardoor in feite dus de desbetreffende rechter bijna gedwongen werd om in feite andersoortig met het strafdossier om te gaan. Het strafdossier rammelt van alle kanten. Vrijwel alle politiemannen spreken elkaar tegen. Misschien moet u inzage vragen hebben in het verloop van het proces. En dan gaat u dus dusdanige verschillen zien waarbij u zichzelf de vraag zal stellen van is dit wel een dossier die naar de strafrechter gestuurd zou moeten worden.
0: Hoe verder met de zaak? Wanneer is de volgende zitting? Wanneer is de uitspraak?
14: De uitspraak staat gepland voor 21 oktober.
0: En wat verwacht u? Vrijspraak? Hoe zit dan?
14: Ik weet dus dat er in eerste instantie primair is er gevraagd voor niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Secundair is er gevraagd voor vrijspraak. En tertiair is er gevraagd voor ontslag van restvervolging vanwege noodweer, putatief noodweer.
0: De bewoners van de Tourtonnelaan en omgeving hebben onlangs aan de bel getrokken over het steeds erger wordende situatie in de buurt. De buurtbewoners voelen zich onveilig. We spraken Aristo Kelly, een der buurtbewoners.
15: De laatste periode is het nu zo erg, omdat we zien dat bepaalde leegstaande gebouwen, die junkies, ze hebben vrij spel. En nu hebben wij bij ons achter een situatie dat er aan de ene kant een vermoedelijke drugsdealer woont en aan de achterkant is er een leegstaand pand. Over twee straten verspreid nu, aan de ene kant een huis waar junkies hun intrek nemen, verbruiken. Die dealer tapt vervolgens stroom af naar dat gebouw. Het is een hele situatie, Cliff. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van weet je, het loopt niet zo uit de spuigaten. Want die kinderen kunnen overdag niet eens meer veilig op straat. Want je ziet allerlei onfrisse figuren. Sommigen zonder kleren. Vrouwen bijna half naakt lopen op straat. Laatst was er één vrouw die lag te zwemmen in zakken, vuilniszakken. Ze was gewoon aan het zwemmen in vuilniszakken. Dat soort situaties maken we nu gewoon mee. Het is gewoon, je kan het je niet voorstellen.

0: verkeerd geïnformeerd is geworden. Want nadat ik met de minister heb gesproken, ik heb niet zelf met de president gesproken, maar wel met de minister. En toen ik de procedure heb uitgelegd, toen was het duidelijk, denk ik, voor iedereen dat het niet iets nieuws is.
1: Ja.
0: Omdat het iets is dat voor bezorgdheid, die zal zorgen of zo, ik weet het niet.
1: Zegt u daarmee dat het ingrijpen van de president overbodig was?
0: Ja, ik denk dat indien dat anders was gebeurd en toen was gegaan, mijn eerste contact had opgenomen met het examenbureau om de precieze oorzaak en werkwijze na te trekken. Indien men dat eerst had gedaan, dan had dit niet gehoeven. Want dan lijkt het echt alsof er iets heel ergs is gebeurd, terwijl er helemaal niks is gebeurd.
1: Afgelopen week heeft een hevige brand gewoed bij de vuilstortplaats de Ornamibo. Het heeft de brandweer veel mankracht gekost om het vuur onder controle te krijgen. We maakten contact met de districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Muller. Hij gaf aan om dit te voorkomen in de toekomst de vuilstortplaats graag wil sluiten.
2: Mijn voorstel is in principe dat de vuilstortplaats echt wel wordt gesloten, maar dat betekent dat wij een andere, moderne, natuurvriendelijke manier moeten gaan opzetten. Maar voor nu denk ik dat we gewoon slangen met goede watertanks moeten aansluiten op de plek zelf met sproeiers die van tijd tot tijd dat zaakje daar kunnen nat houden. En als er mogelijk een vuurtje ontstaat, dat die direct wordt gedoofd door middel van zo'n installatie, dan hoeven wij niet te wachten op de brandweer. Die kunnen natuurlijk assisteren, maar dan kan je direct onder controle brengen.
1: Is er wel een toezichthouder daar?
2: Er is wel aan de voorzijde, is er wel wacht van openbaar groen, zeg maar, van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Maar u begrijpt, overdag heeft volgens mij iedereen toegang. Ik denk dat dat ook aangescherpt zal moeten worden om te kijken, ik weet niet of het al in het verleden is gebeurd, om te kijken om de rapers voor goed en voor altijd daar af te houden. Wanneer dat, ja, die mij kom ik ding zo toe dat, hè. Maar het zorgt alleen voor nadelen voor ons milieu en voor de mensheid, voor de gezondheid natuurlijk.
1: Nefroloog Khalid Saburali waarschuwt de gemeenschap in gesprek met LimFM voor het gebruik van huismiddelen of osodresie tegen nierziekten. Volgens de nefroloog is dialyseren of een niertransplantatie de enige manier om deze ziekte te behandelen.
3: Ik mag zeggen dat wij helaas wel vaker dit soort gevallen nog tegenkomen. Misschien zelfs niet dagelijks, maar misschien wel wekelijks. Waarbij dus mensen zich onttrekken aan de conventionele behandeling. En dan zeggen van kijk, we gaan iets anders eerst, of ik wil iets anders eerst proberen. En daardoor blijven ze dan enkele maanden weg. En dan zie je dat ze veel erger binnenkomen. Iemand die bijvoorbeeld al bijna op het punt stond of zou moeten gaan dialyseren, die zegt van, weet je wat, ik wil niet dialyseren. Ik heb gehoord van een of andere osodresie, busidresie, en ik ga dat eerst even proberen. Die bleef 3-4 maanden weg. Ik had toevallig dienst en dan hoor ik, die patiënt is op de EHBO nu en is heel erg kortademig en ziek en moest zelfs naar de intensive care gaan. Maar gelukkig heeft die persoon het nog net gered en is die persoon nu wel goed geregeld met de dialyse. Aan de andere kant begrijp ik mensen wel. Vooral ook, kijk, iedereen, ook iemand die osodresie of iets anders wil gaan gebruiken, die doet het niet omdat die zichzelf kwaad wil doen. Iedereen denkt aan zijn eigen gezondheid en iedereen wil het beste voor zich hebben. En dat begreep ik ook bij de patiënt. En dat zeg ik ook aan patiënten, van als je iets anders wil proberen, weet ik ook dat je dat niet wil doen. Natuurlijk iemand die goed bij zijn verstand is, om jezelf te schaden of kwaad te doen. Maar ja, er heerst een bepaalde angst bij mensen, zeker ook als het gaat om bepaalde behandelingen.

0: Maar dialyse misschien ook kan lastig zijn als je zeker 3 keer per week aan een machine ergens moet. Het heeft een hele impact op je leven, dat begrijpen we ook, dat begrijp ik zeker ook. En als iemand anders jou dan een bepaalde hoop aanbiedt van kijk, ik heb een middel die dan dit alles kan voorkomen, dan wil je dat zeker proberen. En heel veel mensen denken misschien dan inderdaad van kijk, weet je, ik wil het gaan proberen en als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar soms is het niet zo onschadelijk. Soms is het niet van, als het niet werkt, dan werkt het niet. We zeggen vaak van bepaalde medicijnen of bepaalde middelen van baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dit soort zaken zijn vaak, baat het niet, dan schaadt het wel. Dan heb je juist wel schade. En dat is het gevaarlijke.
1: Suriname is uit de epidemische fase voor wat betreft het chikungunya-virus. Dit komt omdat het aantal besmettingen de afgelopen periode drastisch omlaag is gegaan. Volgens Stephanie Sheukalam van het Bureau Openbare Gezondheidsdienst is dit nog geen reden om in een hoera-stemming te zijn.
2: Ik zou niet zeggen hoera-stemming, maar de cijfers hebben we kunnen terugbrengen naar een acceptabel niveau. Natuurlijk hebben we allemaal als Surinamers een rol te vervullen om ervoor te zorgen dat we niet weer een uitbraak krijgen zoals we die hebben gehad. Als we dus ieder zijn deel doet, omdat we weten dat de weersomstandigheden kunnen verschillen in verschillende periodes van het jaar. Dus als we preventief bezig zijn, iedereen zijn deel doet, dan kunnen we het houden op het niveau dat het nu is.
1: En wat heeft gemaakt dat het aantal gevallen drastisch is gedaald?
2: Ik denk dat het een combinatie is geweest. Deels de actie vanuit de gemeenschap met betrekking tot het preventieve opruimen van broedplaatsen. Jezelf en je omgeving beschermen, maar ook de acties vanuit de overheid, waaronder grofvuilophaal, de bespuitingen die zijn gedaan door het BOG. En eigenlijk de alertheid overal en bij ieder, ook bij de artsen, de medici, die ook wat extra voorlichting hebben gegeven aan hun klanten. Dus het is een combinatie geweest.
1: Bromfietsers en e-bikers zullen vanaf 2027 verplicht zijn om een rijcertificaat te bezitten. Zo'n rijcertificaat is vergelijkbaar met een rijbewijs. Humphrey Naarden, die namens het Verkeersveiligheidsinstituut sprak, gaf ons meer informatie.
3: Nou, in grote lijn is het zo dus dat mensen die bromfietsbestuurders, net zoals autobestuurders, een document gaan moeten overleggen aan de politie om aan te tonen dat ze niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn om op zo'n bromfiets te rijden. Mm-hmm. Maar dan praten we niet over een rijbewijs, we praten dan over een bromfietscertificeerd. Dus je gaat gecertificeerd moeten worden om zeg maar deel te kunnen nemen in het verkeer in Suriname, met name op de openbare weg.
4: Ja.
3: Om het kort te zeggen.
4: En om het beter te begrijpen, moet je dan ook naar rijles gaan?
3: Jawel, men gaat moeten lessen. Zoals bij het behalen van een autorijbewijs gaat men dus theorie krijgen. Men gaat ook praktijk een examen moeten doen. En als men geslaagd is voor beide zaken, dan krijgt men dan een bromfietscertificaat.
1: De European Union Aviation Safety Agency, de EASA, heeft haar derde, tevens laatste ondersteuningsmissie in Suriname afgerond. Hiermee is de Surinaamse luchtvaartsector een stap dichterbij om van de zogenoemde Europese zwarte lijst te komen. Volgens Angelio Wolf, de directeur bij de CASAS, worden de vervolgstappen bekeken met andere stakeholders van de sector om definitief van de zwarte lijst te komen.
5: Het is de EU Air Safety List. Dat is de juiste naam. We zijn erop beland als organisatie en als sector in Suriname vanwege een paar tekortkomingen in het toezichthoudend systeem. En we zijn doende dat te verbeteren. En als zodanig, en dat zult u ook vernomen hebben, hebben we de derde ondersteuningsmissie afgerond recentelijk. En we zetten stappen vooruit. We zijn bezig te corrigeren en te klimmen uit die situatie.
4: Ja. Kunt u de tekortkomingen benoemen?
5: Nee, die zijn breed. Binnen CASA's, in de sector over het algemeen. Maar het is niet zinvol om in de publiciteit of in de details te treden daarover.
4: Er is onlangs een Europese missie geweest in Suriname ter ondersteuning. Kunt u ons meer vertellen over die missie?
5: Ja, dus de derde ondersteuningsmissie van de EASA hebben we vorige week afgerond. De stappen die zijn gezet, of de voorgestelde stappen zijn besproken, de corrective action en de preventive action. De EASA was tevreden met de progress die geboekt wordt. Dit keer heeft men ook het veld bezocht, wat bedrijven uit de sector heeft men bezocht. En het beeld dat geschetst is, geeft hoop. We zijn herstellende. En de missie mag als succesvol zijn worden beschouwd. En ook CASA's is tevreden, want ik zei het al vanaf het begin, dit gaan we echt samen moeten doen. Het is niet dat CASA's in isolement dit kan klaren. En de sector lift mee, doet ook hun deel en dat is belangrijk.
4: De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, heeft onlangs de Kanawaima Ferry opgedragen om te werken aan haar veiligheidsvoorschriften. Als dat niet wordt gedaan, dreigt er een vaarverbod voor de veerboot die de verbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt. Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service, zei dat er niet gevreesd hoeft te worden voor een vaarverbod.
0: De eerste 5 prioriteiten die voldaan moesten worden, dan kan ik het zo voor u opnoemen, dat heeft te maken met een veiligheidsplan. Brandblusapparaten die geplaatst moesten worden. Rookmelders moesten geplaatst worden. En firepumps moeten geplaatst worden. Dat heb ik ook als fotomateriaal heb ik ook, dat we daarmee bezig zijn. De vierde punt was dat de bemanning die op het boot is, die gecertificeerd moet zijn. Thans is het zo dat er een afspraak is tussen Suriname en Guyana, dat om de 3 maanden de bemanning van SMS de boot vaart en om de 3 maanden de bemanning vanuit de Guyana-zijde vaart. Dus op dit moment hebben we de Guyanese die de bemanning zijn, dus wij hebben ook hun certificaten. Moeten wij nog krijgen vanuit de Guyanese zijde. En het laatste punt, dat is dat massief aangeraden, dat wij een onafhankelijke surveiller moeten hebben, een marine surveiller, en dat hebben we ook al middels on board, en dat is de heer Waldo Liakou. En ja, dat zijn de 5 punten die wij al inmiddels al hebben voldaan. Wij moeten het gewoon toesturen naar naar MAS. En dan zijn we al in orde.
4: Na inspectie van de MAS is het gedreigde vaarverbod opgeheven. Onlangs is er een discussie ontstaan nadat VHP-fractielid Changru Wang vraagtekens plaatste bij de hoogte van het bedrag dat geslaagde studenten moeten betalen voor hun diploma-uitreiking. Wang haalde in zijn betoog een bedrag van 450 SRD aan. Volgens Wang kan niet iedere student of ouder dit permitteren. Gracia Ormskerk, directeur algemeen vormend onderwijs, reageerde als volgt op deze discussie.
6: Ik kan die kritiek begrijpen, maar we horen te veel van klagen in dit land. Ik kan het helemaal begrijpen. Ik vind, kijk, er zijn ouders die echt niet kunnen. Door de jaren heen, als je op een school hebt gezeten, kennen de leraren ook de kinderen die geen dingen kunnen betalen. Toch? Die kinderen kennen ze, ze herkennen die kinderen en voor die kinderen maakt men wel een onderscheid. Ja, voor die maakt men wel een onderscheid dat ze niet hoeven te betalen. Of dat ze misschien in kavers kunnen betalen. Of een kleiner bedrag, weet je, naar hun vermogen, om het zo te zeggen. Daar maakt men wel onderscheid in. Dus niemand wordt gedwongen om goed dat geld te betalen of op te hoesten wat ze niet hebben. Dat is niet het geval. Maar 450 is echt aan de lager kan. Kan je van mij meenemen, hoor. Is echt wel laag. Voor alles wat ze op die avond krijgen, dat is 74 niks.
1: Ook met Dwight Fernandez, onderdirecteur HVO1, hebben we hierover gesproken.
7: Wat de diploma-uitreiking betreft, er worden allerlei kosten gemaakt. Er moet een zaal gehuurd worden. Meestal zijn die zalen dus vrij duur. Dus wij hebben dus, ik denk, een van de goedkoopste zalen kunnen vinden. Dus vandaar dat de kosten bij ons niet hoog waren. Toch, maar er worden wel kosten gemaakt. Diploma's moeten uitgeprint worden. En ja, al die kosten moeten gemaakt worden.
1: En wat dus, moesten de leerlingen bijdragen bij jullie, de studenten?
7: Nee, dat ga ik even niet. Voor de goede orde ga ik dat liever niet bekendmaken.
1: Hoe staat het met studenten die het bijvoorbeeld niet konden betalen?
7: Nou, dus wat dat betreft, dus wij hebben in dat geval hebben wij geen problemen daarmee gehad. Maar we staan altijd open voor studenten die kosten niet kunnen dekken. Dus daar zijn we altijd open daarvoor. Maar tot zover is altijd alles feilloos verlopen.
1: En wat bedoelt u daarmee? Zegt u dat de studenten dan gratis hun diploma kunnen afhalen?
7: Nou, ik ga niet zeggen gratis. Maar we kijken wel even hoe we dat kunnen regelen. Als dat moet, dan moet het maar gebeuren. Want ik bedoel van, kijk, laten we eerlijk zijn. Een diploma is ook wel iets waarvoor de leerling eigenlijk heeft gewerkt. En als op een of andere manier hij de kosten niet kan dekken en de school kan daar wel inspringen, nou, dat vind ik wel, dat de school daarvoor moet kunnen inspringen.
1: Tashana Lusche, fractielid van de NDP, pleit voor meer en betere overheidscrashes, waar ouders hun kinderen op een veilige manier kunnen achterlaten. Volgens de volksvertegenwoordiger komt het nog te vaak voor dat kinderen seksueel worden misbruikt doordat ouders hun kind of alleen of met een onverantwoordelijke achterlaten.
8: Dus we moeten meer gaan kijken hoe we onze kinderen kunnen beschermen. En één daarvan, ik heb het in het vorige parlement ook keer op keer herhaaldelijk hier aangegeven. We moeten kijken naar de incidenten. Wanneer vindt de meeste misbruik van kinderen plaats? In de meeste gevallen gebeurt dat tijdens werkuren, tegen de tijd dat de ouders aan het werk zijn. En we moeten daar een oplossing voor gaan zien vinden. Het is alom bekend dat vele ouders geen particuliere oppashuizen kunnen permitteren voor hun kinderen, waardoor de kinderen vaak worden achtergelaten in deze mensen die ze dus vertrouwen. Dat is een zeer gevaarlijke situatie. Want wat je dan krijgt is dat als ouders het gevoel hebben dat hun kinderen niet veilig zijn, dat ze vaak genoeg dan thuis blijven, niet naar het werk gaan en zo verliezen ze ook hun baan. Of anderen zeggen gewoon hun baan op, alleen maar om thuis te zijn met de kinderen. En ik blijf het nogmaals zeggen, dit is een van de vele oorzaken tot het instabiel maken van gezinnen. Met het gevolg dat je mensen mentaal zwak worden en met alle noodlottige gevolgen van dien. Dus de oplossing hiervoor, of een van de mogelijke oplossingen, is dat de regering meer die sociale oppashuizen. Want de particuliere oppashuizen, niet elke ouder is in staat om dat te kunnen betalen.
1: Ja.
8: Toch wel de oppashuizen van de regering toch wel betaalbaar zijn. En we hebben wat oppashuizen vanuit sociale zaken, maar die hebben ook, die moeten ook gerestaureerd worden en uitgebreid worden. Dus mijn beroep eigenlijk is dat we met meer sociale oppashuizen komen, de sociale instellingen waarbij ouders toch wel verzekerd zijn dat hun kinderen veilig zijn, maar dat ze het ook kunnen betalen.
1: Afgelopen week hebben velen zich zorgen gemaakt over de gezondheidstoestand van bestuurskundige Eugène van der San. Dit nadat hij gespot was in een medisch centrum in Nederland. Naar aanleiding hiervan hebben wij van Lim FM getracht om contact te maken met Van der San.
9: Ik kan me voorstellen dat je verontrustende berichten krijgt, omdat als iemand me in AMC ziet, en AMC is niks, is niet niks, dan begrijp ik wel dat men vraagt, wat doet Van der San hier? Begrijpt u? En dat is gebeurd. Dus, en dat is vrij vroeg gebeurd, terwijl ik in Nederland met verlof was, vakantieverlof was. Dat is vrij vroeg gebeurd. Dus dat is het. En het heeft vrij lang ook geduurd, waardoor ik niet een natuurlijk me wilde uiten. Want je weet niet precies wat er aan de hand is. En aan de andere kant is het zo dat het gaat om je gezondheid. En wij hebben al een respectabele leeftijd bereikt. Dus dan ga je ook aan de andere kant van de lijn, de andere kant van de rivier kijken hoe het een en ander daar loopt. Dus dat zijn de dingen waarmee je dan bezighoudt. Ja. Maar met Gods wil gaat het nu.
10: Ja, maar laat de andere kant van de rivier even wachten hoor.
9: Ja, de andere kant van de rivier wacht altijd. Maar wij bepalen dat niet.
10: Ja. Dus controle dus, hè?
9: Ja, ja. Dus ik zit nu in een controlefase. En hopelijk is het nog een weekje. Dan hebben we duidelijkheid.
1: Afgelopen week hebben het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hun bezwaren geuit over de nieuwe amendementen op de conceptwetten met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht. In de brieven staat onder andere dat er gewaakt moet worden voor de aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée werd dit ook besproken. U hoort de volgende leden, Krishna Mathura en Ibu Jones, als ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
11: Voorzitter, het is of vraag die ik heb, dat er informatie mij heeft bereikt dat er nieuwe amendementen zijn met betrekking tot de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie en dat er brieven gestuurd zijn naar u. We zien dat niet terug in het systeem van de Nationale Assemblée. Dus ik wil u vragen of die stukken ook gedeeld kunnen worden met leden van het parlement, want we worden bevraagd daarover en we kunnen geen antwoord geven, we weten niks daarover. Dus het zou goed zijn als u als voorzitter dat deelt met alle leden van het parlement.
12: Dank u wel. Ik heb vanmorgen ontvangen per deurwaarder Exploot van de rechterlijke macht in deze het Hof en van het Openbaar Ministerie. Ik heb het al doorverwezen naar de griffie en naar de commissie, voorzitter, commissie van rapporteurs, geachte lid Parmisser. U begrijpt natuurlijk dat we drie actoren hebben hier in het, ik wil niet zeggen spel, want het is een zeer serieus spel, maar de regering, de initiatiefnemers in het parlement. En we hebben op dit moment heb ik geen amendementen van de regering, nog vanuit initiatiefnemers, maar ik zal de stukken vanuit het Hof en vanuit het Openbaar Ministerie vragen de griffier om dat spoedig naar u te sturen en te delen, want het is al doorverwezen. Voorstel van orde, wordt dat ondersteund? Wat is uw voorstel?
13: Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk lid Mathura gehoord en haar verzoek met betrekking tot het schrijven. Ik zit me alleen af te vragen, en ik heb natuurlijk uw reactie ook gehoord. En ik zit me alleen af te vragen met betrekking tot de zekere professionaliteit, wat je van bepaalde instituten zou moeten verwachten. Hoezo zou er, wordt er een brief geschreven voor iets dat niet eens bij u zit? Want ik ben een van de initiatiefnemers en ik weet op geen enkel moment vooralsnog van een document als amendement zoals ingediend. Dus hoezo wordt er gerefereerd naar een document vanuit de wetgevende organen dat nog nooit en nog niet eens bij u zit? Hoe kan een der machten in dit geval, we hebben het gelezen bij het Openbaar Ministerie, heeft een brief geschreven, we hebben gelezen in de media, het Hof van Justitie, hoe zo reageren ze op iets dat niet eens formeel is?
12: Ja.
13: Dus het kan ook zijn dat iemand iets gestuurd heeft en ze springen erop en ze reageren erop. Dus ik verwacht juist van een dergelijke instantie dat ze wachten totdat het formeel hier is. En zoals wij te werk gaan, als iets hier is, sturen we het altijd naar de instanties voor de nodige commentaren. Ze hebben dat niet, maar ze gaan. Dus die vraag is, wat is de bedoeling daarvan? Maar dat, en ik verwacht wel dat vanuit het parlement er wel een antwoord komt hierop. Want wanneer de procedure niet gevolgd zijn, wanneer vanuit het parlement niets binnen is, dat dat wel duidelijk maakt op basis waarvan wat de grondslag is voor een dergelijke reactie vanuit de rechterlijke macht. Ja.
1: Tot zover het nieuws op zaterdag 15 augustus. Bedankt voor het luisteren.

0: Wefilting nega.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 15 augustus, snert met varkenspoot, bitawiri moxalesi met gerookte kip en ovenkip, boulanger met gedroogde garnalen en kipgehakt ballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

Goedenavond, lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender. 91.7 Lim FM. Het is weekend, vandaag is het vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Vandaag krijgen jullie van mij wederom de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij lekker gaan genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Your systems are offline.

0: Radio.
1: De hele week door horen jullie de recap van de top 10 hier op Lim FM. Maar voordat wij beginnen met de lijst van deze week, doe ik toch even snel een recap van de vorige week.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
1: De vorige week stond op nummer 10 Doe Normaal van Psycho. Hij kwam nieuw binnen. Op nummer 9 hadden we ook een nieuwe. Eentje van Enver, Brady. Op nummer 8 Crazy For You van Pareltje. Op nummer 7 hadden we Konami van Kankan 3. Frenna stond op nummer 6 met Starlife. Op nummer 5 hadden we Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Let Me Be van The Second Voice stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Tyla met Is It Love. Op nummer 2 stond Psycho met Checkmate. En onze nummer 1 van de vorige week was My Turn van Valiant featuring Shensia. Lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
4: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
1: Het is nu dan lekker tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, we beginnen altijd met plek nummer 10 en dit prachtig lied gaat maar liefst 6 plekken achteruit.

0: Vibes.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Dat is onze nummer 10 van deze week. The second voice met Let Me Be. Nou, het volgende lied, ja, toen ik het hoorde moest ik meteen aan mijn kids denken, want de hele dag dansen ze op dit lied thuis. Nou, dit lied komt nieuw binnen op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Het is eentje van Dope Boy featuring AJ Tracy en het heet Stupid of Move It.
3: I like to move it, move it. I like

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: New of the phenomenal top 10 of number 9 van Doughboy and AJ Tracy, Stupid. De vorige week stond deze jonge dame nog op plek nummer 3. Deze week is ze helemaal beland op plek nummer 8. Dat wil zeggen, 5 plekken achteruit. Ik heb het over Tyla met Is It.

0: onze nummer 8 van deze week is het van Tyla. Psycho kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat deze week 3 plekken vooruit en staat op nummer 7 met Doe Normaal.
1: Nummer

0: mal.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 7 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lim FM. En we zijn intussen beland bij plek nummer 6. Zo, dit is echt een verrassing. Ik had helemaal niet gedacht dat ik nog een nieuwe pokoe op de lijst zou zien. Maar dat is nou echt wel het geval. Op nummer 6, nieuw op de Phenomenal Top 10. Sankofa, ik hoop dat ik het goed uitspreek, met Ma van Ta.
3: Nummer 6.

0: een sausje bij.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, Ma van Pa van Sankofa. Nou, deze meneer stond 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stond hij nog op nummer 2. En deze week is hij helemaal beland op plek nummer 5. Ik heb het over niemand minder dan Psycho met Checkmate.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Checkmate van Psycho. Zo. De vorige week kwam dit lied nieuw binnen op nummer 9. Deze week gaat hij 5 mooie plekken vooruit en staat op nummer 4. Ik heb het over Brady van Enver.

Dat is onze nummer 4 van deze week. Enver met Breity. We zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik.

0: dat is onze nummer 3 van deze week. Crazy for You van Pareltje.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Freda, Odile en Wizkid doen het heel goed op de lijst. De vorige week stonden ze nog op nummer 5. Ze gaan 3 plekken vooruit en staan deze week op nummer 2 met Coca Buddy.

0: Good music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Als jij dit allemaal goed gevolgd hebt, dan zal jij ook weten dat onze nummer 1 ongewijzigd is. Hun pokoe is nog steeds de meest afgedraaide en beluisterde hier op Lim. De nummer 1 voor de tweede week hier op een rij op de Phenomenal Top 10. My Turn van Valiant featuring Shensia.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
4: Number 1. Number

staat in onze nummer 1 van deze week voor de tweede week. My Turn van Valiant featuring Shensia. Guys, ook deze week hebben we 2 nieuwe liedjes op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 2 pokus uit de lijst zijn. Konami van Kankan 3 is eruit. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst. En ook Starlife van Frenna is eruit. Hij stond in totaal 10 weken op de lijst. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren. Vanavond om 12 uur. En als dat je ook niet lukt, dan kan jij morgenmiddag om 1 uur naar de herhaling luisteren. Het is extra heet deze dagen, de zon grapt absoluut niet. Zorg ervoor dat je jezelf goed hydrateert door de dag heen. En als het even kan, doe een pet of hoed op voor wat extra bescherming. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 15 augustus, snert met varkenspoot, bitawiri moxalesi met gerookte kip en ovenkip, boulanger met gedroogde garnalen en kipgehakt ballen in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Bon fusabi, alla satrapakana.

0: Odi, odi, arkimang elukumang fulim FM udoro bakana apisi fu kulturu leri natapu a sweet bakana DC. Me wisu wan sweet konaini and so leku sabi mi wano de midanga wan sisaf mi ina studio and tide midanga sisa Saskia Paiman. Ik zeg het weer verkeerd. Sisa Saskia Paiman. Welkom naar in de studio voor Lim FM. Ik ga natuurlijk wat Nederlands praten, maar af en toe ook wat Sranantongo met u, als u het niet erg vindt.
1: Nee, ik vind helemaal het helemaal niet erg.
0: Wie is Saskia Paiman?
1: Saskia Paiman, ze is Surinaamse Javaan, natuurlijk. Yeah. Ik ben werkzaam bij het directoraat cultuur, afdeling beleidskamer. Blijs medewerker van het directoraat cultuur. Op eigen titel ben ik dus dan de hoofdcoördinator van Diaspora Global International.
0: Prachtig.
1: Ja, zo'n beetje. Een moeder van 3 kinderen en 1 kleinzoon.
0: Prachtig. Nee, welkom in de studio van Lim FM. Zoals we weten is het morgen Javaanse immigratie, maar ook dag der inheemse. In ons vorig programma had ik het met mevrouw Vreemdzaam over de inheemse, over de eerste bewoners van Suriname natuurlijk. En het was alleen gepast dat ik dan ook iemand van de Javaanse gemeenschap in de studio met me heb. En vandaag gaan we ons richten op waar het allemaal begon voor de Javaanse gemeenschap, waarom ze naar Suriname zijn gehaald, wat de omstandigheden waren en waar ze nu zijn, hoe ze zich voelen als Javaanse Surinamers gewoon. Dus bij deze nogmaals welkom. Kijkers, luisteraars, welkom. We zijn alweer onze 4e aflevering. Dankjewel voor het luisteren en het bekijken van Kulturu Leri. Elke, laten we zeggen, 2 zaterdag in de maand. Dus thank you. Onze Kulturu Leri familie groeit echt en ik ben super trots. Ik ben super blij daarmee. Dus nu gaan we echt gewoon even van start gaan. Wat werd de eerste Javaanse contractarbeiders beloofd voordat ze naar Suriname kwamen?
1: Ze werden beloofd voor een goed leven, een nieuw bestaan. Mm-hmm. Een beter leven dan Indonesië.
0: Maar Java. Hadden ze dus dan geen goed leven in Indonesië? Zou ik kunnen zeggen?
1: De meeste Javanen van Indonesië, ze kwamen van verschillende provincies.
0: Yeah.
1: En meer Midden-Java.
0: Mm-hmm.
1: Ze hadden het niet zo goed daar in Indonesië.
0: Oké, okay. Ja. Dus hij werd
1: ze waren meer marktventers.
0: Oh, oké. Okay.
1: Bepaalde zij waren gevangenen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dus zij werden dus een betere toekomst, een beter leven beloofd. En weet u misschien onder welke omstandigheden ze werkten toen ze dus hier zo aankwamen?
1: Ja, ik weet wel. Ze moeten lange werktijden verrichten.
0: Mm-hmm.
1: En als ik dus dan even terugdenk aan waarmee ik bezig was, het digitaliseren van interviews in cassettebandjes, heb ik dan verschillende verhaaltjes gelezen van de immigranten.
0: Yeah.
1: Bepaalde immigranten werden slecht behandeld. Die anderen worden verkracht. Die anderen hadden een betere behandeling.
0: Yeah.
1: Die andere heeft dus dan een goede gezondheid voorzien. Het hangt vanaf welke plantage ze werken.
0: En andere van plantage, eigenaren dus.
1: Eigenaren, ja.
0: Oké. Okay. Dat was een hele mond vol. Want dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat wist ik echt niet.
1: Ik heb ook een artikel, onderzoek van mij, gepost op YouTube. Had ik een laatste contractant geïnterviewd. Dan gaat u haar verhaal horen.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Best interessant. En hoe heet zij?
1: Ben je me vergeten? Ali is iets van Ali.
0: Oké. Okay. We zullen later dan weer daarop terugkomen. Maar dus als ik u... Omoha.
1: Ja.
0: Als ik u goed begrijp, zijn ze dus eigenlijk onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn naar hier gekomen. En wat ze eigenlijk beloofd was dus eigenlijk niet precies wat ze dachten dat het zou zijn eigenlijk. En ja, ik zal niet zeggen dat het ongeveer was als de slaven, maar ook, het hing ook van de slavenmeester af, hoe die omging met zijn slaven. Dus precies. De contractarbeiders hadden het misschien ietsje beter, want zij werden wel betaald,
1: ja.
0: Maar ze hebben ook het een en ander meegemaakt. Want als ik goed naar u luister,
1: ze werden betaald, maar heel weinig.
0: Ja, super weinig. En lange werkdagen. Dus het was eigenlijk ook slavernij, maar alleen, ja, je krijgt er een klein beetje geld voor, want de slaven werden helemaal niet betaald. Oké. Hoe slaagden zij toch erin om hun cultuur en hun identiteit te behouden?
1: Zij kwamen hier met hun eigen cultuur.
0: Mm-hmm.
1: En toen ze hier aankwamen, maakten zij gamelang naar hun eigen, weet je wat moet ik zeggen?
0: Interpretatie,
1: hoe het moet zijn, eigen dans. Ik zou het in het Javaans zeggen van per kepingin ngurungin budaya dewe gawe gamelang dewe gawe tarian dewe en dat het is iets Surinaams geworden.
0: Het is iets Surinaams geworden en dat vind ik eigenlijk zo prachtig.
1: Het is heel uniek, want omdat wij het enigste land is die nog onze, je kan zeggen, authentieke cultuur nog behouden.
0: Hebben behouden,
1: als ik dan vergelijk met Caledonia, met Maleisië, met Singapore.
0: Ja.
1: Bij hun is het bijna verdwenen.
0: Is gaan verwateren.
1: Ja.
0: En jullie zijn het dichtstbij gebleven. Ja. En toch wel een beetje versurinaamst, als ik het goed heb.
1: Ja, het zijn een paar verschuivingen, maar dan nog blijft authentieke.
0: Blijft het nog authentiek.
1: Ja. Want de mensen van Indonesië zeggen van, ik ben zo trots op Suriname, want dit hebben we niet meer in Indonesië.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is prachtig.
1: Net als Sachen, dat hebben ze ook daar niet.
0: En wij hebben
1: Sachen is een offer.
0: Is een offer. Oké. We zullen straks meer daarin over gaan. Want zoals we weten, onze Javaanse broeders en zusters, hun eten is altijd zo uniek geweest. En je mag overal ter wereld gaan. Overal kan je dus Indonesisch eten proeven. Maar die van Suriname is het lekkerst. Dat zeg ik altijd. Het heeft iets aparts. En nu dat ik met u praat, dan geloof ik wel dat jullie heel dicht bij het authentieke zijn gebleven. Van wat jullie hebben meegekregen en meegenomen. En het feit dat de plek van waar jullie zelf komen, dat het een beetje is gaan verwateren, is wel heel apart, maar dat jullie het wel hebben behouden en dat zij zelfs trots op jullie zijn. Dat is ook iets om echt heel trots op te zijn. Zoals jullie weten, leren we elke week iets nieuws. Of laat maar zeggen, elke aflevering leren we iets nieuws van onze gebroeders en zusters. En wat is volgens u een van de belangrijkste bijdragen die de Javaanse gemeenschap geleverd heeft aan de ontwikkeling van Suriname?
1: 1. Onderwijs.
0: Ja.
1: Geschiedenis. Geschiedenisonderwijs. Cultuur, landbouw, kunst, muziek, taal en ondernemerschap.
0: Oké. Kunt u een beetje ietsje dieper erop ingaan voor me?
1: Voorbeeld onderwijs. Bij alle scholen, wat we nu bezig zijn te doen is om dus aan die leerlingen een beetje over ons cultuur te vertellen.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit of het Maron is, of het Javaans is, Hindustans. En we leren de kinderen daarbij.
0: Mm-hmm. Oké. Ja. Dus eigenlijk meer die diversiteit van Suriname te begrijpen en te omarmen als het ware.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk één Suriname, want natuurlijk
1: nazi-creatie moet je zeggen.
0: Nazi-creatie, oké. Want natuurlijk, Suriname is super divers. We zijn een heel apart land. En wat ik zo mooi aan ons vind, is dat we eigenlijk best wel in harmonie met elkaar leven.
1: En wij Javanen, wij kwamen uit een multiculturele samenleving in Indonesië.
0: Oh.
1: Zijn we hier aangekomen, treffen we weer een multiculturele samenleving.
0: Oké. En als u zegt multicultureel in die samenleving, kunt u me even uitleggen wat u daarmee precies bedoelt?
1: In Java zijn het geen puur Javanen.
0: Oh.
1: Er zijn Soendanese, er zijn Hindustanen, Chinezen. En ze zijn allemaal mix in één. Ja.
0: En ik weet zeker dat heel veel kijkers en luisteraars dat niet wisten. Ik wist dat ook niet.
1: Dus ik had een boek gekregen van de prins van Yogyakarta. En toen zei hij van, kijk, dit moet je lezen en dit moet je weten.
0: Ja.
1: Dus ik ben zo gevoed door die mensen.
0: Ja.
1: Geschiedenis. Dus natuurlijk, als je meer over Javanen wil weten, moet je toch teruggaan naar de geschiedenis.
0: Natuurlijk.
1: Hoe is het ontstaan enzovoort. Toen zei hij, dit moet je weten, dat moet je weten, dit moet je weten. En zo weet ik het.
0: Oké. Ja. Nee, prachtig, hebben we de juiste persoon in de studio. En ik ben super blij daarmee. Waarom denkt u dat het belangrijk is dat iedere Surinamer deze geschiedenis kent van de Javanen?
1: Het is belangrijk. Eén, achter ons Javaanse cultuur hebben we ook veel science.
0: Ja.
1: Ja, bijvoorbeeld, we zijn nu bezig Aksara Chowo, Arapegon. Aksara Chowo is het geschrift van de Javanen.
0: Ja.
1: En Arapegon is het geschrift van de moslim-westbidders. Mm. Maar een paar tekentjes boven om toch de Javaanse taal kunnen lezen in het Arab.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn we bezig te nomineren in samenwerken met Indonesië.
0: Okay.
1: Ja, in UNESCO. En in oktober aanstaande vindt er een launch plaats. Want UNESCO werkt nu samen met ICAN. En waar we dus dan gaan werken aan digitale onderwijs in geschriften. En dit is een positioneren van Suriname binnen de digitale wereld. Ja. Na deze kan dus dan Afaka komen, kan dus de Chinese Sarnami komen.
0: Dus het is gewoon een startpunt. Dit is gewoon een startpunt. Voor, prachtig.
1: Is een mijlpaal voor Suriname.
0: Is een grote mijlpaal voor Suriname. En het feit dat, dus dat alle talen dus aan de beurt komen. Klopt. Ik hoop ook
1: het. En ik had het onderschat. Ik had het onderschat hoor.
0: Serieus?
1: Ik had dus dan een van de ICAN-meeting gevolgd over Latin script. Ja. Wat wij allemaal Latin letters gebruiken allemaal.
0: Okay.
1: Maar er zit heel veel science erin. Dat wist ik ook niet. Ik van, mijn god, zo moeilijk is het.
0: Nee, maar het is prachtig dat dit soort ontwikkelingen er zijn. En dat dus men echt wel bezig is achter de schermen. Ja. Wat ik wel graag zou willen is dat het meer op de voorgrond komt. Zodat we weten waarmee iedereen bezig is. Dus dat is heel interessant. En I love it. Sowieso kennen veel mensen de geschiedenis van de Javaanse immigratie nog onvoldoende. Waar denkt u dat waardoor komt u, denkt u dat? Waardoor komt het, denkt u?
1: De geschiedenis van de Javanen, wat wij dus dan op school krijgen, is volgens het blanke perspectief.
0: Mm.
1: Maar we weten niet echt veel over ons perspectief, het Surinaams perspectief. Dat moet nog komen, een onderzoek. En ik heb al een deel al gedaan. Ja. Ik heb het gedigitaliseerd. Dat kan je nog beluisteren daar in een Nationaal Archief.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel Javaans hoor, helemaal Javaans. We hebben onderzoekers nodig die het kan transcriberen. Ja. En daar kan je beginnen, startpunt, om onze eigen geschiedenis te schrijven.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zou je me dan... Het feit dat u heeft gezegd dat het volgens het blanke perspectief is, is heel interessant. Omdat heel veel van ons, we hebben dat niet eens door. Dat onze geschiedenisboeken die we hebben gekregen, zijn geschreven door de mensen in Nederland. En vanuit hun zienswijze zijn geschreven. Hoe belangrijk is het voor u dat wij onze eigen geschiedenis gaan schrijven, gaan documenteren en gaan vastleggen? Zodat we eigenlijk de juiste informatie kunnen doorspelen aan de kinderen.
1: Ja, wanneer wij ons onderzoek doen, gebruiken we onze eigen taal. En daaruit kan je heel veel eruit halen. Wat zij doen, de blanken, hun onderzoek, zij gebruiken hun eigen taal. En daar kan je niet echt zoveel eruit halen. Terwijl als we in onze eigen taal praten en onderzoek doen, daaruit ga je dus dan veel meer uithalen.
0: En vindt u dat... dat we allemaal eigenlijk, vooral hoe we zoveel culturen hebben in Suriname, maar natuurlijk de basisculturen, dat hun taal ook gegeven moet worden op school?
1: We hadden een concept, toen ik in het taalraad zat. Dat we dus de basis van alle talen zouden onderwijs op alle lagere scholen.
0: Dus men is wel ermee bezig.
1: Ja, is ermee bezig.
0: Oké. Sowieso is mijn voorstel ook een beetje dat het een keuze mag zijn. Mm. Als je dat wil kiezen in jouw vak. Want als ik bijvoorbeeld als gemengd zeg zoiets van ik wil wel de talen van mijn voorouders leren kennen. Het zou prachtig zijn als ik die keuze had op school, weet je?
1: Ja, als we dan beginnen met het digitale is het makkelijker.
0: Ja, we moeten heel veel digitaliseren. Ja. We moeten heel veel digitaliseren. En daarom leg ik de nadruk ook echt erop dat men echt bezig is om alles vast te leggen. En ik zeg ook de mensen zelf, wacht niet op anderen. Want anderen gaan je verhaal niet vertellen zoals jij dat kan vertellen. En als je iemand hebt die bijvoorbeeld geen Nederlands verstaat, als jij het kan vertalen, doe dat. Je bent jong, jullie zijn zo bezig met technologie elke dag. Gebruik het goed. Ga even op YouTube, weet je, volg een cursus. Leg het vast. Het is jouw cultuur, het zijn jouw roots. Het is belangrijk voor jouw groei en everything om te weten van waar je komt, waar je naartoe wil gaan en wat je ook wil overbrengen aan je kinderen. Dus net als hoe mevrouw Saskia hier bezig is, ik ben super trots op u. Ik ken u niet, maar ik ben echt super trots op u. En we hebben meer als mensen zoals u nodig in de samenleving, in elke cultuur die bezig zijn, zodat we eigenlijk onze geschiedenis op een betere manier kunnen vastleggen en niet dat andere mensen onze verhalen gaan vertellen. Weet u? Dus helemaal happy daarmee. We hebben flink en snel gesproken. Heeft u misschien nog iets dat u wil bijvoegen aan de vragen die ik u heb gesteld?
1: Niet echt. Je mag door.
0: Oké, zoals we weten is morgen 9 augustus en jullie zijn in volle gang bezig met de voorbereidingen voor morgen. Klopt. Wat mogen we een beetje verwachten morgen?
1: Morgen hebben we vanaf dus dan 10 uur kinderspelen op het plein. Mm-hmm. 2 uur beginnen culturele activiteiten. We hebben dus Jarkepan, verschillende dansoptreden, verschillende culturele groepen, niet alleen Javanen. Yeah. We zijn in Suriname, mm-hmm. Vandaar verschillende culturele groepen. Inheems, Hindustan, Maron. We hebben ook vuurdans morgen. Serieus? Ja, alles.
0: Nee, ik hou daarvan. Ik hou daarvan. Want men zegt altijd, wat vindt u van...
1: We zijn niet etnisch,
0: maar
1: we zijn Suriname.
0: Precies. Ja. Want soms zegt men van, ja, het is een feestdag, maar het is niet van jouw cultuur. Waarom ga je het vieren? Ik zeg, ik ben een Surinamer. Waarom mag ik het niet vieren? Weet je, dus het is prachtig dat ook de andere culturen erbij worden betrokken. Want we zijn één Suriname als het ware. En we moeten het met elkaar kunnen vieren. Daar begint het bij. Sowieso zijn we nu eigenlijk bij onze muziekbreak gekomen. Het is heel snel gegaan, want we hebben heel snel gesproken. Maar dat mag de fun niet drukken. Dus we gaan nu even naar onze muziekbreak. Tot zo.

0: Zo, welkom terug. Natuurlijk luistert u naar kijkt u naar Kulturuleri op Lim FM 91.7. En u denkt, zij hebt je die segakuzo. We waren in een diep gesprek en ja, vandaar dat ik even weer moest schakelen. Maar u heeft net wat muziek gehoord. En wat voor muziek was dat?
1: Het was een gamelang muziek met gezongen door een sinden.
0: Door een sinden.
1: Een sinden is een zangeres.
0: Oké, en u gaf aan dat er eigenlijk geen sindens meer in Suriname zijn. Ja,
1: klopt.
0: En hoe komt dat, denkt u?
1: Nou, de meeste jongeren hebben niet echt veel interesse in zingen. Het Javaans zingen, sinden. Het is ook een beetje moeilijk. Daaraan werken we ook aan.
0: U had het ook over de taal die gezongen werd in dit lied. Kunt u me meer daarover vertellen?
1: De meeste gevallen zingen ze in Kromo Ingil. Kromo Ingil is dus dan de hoffelijke taal, hoog Javaans. We hebben binnen onze samenleving hebben we dus dan drie soorten. We hebben Ngoko, Javaanse taal Ngoko, en Ngoko Alus en Kromo Ingil.
0: Oké.
1: Je hebt nog hogere, er zijn meer, maar we houden ons deze drie.
0: En wat kunt u praten?
1: Ngoko en Ngoko Alus. Kromo Ingil helemaal niet. Dat is echt moeilijk hoor.
0: Maar ik kan het wel verstaan, want u gaf ook aan waarschijnlijk dat er bij ceremonies Kromo Ingil werd gesproken, klopt
1: dat? Ja, dat is bij huwelijksceremonie, daar heb je dus dan bij baritan, daar heb je bij Bersedusso, besnedenis, bij gebieden gebruiken ze dus dan Kromo Ingil.
0: Maar hoe doet u als het dan niet verstaat en het moet gedaan worden voor u dan?
1: Ik vraag eerst
0: uitleg. Nee, kijk, we zijn real.
1: Wat betekent dit? Wat betekent dan? Wat moet
0: maar
1: ik doen?
0: Dat is goed, dat is goed. Deze vragen zijn er, want ik weet dat er ook heel veel mensen van uw eigen samenleving zijn die ook zitten met dit soort vragen en zich soms misschien schamen of denken van, ja, weet je. Dus zo zie je dat het heel normaal is en natuurlijk moet je de vragen stellen. Als je geen vragen stelt, dan weet je het niet.
1: Klopt, daarom zet ik ook meestal wat informatie op Facebook, bijvoorbeeld. Baritaan, ga ik wat informatie schrijven over wat is baritaan. Je hebt landbaritaan, je hebt waterbaritaan. Dat wisten vele Javanen ook niet.
0: En wat is het verschil tussen landbaritaan en waterbaritaan?
1: Bij landbaritaan, meestal, dit is Sassisolo. Vorige maand was het Sassuro. Voor Sassisolo, vooral voor Javans nieuwjaar, heb je dus een Bersedusson ceremonie. Bersedusson is het schoonmaken van het dorp. En daarna heb je dus dan Sassisuro, heb je Sassisolo. Sassisolo is de tweede maand van het Javaans kalenderjaar. En binnen Javaans, de tweede maand Javaans kalenderjaar, heb je Sassisolo en daar heb je Baritan ceremonie. Waar wij dus dat op land en water een slamataan houden. En bij land, meestal hebben we Javanen bij de kruis, bij de desa, kruising van het dorp, daar houden we een slamataan. En ter plekke gaan ze dus dan die berkat eten. En wat overblijft, zetten ze in een hoe heet dat, berkat vorm, wordt het gewikkeld. En daarna begraven. Natuurlijk ook met een paar gebieden.
0: Ja. En wat is die slamataan precies?
1: Slamataan is gewoon slamataan en zegeningen voor het dorp.
0: Oh, zegeningen. Oké, oké.
1: En bij water, er is een verschil daar. Bijvoorbeeld bij rust en werk heb je een sluis daar. Daar houden ze hun slamataan. En ter plekke wordt het dan gegeten. En wat de rest, gooien ze het in het water.
0: Als een soort van
1: offer.
0: Dus we hebben zoveel gesproken dat ik die vraag van Slamataan was ook aan de beurt. Die heeft het voor me beantwoord. Maar we zijn
1: er zijn
0: sowieso
1: verschillende soorten Slamataan hoor.
0: Ja,
1: er zijn
0: ook nog.
1: Bij de geboorte tot de dood heb je Slamataans.
0: Dus Slamataan is eigenlijk een soort van inzegening als het goed is. Dus natuurlijk ga je dan meerdere Slamataans hebben. Zoals u ziet zijn we gekomen bij het stukje cultuur, traditie en identiteit. De Javaanse cultuur staat sowieso bekend om haar sterke familiebanden, respect, gastvrijheid, ceremonies, muziek en eeuwenoude tradities. Veel van deze gebruiken we vandaag de dag nog steeds en ze zijn nog steeds gekoesterd door de Javaanse gemeenschap. Welke traditie is nog steeds belangrijk binnen de Javaanse gemeenschap volgens u?
1: Dit is de Kotong Royong. Mm-hmm. Gotong royong is het bereidheid om elkaar te helpen. Okay. Bijvoorbeeld, je wil een huis bouwen en je wil wat doen, dan nodig je familie uit om te helpen. Het wordt gekookt, er wordt gegeten, samen gegeten en gewerkt.
0: Oké, dus dan wordt...
1: Niet alleen families, maar ook de buren.
0: Ook de buren. Ja. Want dat is oké. Helemaal prima. En welke rol speelt respect voor ouderen binnen de Javaanse cultuur?
1: Rol. Mm-hmm. Eén, het adab. Adab, die is belangrijk. En adab asor, die is ook belangrijk.
0: En wat betekenen die twee?
1: Ga even voor je lezen.
0: Natuurlijk.
1: Adab betekent in het brede zin traditionele regels, gewoonten en gebruiken. En adab was ook een vergelijking van dat. Een soort vergelijking van dat, ja.
0: Oké. Okay. Dus dat is dus wat wordt doorgegeven aan de jongeren qua respect voor ouderen in de Javaanse cultuur.
1: Klopt.
0: Oké. Okay.
1: En ook Isinan. Heb je ook aan Isinan, Ngala. Er zijn veel Trumongala. Heel veel hoor.
0: En kunt u me meer vertellen over die, dus die namen die u net heeft genoemd?
1: Trimongala, je gaat dus dan, bijvoorbeeld, er is iets gebeurd. Je dacht van, nou man, laat maar hoor. Mm-hmm. Ik ga niet meer erover praten, dat is Trimongala.
0: Oké.
1: Dus, je laat een bepaalde situatie voor wat het is.
0: Oké. Ja. En dus dat heb, dus ze hebben namen.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Maar dan zit je dus wel met elkaar.
1: Ja, om te voorkomen dat er een ruis ontstaat, ruzie ontstaat. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dus dan komen jullie dus wel bij elkaar en dan worden dus dan de gesprekken gevoerd. Oké. I can get with that. Dat is prachtig. We hadden al over de slamatan gesproken. Slamatan zijn dus inzegeningen die plaatsvinden. En natuurlijk hebben we meerdere slamatans. Want bij de geboorte, ik denk ook huwelijksinzegeningen en verschillende...
1: Voor de geboorte. Voor de geboorte zwangerschap ook. Tot de dood.
0: Oké, okay, ja. Zwangerschap tot de dood. Prachtig, prachtig.
1: Het is een hele cyclus hoor.
0: Ja. De cycle of life. Yes. The cycle of life.
1: Hetzelfde ook bij ons klederdrag. Als je praat over batik. En de kleuren van batik.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Kunt u me meer daarover vertellen?
1: Batik? Oké. Okay. Er zijn batiksoorten die we in feite niet mag dragen. Dat is verboden batik. Bijvoorbeeld met een motief van parang rusa. Mm-hmm. Dat heeft een vorm van een kris en een slang. Mm-hmm. Petonan. Meestal bij het kraton dragen ze wel die soort batiksoorten. Mm-hmm. En vanaf na het onafhankelijkheid van Indonesië had dus dan de sultan een bericht geschreven dat de gemeenschap ook zulke batik mag dragen. Maar het is meer print-outs.
0: Print-outs,
1: maar
0: ja.
1: Die
0: originele.
1: Die pate tulisan, dat wordt nog steeds door het kraton. Door het hof gedragen.
0: Okay.
1: Omdat men meestal bijvoorbeeld als er een overwinning is, oorlog, gaan ze dus dan tekenen op zo'n sarong. Okay. Zo'n stof.
0: Ja.
1: Je kan het gewoon lezen waarover het gaat.
0: Dus daarom mocht men het niet aandoen.
1: Precies.
0: Okay.
1: En wanneer iemand batik draagt, dan weet ik precies, deze persoon is zo, heeft zo'n mentaliteit. Dus ik lees je gewoon wanneer je batik draagt. Ja, zonder dat je het weet, ik lees het gewoon. En de kleuren spreek ik ook aan.
0: Okay.
1: Maar de meeste mensen kopen batik. Ik vind het leuk. Ik vind het...
0: Ja, want ik hou van batik zo. Ja. Ik
1: vind
0: het omdat
1: leuk,
0: ik het leuk
1: en
0: vind.
1: Het trek je aan.
0: Ja.
1: Dat gaat erom, omdat je... Hoe zeg het? Ik zeg in het Javaans is... Senungon awakmu. Het geest die dus dan over je waak wil dat hebben.
0: Wil dat graag
1: dan,
0: hebben,
1: wanneer je dat koopt, zo'n batik.
0: Niet voor jezelf, maar dus voor. Ja.
1: Wanneer je het koopt, dan weet ik precies, je bent zo'n persoon.
0: Oké. Dan heb ik een vraag. Is dit batik?
1: Als je het even loslaat, maakt.
0: Dan moet ik even voor u losmaken. Want ik wil graag weten en van je leren erover.
1: Ja, het is een batik, ja.
0: En wat zegt dat over mij?
1: Niets. Dus zulke batik wordt meestal aangetrokken door de lokale mensen.
0: De lokale mensen,
1: Het heeft geen enkel verboden of motieven enzovoorts.
0: Oké, geen verboden
1: zelf
0: motieven.
1: Zelf bruin, kleur bruin is een traditioneel kleur.
0: Oké, prachtig.
1: Voor ceremonieën, voor trouwerij enzovoorts. Zelf besnedenis heb je een ander soort batik. Bij het huwelijk heb je een ander soort batik. Maar vele mensen weten dat niet.
0: Nee,
1: zelf gewoon
0: precies.
1: Panjaga, ze weten wat het betekent.
0: Ja, we vinden het gewoon leuk en we kopen het. Want kijk, ik hou ook van batikstoffen. Ik hoor van om mijn hoofd ermee te binden. En, ik vind
1: en hoe is batik gekomen in Suriname?
0: Vertelt u mij. Dat wil ik graag weten van u.
1: Voordat de Javanen hier in Suriname aankwam, was batik al in Suriname.
0: Ja?
1: Weet u waarom? Omdat Nederland kolonie was van Indonesië. En de Nederlanders brachten hun batik hier naar Suriname te verkopen. En de Kriolen en de Maron kochten die batik om koto's te maken. En de oudste batik koto kun je vinden bij Koto Museum.
0: Wauw. Ja. Prachtig.
1: Het is goed onderhouden.
0: Dat jullie dat niet wisten.
1: Het is goed onderhouden.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is
1: dat batik is niet door ons naar hier gekomen.
0: Nee, dus door de Nederlanders door de hebben we naar hier gebracht. Okay.
1: Er is een plaatsje in Indonesië die dus dan hoe heet dat weer? Er is een, hoe heet die dingen weer? In Geirfeld is er een Javaanse vereniging.
0: Sana Budaya bedoelt
1: dat? Nee.
0: Andere.
1: Ik ben vergeten wat dit in elk geval.
0: Geen Indramayu?
1: Ja, Indramayu. Ja. Er is een plaats Indramayu.
0: Ja.
1: En daar verkochten ze batik. Alle mensen die ze dan batik maakten en verkopen kwamen daar om hun producten te verkopen voor de Nederlanders.
0: Ja.
1: En zo dreven ze handel.
0: Ja.
1: En ze kochten batik op. Dan brachten zij naar Nederland, van Nederland naar Suriname.
0: Oké. Nou, we zijn met een stukje kleding gekomen. En ik hoor van hoe we gewoon letterlijk zo erin zijn gegaan. En ik ben blij dat de batik die ik aan heb, dat ik het aan mag trekken. Dat het niet degene is die je niet mag aantrekken. Sowieso, ik hou van batik. Ik hou ook van de gouden motieven. Zou je me iets daarover kunnen vertellen? Waarom men het goud eraan? Heeft het een betekenis?
1: Nee, het is geen.
0: Het is gewoon voor
1: mooi.
0: Zouden we zeggen. Oké. Welke rol spelen kleding, dans en gamelan muziek binnen de Javaanse cultuur volgens u?
1: Het straalt onze identiteit. Ja. Van waar wij kunnen, wie we zijn. En heel veel hidden science erin.
0: Ja.
1: Zonder dat u het weet.
0: Prachtig.
1: Als u het weet, gaat u het wel aflezen. Oh, dat is het.
0: En dat hoe kan je eigenlijk tot zo een bewustwording komen? Dat je dus ontdekt wat voor science erachter zit.
1: Een soort studeren.
0: Oh, ja. Sowieso. Studeren sowieso. En... studeren en...
1: Maar onderzoek
0: iedereen mag onderzoek doen?
1: Vele ouders

0: Is er niet een manier waarop misschien iemand van de Javaanse gemeenschap een cursus of een workshop zou kunnen volgen van hoe je dus die wayangpoppen kan maken, zodat het ook in Suriname gemaakt kan worden?
1: Het kan wel. We hebben geen gereedschap daarvoor. En is leder. Mm-hmm. Die gereedschap kan je, enige gereedschap wat je kan kopen is Indonesië.
0: Ja.
1: Daar kan je halen. En ja, er zijn heel veel leermeester. Wanneer ik het ministerie van Cultuur vraag van, hey, minister, mag ik een leermeester naar Suriname brengen? Hij gaat hij wel
0: meewerken daaraan.
1: Meewerken, ja, maar
0: het kost veel geld. Ja, ik gaf het aan. Het kost veel geld.
1: Ik had wel een aanvraag gedaan op het voor nieuwe wayangpoppen, een kist wayangpoppen bij het universiteit, maar verzendkosten kost heel duur.
0: En als u bijvoorbeeld sponsoring zou zoeken daarvoor, of een fundraising zou houden daarvoor?
1: Zou wel lukken.
0: Ik denk dat we meer fundraisingen moeten gaan houden.
1: Ja.
0: En de mensen bewust maken wat het doel is van wat
1: de
0: je precies...
1: De meeste kostuums ook.
0: Ja, vooral de verouderde kostuums. Ja. Ik bedoel, de dingen die zijn verouderd om... Eigenlijk vooral als je een museum zou willen opzetten, ja, dat je dus dan fundraisingen houdt. Je legt de mensen ook uit waarvoor het is. Ik ben 100% zeker dat er ook mensen zijn die luisteren vanuit het buitenland, die graag ook een bijdrage zouden willen leveren aan eigenlijk het vastleggen van hun cultuur en het hooghouden daarvan. Ja. Weet je, dus het is niet dat het moeilijk is. Het is niet moeilijk. Je kan fundraisen. Je kan, tegenwoordig kan je ook een, hoe noemen ze het? Geld ophalen. Maar natuurlijk, als je fundraiser is het mooi, want dan kan je de mensen ook meer vertellen over je geschiedenis. Je kan het ook documenteren en vastleggen en plaatsen als het verhaal van behouden van je cultureel erfgoed. Weet je, dus goed dat we dat ook weten. En dan heb ik ook nog een vraag. Hoe belangrijk is taalbehoud van de Javaanse taal?
1: Javaanse taal. Zonder taal hebben we geen muziek. We hebben geen gamelan. Mm-hmm. We hebben geen dans. We hebben geen theater. Mm-hmm. Daarom is taal heel belangrijk. En we hebben ook geen ceremonie en traditie. Daarom is de Javaanse taal heel belangrijk.
0: Dus taal is eigenlijk de basis van alles.
1: De basis van alles.
0: Oké. Prachtig. En heb ik een vraag. Want kijk, het Sranantongo is gecreëerd tijdens de slavenperiode. En natuurlijk zijn de contractarbeiders naar Suriname gekomen. En ze hebben de taal ook geëigend om te kunnen communiceren met elkaar. Weet u misschien hoe makkelijk of hoe moeilijk het was voor de Javaanse gemeenschap om dat eigenlijk te omarmen en ook te gebruiken?
1: Het is wel moeilijk geweest, maar binnen onze Javaanse taal hebben we ook veel Nederlandse leenwoorden.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ook Engels alleen worden.
0: Dus het was dus ietsje makkelijker om het Sranantongo te kunnen
1: communiceren. Want meestal wanneer de eerste de Indonesiërs hier komen, de eerste taal die zij kunnen spreken is Sranantongo. Ook de Chinezen.
0: Ja,
1: dat is
0: Sranantongo. Maar Sranantongo is een prachtige taal. Ja. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat wij als Surinamers die taal ook hoog houden. En het op de juiste manier uitspreken. En ook gaan leren hoe we het kunnen schrijven. Weet je, net als hoe we nu bezig zijn om te praten over de talen die we kunnen kiezen, wil ik ook graag dat het Sranantongo een van de talen is die waarbij je de keuze hebt om dat vak ook te kiezen. Want ik vind dat je any taal goed kan spreken als je het op de juiste wijze leert spreken en leert schrijven.
1: Zo mooi zijn als Sranantongo een tweede nationale taal is van Suriname.
0: Helemaal, helemaal. Dat ziet u. Daarvan hou ik. De mensen die het begrijpen. Want Sranantongo is echt wel de eerste taal die men spreekt als men
1: naar Suriname komt. Is niet Sranantongo,
0: is Sranan. Ja, Sranantongo.
1: Nee,
0: Sranantongo, ja. Ja, dus het is een prachtige taal. Ik hou hem ook altijd hoog. Ik probeer hem ook zoveel mogelijk op de juiste manier uit te spreken en ook
1: te schrijven.
0: Het Sranantongo is meerdere malen ook veranderd. Dat heb ik ook geleerd. Dus het zou heel nice zijn. Ik weet niet, als iemand van het onderwijs luistert of kijkt, neemt u dat alles ook mee?
1: Mensen van de taalraad.
0: Wat zijn van de taalraad? Oké.
1: Kan dus de minister adviezen geven?
0: Ja, natuurlijk, om dat te doen. Het zou prachtig zijn. Het zou helemaal prachtig zijn. Welke feesten en bijzondere momenten worden binnen de gemeenschap gevierd in Suriname?
1: Van de
0: Javaanse gemeenschap.
1: Is Fieter,
0: ja.
1: De Kupat, mm-hmm. Boru Kupat, dan heeft u sashisuro. En, nee, sashisuro is in feite geen feest. Sashisuro is
0: gewoon een herdenking.
1: Nee, geen herdenking. Is een bezinning.
0: Oké. Okay.

0: en dag van bezinning ingaan.
1: Meestal in Sassisoro mag je dus dan niet feesten.
0: Mm.
1: Je mag geen muziek afdraaien. Mm-hmm. Dus alles moet stil. Het is meer dat je je geestelijke gaat voeden met gebed.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké, dus een dag van bezinning is Sassisoro. Ja. En nu die ervoor, hoe heet die weer? U had iets opgenomen, ik kan het niet nog uitspreken. Die feestdag, er is een feestdag ervoor, zei u.
1: Een feestdag daarvoor?
0: Ja.
1: Voor Sassisoro?
0: Ja.
1: Het is een ceremonie, is Bersedeso. Bersedeso.
0: En waarover gaat dat precies?
1: Bersedeso is dus dan het schoonmaken van het dorp.
0: Ja, oh ja, klopt.
1: Het moeder aarde schoonmaken. Mm. Daar heb je verschillende elementen. Je hebt bananen, je hebt dus dan bananenboom, je hebt kokosboom. En je hebt klederdracht van de vrouw, je hebt klederdracht van de man. Mm-hmm. Die stelt dus dan een gemeenschap voor en het natuur en moeder aarde.
0: En hoe belangrijk is de natuur voor jullie?
1: De natuur is belangrijk voor dat we. Dus dan, wat krijgen we van de natuur?
0: Alles.
1: Alles.
0: Echt alles.
1: We eten, we maken het vuil.
0: Ja.
1: Ja. En we maken het weer schoon.
0: Maar ik vind het prachtig dat jullie tenminste ook een dag hebben in het jaar gewoon waarbij jullie dat ook doen. En vele culturele groepen hebben dat ook. Maar ze mogen het echt meer koesteren. Feite. Ja, het verbindt ons ook heel goed. Gewoon moeder aarde. En natuurlijk moet je moeder aarde netjes houden.
1: Precies.
0: Helemaal goed. En welke feestdagen zijn er natuurlijk na Sassisoro?
1: Na Sassisoro volgt de tweede maand van de Javaanse kalender. Dan heb je Sassisoro. Dan heb je dus dan de baritan ceremonie. Je hebt dus dan landbaritan en waterbaritan. Bij landbaritan brengen we dank aan het landbouw.
0: Mm-hmm.
1: Want op het land kan je dus landbouw. Het geeft ons voeding.
0: Mm-hmm.
1: En meestal houden wij zo'n ceremonie midden, kruispunt toch, van een dorp.
0: Yeah.
1: En waarom kruispunt? Omdat er vier windrichtingen zijn. Van alle kanten kan er negatieve invloeden komen. Mm-hmm. En we proberen ons dorp te beschermen daarmee.
0: Okay.
1: En tijdens de ceremonie, slamatan, na het eten, etenresten, gaan we dus dan wikkelen in een blad.
0: Mm-hmm.
1: Als berkat zo, dan gaan we het dus dan begraven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wat verschuivingen. De meeste wegen zijn nu geasfalteerd. Dan houden wij de baritan ceremonie binnen het moskee.
0: Oh,
1: het wordt gedaan door de moslim westbidders en de javanisten.
0: Mm.
1: Maar de oostbidders doen dat niet.
0: Oh, de oostbidders doen dat niet?
1: Oké. Okay. En daar hebben we dus landbaritan, bijvoorbeeld bij Rust en Werk, zouden hun slamatan, waar het sluis is.
0: Mm-hmm.
1: En ter plekke gaan ze het dan consumeren en wat over is, gaan ze dus dan in het water gooien.
0: In het water. Ja. Oké, en daarna heb je, als ik het goed heb, Idul Fitr, klopt dat?
1: Nog een keer?
0: Daarna hebben jullie Idul Fitr, als ik het goed heb?
1: Na een paar maanden heb je Idul Fitr.
0: Maar dat zijn dus de feestdagen van de Javaanse gemeenschap in Suriname. Oké. Nou, zeer interessant. En ik vind het mooi hoe u dat van het kruispunt heeft uitgelegd. Want er zijn heel veel culturen die dingen doen. Dus
1: meestal
0: rituelen doen op een kruispunt.
1: Meestal weet men niet
0: waarom.
1: Toch, dat bij Javaans nieuwjaar niet gefeest mag worden. Men ziet Javaans nieuwjaar als een feest, maar het is geen feest.
0: Het is een bezinningsdag.
1: Het is een bezinning.
0: Ziet u? Nee, maar daarom is het belangrijk dat men leert over andere culturen. Want natuurlijk, het is een vrije dag.
1: Het verschil
0: geworden
1: van andere nieuwjaardagen.
0: Ja, van jullie is het rustig.
1: Rustig, ja.
0: Super rustig. Oké, nu heb ik weer iets nieuws geleerd. Natuurlijk, alle respect voor de Javaanse gemeenschap. Als jullie dat niet wisten, is hun Javaans nieuwjaar een dag van bezinning en een dag van rust. Dus geen feest.
1: Ik zou dus dan adviseren, een nacht voor Javaans nieuwjaar, dus als wij dus dan een stille tocht kan organiseren.
0: Ja, dat
1: en daarna naar de moskee of gebedshuis onze slamatan houden.
0: Okay.
1: Dat is de opening van een ding, Sassisoro.
0: Sassisoro. Okay.
1: Dat moet zo zijn, maar mensen zien het als feest.
0: Ja, omdat het gewoon verkeerd, als een vrije dag gezien wordt. Of het is aangehaald, maar er is ook niet duidelijk gemaakt wat het precies is. En
1: precies.
0: Men linkt een vrije dag gelijk met feest, als ik het goed heb. Maar natuurlijk is deze informatie super belangrijk. En ik hoop dat in de toekomst de Javaanse gemeenschap ook gewoon zijn eigen ding kan doen op Sassisoro. Ja. Natuurlijk. Even kijken waar we zijn gebleven. Welke waarden worden van generatie op generatie doorgegeven in de Javaanse gemeenschap?
1: Waarden?
0: Ja. De manier waarop we zijn waarden zijn veel, hè?
1: Heel veel, ja.
0: Oké, noemt u de drie basis van me?
1: Drie basis?
0: Ja.
1: Laat me even kijken, hoor.
0: Ja, want ik snap dat er heel veel waarden zijn. Ik maar ga dus dan, we gaan op drie focussen vandaag.
1: Oké. Okay. Tata kromo, dat is een goede omgangsvorm en beleefdheid.
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk. En atop asor is bescheidenheid en nederigheid.
0: Mm-hmm.
1: En wati is terughouden en respect vooral tegenover ouderen.
0: Oké. Okay. Mm. Nee, dat zijn drie mooie waarden. Ja.
1: Er zijn meer, er zijn 15.
0: 15. Ja, mag nog een paar van me opnemen.
1: Oké, heb je een drie mooi. Heb je dus dan leren accepteren wat je niet kunt veranderen.
0: Ja.
1: Dan heb je dus isin, schaamte, bescheiden, terughouden, hormaat, eerbied en respect voor ouders. Koeien op saamhorigheid en verbondenheid binnen de gemeenschap.
0: Ja.
1: Mashawarah, overleg en gezamenlijk tot een besluit komen. Sila Turami, het onderhouden van je familie.
0: Mm-hmm.
1: En heb je unga unga, het gepast taalgebruik en gedrag afhankelijk van de persoon met wie je spreekt.
0: Oké.
1: Okay.
0: Het is een mond voor, maar natuurlijk en, mooie waarden.
1: Het is heel belangrijk hoe je dus dan tot een oudere persoon praat.
0: Ja.
1: Want meestal gebruiken we dus dan ngoko kasar.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, hij is mijn opa.
0: Ja.
1: Ik zeg, mbah. Aku koyo rupamu koyo aku. Wel, als ik dat zeg, krijg je
0: een probleem.
1: Is een probleem.
0: Oh, dus het heeft ook een speciale intonatie en taalgebruik naar de ouderen.
1: We zeggen meestal siramu koyo aku.
0: Oké. Okay. En wat is het verschil gezicht precies?
1: In feite scheld je die persoon uit. Hè? Is onbelief.
0: Heel onbeliefd. Mm. Oké. Okay.
1: Onbelief.
0: Nou, dat zijn heel veel waardes en ja. Nee, maar het is apart om dat te zien. En zo zie je hoe belangrijk ook taal is. En je intonatie, hoe je uit en dat soort dingen.
1: Je moet de juiste woorden gebruiken en kiezen wanneer je praat.
0: Mm. Ja. Strenge opvoeding, maar het is nodig. Het is nodig. Maar wat ik zo prachtig vind aan de Javaanse gemeenschap is hun saamhorigheid.
1: Ja, klopt.
0: Iets dat ik heel mooi vind. Maar als ik ook kijk naar de waarden die u heeft opgenoemd, dan begrijp ik het. Want het wordt eigenlijk met de paplevel meegegeven vanaf geboorte.
1: Korte,
0: dus
1: ja.
0: Het kan even niet anders. Het is gewoon jullie structuur en jullie manier van leven. En ja, het is een systeem dat werkt. Dus,
1: en social media helpt veel hoor. Want mensen zeggen van ja, de jongeren heeft geen interesse in de taal. Mm-hmm. En ze kennen de taal niet. Maar als ik dus dan lees op social media dat de jongeren toch wel Javaanse taal kennen.
0: Ze zijn bezig.
1: Ook door muziek.
0: Ja.
1: Maar muziek helpt veel.
0: Ik zeg, je moet de jongeren hun taal spreken om ze te kunnen begrijpen. Net als hoe je de taal van de ouderen spreekt, moet je ook de taal van de jongeren kunnen spreken. We komen zo meteen op dat punt van de jongeren. Wat maakt de Javaanse cultuur volgens u uniek binnen Suriname?
1: We hebben nog onze authentieke waarden en normen en identiteit.
0: Okay.
1: Niemand heeft het ter wereld. Na Indonesië is het Suriname.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En dat is prachtig. Dat is super prachtig. En ook iets om trots op te zijn.
1: Ja, precies. De Indonesië is heel trots op ons hoor.
0: Echt iets om trots te zijn hoor.
1: Ja, mij gewoon. Ik wist niet dat het nog Sajen is in Suriname.
0: Oké. Nou, hoe behouden families hun tradities in een zo snel veranderde samenleving met van alles en nog wat? Hoe behouden jullie dat?
1: Is thuis, je huis, regels van je ouders, ze leren het van huis uit. Het begint alles thuis, hè?
0: Alles begint thuis, zegt u. Oké. En hoe is het makkelijk voor jullie om, of hebben jullie komen jullie toch wel wat knelpunten tegen?
1: Ja, soms. Oké, er zijn veel invloeden van buitenuit die dus aan de jongeren aantrekken. Dus van, ik heb geen interesse in mijn cultuur enzovoorts. Het is lasting. Ik vind het saai. Maar we moeten het aantrekkelijk maken.
0: Nee, dat is sowieso belangrijk. Nou, we hebben flink gebabbeld met mevrouw Saskia. Ik hoop wel dat jullie het even interessant vinden zoals ik dat interessant vind. Ik leer zoveel en we zijn dus nu bij het stukje keuken, spiritualiteit en levenswijze gekomen. De Javaanse keuken behoort tot de meest geliefde keuken van Suriname. Maar achter ieder gerecht schuilt een verhaal en geschiedenis. Familie en cultuur. Ook spiritualiteit, normen en waarden vormen een belangrijk onderdeel van de Javaanse identiteit. Waarom speelt eten zo'n belangrijke rol in de Javaanse gemeenschap?
1: We eten gezond.
0: Sowieso
1: die serie die we gebruiken. Bijvoorbeeld serie, citroengras, laos, kurkuma.
0: Yeah.
1: Daar heb je dus dan verschillende wortelsoorten. Dat zijn allemaal gezonde ingrediënten. Hoe zijn die wortelsoorten naar Suriname gekomen? Weet je dat wel?
0: Nee, ik mag het vertellen.
1: De contractanten brachten die wortels mee.
0: Okay.
1: En toen mochten ze dat niet gebruiken en ze hadden het gegooid aan de kant. Maar het is gaan groeien in Suriname. Omdat we hetzelfde klimaat hebben.
0: Ja.
1: Hetzelfde klimaat, hetzelfde vegetatie. Het groeit in Suriname.
0: Ja.
1: Zo is het gebleven.
0: Oh, wauw. Ja. Maar het feit dat ze het niet mochten gebruiken en moeder aarde zoiets had van, ja, geef mij maar, ik plant hem gewoon, ik laat hem gewoon wel groeien voor zelf. Jullie. Prachtig, hoor.
1: Als je naar Indonesië gaat van, ik ben in Suriname.
0: Ja,
1: de eerste dag, eerste keer toen ik daar landde, wacht even, ik ben weer in Suriname.
0: Ja, dat gevoel krijg je.
1: Maar
0: sowieso.
1: Het viel, ik kan zeggen, emotioneel.
0: Mm.
1: Ja, toen ik daar landde, de eerste voet, toen ik mijn eerste voet op de grond zat, zet, had ik gehuild. Toen zei ik tot mezelf, Amba, aku tekoneng negoro mumba. Ik ben teruggekeerd. Palangmu zijn ilang. We staan balik in negoro mu. De symbolisch, toch? De gebroken beenderen die verloren zijn gegaan.
0: Yeah.
1: Heb ik dus aan teruggebracht, symbolisch teruggebracht naar Indonesië.
0: Oh, wauw.
1: Yeah. Ja, daarom heet dat palong pisang.
0: Oh, palong pisang heet het. En dat betekent?
1: Gebroken en verloren beenderen.
0: Oké. Okay. Nee, prachtig. En hoe was uw ervaring daar?
1: Nou, eerste keer, ik had gewoon gehuild. Het was heel emotioneel. Ik was naar Kraton Lawas geweest om daar te bezoeken. En men kwam naar me toe om te interviewen. Ik begon te huilen, mijn god.
0: Super emotioneel
1: ja,
0: dus.
1: Ja, heel emotioneel. Ik had echt gehuild.
0: Oké. Nee, dat is het mooi.
1: Ik kreeg een nieuw kippenvel. Gewoon huilen.
0: Nee, ik kan het helemaal snappen om
1: en
0: terug
1: toen
0: te gaan.
1: Van, nee, ik wil terug gaan naar Indonesië. Maar als ik Indonesië ben, krijg ik ook heimwee.
0: Naar Suriname.
1: Ja, ik zie geen Kroose broeder. Ik zie geen Hindustaanse zuster.
0: Ja.
1: Ik zie geen Chinees. Iedereen hetzelfde kleur als ik. Ja.
0: Ja, het is,
1: maar als ik
0: het is
1: hier ben,
0: anders.
1: Is mijn gedachte daar.
0: Ja.
1: Mijn familie,
0: maar
1: vrienden
0: het is
1: daar.
0: Sowieso een push en pull, maar natuurlijk je roots zijn vandaar. Natuurlijk ga je je thuis voelen daar, maar Suriname is ook je thuis.
1: Je thuis, precies.
0: Dus een balans ertussen zou prachtig zijn dat je voor een paar maandjes daar kan zijn, een paar maandjes in Suriname, maar Suriname blijft toch wel
1: je
0: moederland, weet je. Nee, ik heb je gevraagd waarom speelt het eten zo'n belangrijke rol binnen de Javaanse culinaire zijn. We hebben gezond eten, we hebben gezonde ingrediënten en
1: eenvoudig ook. Heel eenvoudige ingrediënten maakt het zo lekker.
0: Precies.
1: Ja.
0: Want je hebt niet veel nodig.
1: Niet veel nodig.
0: Je hebt echt niet veel nodig. Als ik kijk naar jullie soto. Of niet eens jullie soto. Is even een vraagje.
1: Soto is heel gezond.
0: Is bami soep, die bami soep die jullie maken, is het een Javaans gerecht? Of is het gewoon iets?
1: Ja.
0: Want ik ben gek op die bami soep, hè?
1: Bami soep is net als soto.
0: Is net als soto. Alleen gebruik je die dikke bami.
1: En bami,
0: precies.
1: Ja.
0: Oké, maar hoe is dat ontstaan, eigenlijk, die bami soep?
1: Nou, het is gewoon een vervanging van aardappelen. En in Indonesië eten ze veel bami.
0: Oké. Dus het is gewoon wat je dus in huis had en dan heb je het gewoon met elkaar gezet. Want ik had ook geleerd dat volgens mij nasi rames ongeveer zoiets ook was. Dat van alles dat ze thuis hadden, zetten ze bij elkaar om te eten. Correct, maar if I'm wrong.
1: Nasi rames is in feite een Als een soort barkat, hè.
0: Maar wat is barkat precies?
1: Barkat is een ceremoniële offer maaltijd.
0: Maar mogen wij het als buitenstaanders het eten? Want tegenwoordig wordt barkat gewoon verkocht.
1: Het is
0: niet
1: anders geworden als toen. Er zijn veel verschuivingen.
0: Ja.
1: Het is nu als net als een commercieel product. Same as jamu.
0: Mm-hmm.
1: Want we zijn nu bezig, de diaspora's vanuit Singapore, Maleisië, Indonesië, Suriname. We zijn bezig een jamu gemeenschap te vormen waar we dus aan jamu gaan introduceren als commercieel product.
0: Oké, dus als we praten over die jamu, heeft het te maken met het reinigen van die baarmoeder, als ik het goed heb. Klopt
1: niet alleen van je baarmoeder, maar je hele lichaam.
0: Je hele lichaam. Ja.
1: Er zijn verschillende jamu's, hoor.
0: Ik ken die jamu van jullie als reiniging voor de baarmoeder, als ik het, die ken ik.
1: Ja.
0: Maar dus voor je alle, hele
1: er zijn
0: systeem.
1: Verschillende jamu's.
0: Okay,
1: niet alleen dat
0: niet
1: van
0: alleen
1: koenier.
0: Die.
1: Er is koenier assem, paras kantjoor. Daar heb je dus gewoon kantjoor.
0: Ja.
1: Van kurkuma.
0: Van kurkuma, ja. Kurkuma, die van kurkuma.
1: Want daar in Indonesië, alle warungs ben je verplicht jamu te drinken.
0: Oh.
1: Ook hotels. Je ziet geen cola.
0: Nee,
1: je ziet geen cola. Je ziet geen frisdranken.
0: Ja.
1: Alleen jamu, thee en sap.
0: Maar dat is wel gezond. Want
1: en citroengras thee, dat heb je. Heel
0: het helpt
1: gezond,
0: je met je metabolisme en al dat soort dingen. Oké, nee, prima. Ik kijk er naar
1: dit
0: uit.
1: Dit moeten we ook hier introduceren
0: helemaal,
1: in plaats van fris.
0: Helemaal. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er echt naar uit. Ik hou ervan om gezond te leven. Natuurlijk leef ik gebalanceerd, want ik hou ook van soms fastfood eten. Maar mijn gezondheid, vooral mijn lichaam, is super belangrijk voor me. Ik hou van mijn theetjes. Dus die jamu is welkom.
1: Ja.
0: Dus
1: en wij ervan houden veel van reis.
0: Ja.
1: Net als ik.
0: Ja.
1: Ik ben Wan Kaponan. Als ik 's morgens geen rijst eet, is een probleem.
0: Vroeger was ik zo. Helaas kan ik niet meer zoveel rijst eten. Want ik krijg een last. Maar vroeger was ik ook zo. Want mijn vader is van Albina. En was hij opgevoed met rijst. 3 maaltijden rijst. Dus ik begreep het helemaal.
1: Mijn kinderen ook, hoor. Wanneer ze naar school gaan.
0: Ja.
1: Ze brengen rijst naar school. Geen brood of zo. Ze zeggen van, maar brood vult mijn buik.
0: Nee, maar dan is die jam is wel super belangrijk voor het reinigen van je systeem.
1: Precies.
0: Welke traditionele gerechten vertellen een bijzonder verhaal? Natuurlijk heeft u net al over de barkat. Vertelt mij dat er nog meer gerechten zijn.
1: Dan heb je Chenang Krendo. Je hebt Chenang Sunsom. Chenang Sunsom, die is. Ik heb erover geschreven, alle papsoorten heeft een belangrijke rol binnen onze samenleving. Bij verschillende ceremonieën.
0: Yeah.
1: Dus ik ken het niet echt uit het hoofd, maar wanneer ik het schrijf, dan weet ik.
0: Dan weet je het. Oké, dan heb ik een vraagje. Want ik ben ooit eens moest ik een bruidsgezicht doen. En toen werd mij dus een soep aangereikt. Want ze waren allemaal thuis. Ze waren dus bezig te koken voor die huwelijksceremonie. En het was een hele aparte soep. Dat voor alles en nog wat erin. Maar het was een heerlijke soep.
1: Wat bedoelde u?
0: Koele, ja. Wat is het verhaal achter koele?
1: Nou, het is gewoon een gerecht.
0: Het is gewoon een gerecht, maar het is niet iets speciaals.
1: Nee. Ah, nee.
0: En wat voor speciaal
1: eten hebben
0: ze? Meestal
1: wanneer we een cotton royong hebben.
0: Ja.
1: Daar eten we gewoon goulet of santen, santen curry of santen, hoe heet het? Van, je kan lapu en verschillende dingen maken van santen.
0: Oké.
1: Okay. Santen betekent letterlijk kokos.
0: Ja, want jullie hebben veel met kokos. Jullie hebben ook die, is het rum?
1: Wij eten alles, hè?
0: Ja, jullie
1: van
0: eten
1: een kokosboom,
0: ja.
1: Van boven naar van top naar beneden, bananenboom, top naar beneden. Hoe herkent u een Javaans woonweek?
0: Bananen hebben jullie altijd.
1: Ze hebben bananenboom en kokosboom.
0: Ja, bananenboom en kokosboom hebben jullie wel altijd gehad, ja.
1: En cassave.
0: Ja. Dat heb ik, ja, dat zie je altijd. Ook wanneer je bijvoorbeeld richting Mariënburg gaat, dan heb je dan verschillende Javaanse weken. Dan zie je dat wel echt gewoon. Dat is echt gewoon waar. Oké. Waar zijn bij een prachtige vraag. Welke rol speelt spiritualiteit binnen de Javaanse gemeenschap?
1: Het is meer ering en respect voor onze voorouders die afwezig zijn gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En meestal zetten we dus dan bloemen elke donderdag. Dat is kembang melati.
0: Mm-hmm.
1: Kamamalati betekent ouderverering of vrede.
0: Oké. En op die dag zijn er speciale dingen die jullie doen, bijvoorbeeld vasten of iets?
1: Dus elke donderdag, we zeggen gewoon, ik ging gewoon weer moe. Dit is uw drinken.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, dus jullie doen ook aan ouderverering.
1: Ja, precies.
0: En wat betekenen degenen die zijn voorgegaan voor jullie? Want jullie doen aan ouderverering, maar wat betekent dat voor u?
1: Ik zou niet weten.
0: Nee, voor u zelf, hoor, persoonlijk, ja.
1: Het is een eer dat we hen niet vergeten. Mm-hmm. Ze blijven bij ons. Want meestal hebben we dus dan bij 1000 dagen. Dat betekent dat hun ziel voorgoed weg zijn gegaan.
0: Yeah.
1: En om haar te vereren, herdenken, zetten we dus dan een offer.
0: Zetten jullie dan een offer? Ja. Oké. Okay. Dus spiritualiteit is superbelangrijk.
1: Wanneer we offer zeggen van ja, je oma of je opa komt s'avonds om te eten. Ja, yeah, ja.
0: Oké, okay, dus spiritualiteit is sowieso binnen de Javaanse gemeenschap super belangrijk.
1: Ja.
0: We zien ook dat er offers worden gebracht naar de rivier.
1: Vandaar Sasisuro.
0: Precies, Sasisuro. Het dorp schoonmaken. Ja. Het begraven van het eten dat is overgebleven. Ja. De rituelen bij het kruispunt.
1: En het begraven van je baarmoederkoek.
0: Oké, kunt u me even meer daarover vertellen?
1: Bij het geboorte brengen ze dus dan hun baarmoederkoek naar huis. Mm-hmm. Wanneer het een meisje is, wordt het aan de voorste kant begraven. Mm-hmm. Jongen aan de zijkant, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Ja, dat betekent, er is een leven. Want dat ding leeft, hè?
0: Het leeft, ja, het sowieso. Leeft. En het heeft ook zoveel vitamines en alles.
1: Ja. Je moet toch ritueel iets aan doen.
0: Ja. Mm-hmm. En wat voor betekenis heeft dat eigenlijk? Want u zegt voor de meisjes voorop, als ik het goed heb, en de jongens achterop, toch?
1: Zijkant, ja.
0: Aan de zijkanten. En waarom moet dat precies zo?
1: Dat zou ik niet precies weten.
0: Kunnen weten, ja. Oké. Okay. Maar dan gaan we... ik ga u weer uitnodigen in de studio. Dan gaan we er later op in.
1: Het is nog meer al, dit is maar een tent.
0: Nee, we hebben het nu over de basis. Over de basis. Ik ga aparte series maken waarbij ik in-depth ga praten over bepaalde zaken. En dan weet ik ook wie bij wie ik moet zijn. Maar het gaat echt om de basis. Zodat we eigenlijk veel meer leren over elkaar. Elkaar beter kunnen begrijpen. En ja... Ook
1: we hebben ook overeenkomsten, hoor.
0: Ja, we komen zo op bij die overeenkomsten. Er zijn een aantal. We denken vaak genoeg dat we zo verschillend zijn. Maar we hebben ook mooie overeenkomsten. Precies. Zeker weten. Welke levenslessen kunnen wij als gemeenschap van de Javaanse gemeenschap leren, volgens u?
1: Om geduldig te zijn. Geduldig, respectvol.
0: Ja.
1: En je kan zeggen nederig te zijn.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Oké.
1: Wat meestal gebruiken we dus dan ge als een woord dat we dus in feite zeggen van ik ga akkoord. Maar niet alleen ge gaan, ge is een akkoord.
0: Is een akkoord.
1: Het is ook een verzetwoord.
0: Hmm. Ge. Maar dat zijn, u zei, sommige woorden betekenen, sommige woorden zijn hetzelfde woord, maar ze hebben verschillende betekenissen.
1: Ja. Ik kan gewoon ge tot u zeggen van dan denkt u van, ik ga akkoord, maar het hoeft niet zo te zijn.
0: Oké, maar hoe ken je het verschil eigenlijk? Hoe hoor je dat?
1: Een toon.
0: Oh, die toon is het verschil, dat het verschil uitmaakt. Oké. Welke tradities verdienen volgens u meer bekendheid?
1: Meer bekendheid, dat is een Mercedes, hoor. Paritan, dat heb je dus dan ook bij de trouwerij.
0: Mm-hmm.
1: Trouwerij. Hoe is het? Een 7 maanden zwangerschap. Mitoni.
0: Oh, Mitoni. En wat is Mitoni precies?
1: Mitoni is een ceremonie voor de geboorte.
0: Voor de geboorte.
1: Zwangerschap, toch?
0: Oké.
1: Dat de moeder vlot
0: mag bevallen. Oké, helemaal prima. Nou, lieve mensen, we zijn bij het gedeelte van keuken, spiritualiteit en levenswijze gekomen. En we gaan nu weer even naar een muziekbreak. We zijn zo meteen terug bij u.

0: Welkom terug bij Lim FM 91.7. We zijn nu bezig met Kulturu Leri op deze prachtige zaterdagmiddag. En natuurlijk hebben we in de studio mevrouw Saskia Paiman. Mevrouw Saskia Paiman. Het gaat er gezellig aan. We leren heel veel van elkaar. En we zijn nu bij deel 4 gekomen, de toekomst van de Javaanse cultuur. We leven in een tijd waarin de wereld voortdurend verandert. Jongeren groeien op met social media, internationale invloeden en nieuwe ontwikkelingen. De vraag blijft daarom belangrijk: hoe zorgen we ervoor dat de Javaanse cultuur zichtbaar blijft en wordt doorgegeven aan de toekomstige generatie?
1: Om dus dan de kern van onze cultuur te koesteren en te behouden. Er zijn heel veel verschuivingen. Het mag, toch? Er zijn modernisering van cultuur enzovoort. En dat mag, maar het belangrijk is dat we het kern behouden en koesteren.
0: Ja. Oké. Net als wat u zei, de kern behouden. Maar hoe denkt u dat het beste gedaan kan worden? Want als het bijvoorbeeld voor jongeren door jongeren wordt gedaan, hoe begeleiden jullie? Hoe gaan jullie ze dus kunnen begeleiden daarin dat toch die kern blijft en dat het niet gaat verwateren?
1: Door te trainen.
0: Oké.
1: Door de ouderen of zo, de externe docenten van het buitenland.
0: Oké. Nee, dat is een goed idee. En hoe denkt u dat u die jongeren kan aantrekken om dus bijvoorbeeld zo'n training of zo'n workshop te kunnen volgen?
1: Kijk, als je mooie dingen aantrekt, je mooie kostuum, dat trekt het wel aan.
0: Mm-hmm. Want net als wat ik u zei,
1: niet saai, maar gewoon meegaan met de ontwikkeling, met de situatie waar zij dus dan heel interessant vindt.
0: Mm-hmm. Dus je zou eigenlijk hun taal moeten gaan spreken.
1: Precies.
0: Oké. Welke rituele tradities of gebruiken spelen een rol bij de opvoeding en begeleiding van kinderen naar de adolescentie en volwassenheid?
1: Dat is wat ze zeggen, Adab Asor, Trimongala. De waarde die ik dus dan had aangekaart, dat ook rommel.
0: Mm-hmm. Ja. En kijk, bijvoorbeeld bij de Indianen, wanneer men zegt een meisje groot meisje wordt, hebben ze verschillende rituelen. Wat zijn de rituelen bij jullie? Hebben jullie die ook?
1: Ja, bij de Javanen begint het bij de jongens, besnedenis.
0: Ja.
1: Ja, toch? En daarna heb je een ceremonie tot volwassenheid, heb je trouwerij. Mm-hmm. En de laatste is de dood.
0: Is het dood. Mm-hmm. Maar bij de ceremonie van volwassenheid worden, wat zijn enkele rituelen die plaatsvinden? Dus je hoeft niet in depth te gaan, maar een beetje vertellen dat wij een beetje weten wat er ongeveer gebeurt in zo'n ceremonie.
1: Dus tijdens besnedenis hou je dus dan een slammet aan.
0: Ja,
1: een inzegening. Inzegening is belangrijk. Voor alles is er een inzegening.
0: En bij dat stukje volwassenheid worden, hoe gaat het dan toe bij jullie? Wordt er dan misschien gefeest?
1: Ja, gefeest met bijvoorbeeld een gamelan of een, ja, soms sitjes. Maar door de huidige situatie, economische situatie, zetten we gewoon meestal gewoon een satjen. Is het klaar?
0: Gewoon een satjen?
1: Ja, gewoon satjen.
0: Oké.
1: Heel eenvoudig, maar het kern blijft nog.
0: En bij de meisjes?
1: Bij de meisjes niet zo erg. En zijn, pangor. Pangor is dat ding. Ze gaan je tanden, hier voor zijn tanden, slepen met een veil.
0: Oké. Ja. En waarom doen ze dat? Weet je dat?
1: Dus voor je menstruatie gaan ze je tanden slepen. Dat betekent, je bent volwassen geworden, je had mooier moeten uitzien enzovoort. Mm-hmm. Maar het heeft ook zijn gevolg wanneer je gaat eten en je ziet iets metaal zo in de buurt en je gaat bezig zijn met metaal daar.
0: Ja, dat doet wel pijn.
1: Is het wel pijnlijk.
0: En,
1: ik heb het wel gedaan, hoor. Met
0: gedaan?
1: Tanden, ja.
0: Oké. En dus wanneer ze eenmaal begint te menstrueren, wordt ze begeleid? Is er iets dat er gedaan wordt?
1: Nee.
0: Oké.
1: Bij Pangoran is meer voor je menstruatie. Is je tiende verjaardag, tien jaar zo.
0: Oké.
1: Ook bij de jongens, wat? Voor 10 jaar, besnedenis.
0: Mm-hmm. Besnedenis. En wat is eigenlijk de betekenis achter die besnedenis voor de jongens?
1: is meer rein.
0: Rein.
1: Rein heet.
0: Oké. Hoe beleven jongeren vandaag hun Javaanse identiteit en zijn ze er nog trots op, volgens u?
1: Ze zijn trots op, want ik zie zoveel op het social media. Hey, ik ben Wonjoa, ik draag de batik. En ja, ze zingen mee, ze doen mee. Het is niet dat ze niet geïnteresseerd zijn, maar ze zijn wel geïnteresseerd. Maar we moeten meegaan
0: met hun
1: taal, met hun denkwijze.
0: Met de tijd van hun moeten we meegaan. We moeten gaan digitaliseren, want het zijn digitale baby's. Welke invloed denkt u dat social media op het behoud en zichtbaarheid heeft van de Javaanse cultuur?
1: Er zijn positieve, er zijn ook negatieve.
0: Mm-hmm. Noemt u enkele voor me van de positieve en de negatieve?
1: Het positieve, je kan dus dan Javaanse taal online volgen.
0: Yeah.
1: En gratis ook. We hebben een website die je dus dan gratis kan volgen. En de negatieve, soms worden ze dus misschien via YouTube, via Facebook, beïnvloed door bepaalde onderwerpen, situaties enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En ze vonden het leuk, ik wil ook zo zijn, ik wil zo ook zo doen, weet je.
0: Yeah.
1: Zodat ik meedoen aan een trend, dat zij hun cultuur vergeet.
0: En hoe gaat de Javaanse gemeenschap, dus de ouderen, hoe gaan ze daarmee om als ze dat zien gebeuren?
1: Er zijn sommige ouders die nog achter hun kinderen aanzitten.
0: Yeah.
1: Maar er zijn sommige ouders die heel streng zijn. Het hangt vanaf. Ik weet, ik ken hun situatie dus.
0: Ja, maar niet, je kunt alleen voor jezelf praten. Oké. En denkt u dat er een manier is om dit dus globaal te kunnen oplossen? Door bijvoorbeeld misschien ook social media te gebruiken?
1: Ja, ik gebruik meestal social media om informatie te geven aan de samenleving.
0: Oké.
1: Er zijn topics waar ik dus dan beschrijf over bepaalde cultuurelementen, zodat ze weten van, zo is het en zo moet het gedaan worden.
0: Ja.
1: Ik help ze ook.
0: Nee, dat is goed. Dat is helemaal goed. Wat ziet u als grootste uitdaging voor het behoud van de Javaanse cultuur?
1: Grootste uitdaging? Soms heeft men dus dan een verkeerde interpretatie van de Javaan, dat wij dus dan een gesloten volk is, maar we zijn niet gesloten, we zijn meer
0: teruggetrokken,
1: bescheiden.
0: Oké. Nou, voor de mensen die luisteren en die ook dezelfde mening hadden, mevrouw Saskia zei het als...
1: Maar er zijn sommigen die heel... je kan zeggen, kaksie.
0: Ja, dus je hebt verschillende soorten.
1: Ja, vooral, ik kan het precies zeggen, mensen van Mungo, mensen van Dessa, Lelydorp, mensen van Kommerwenen zijn heel kaksie.
0: Ze zijn niet zo terughoudend, maar dat is ook nodig. Dat is ook nodig. In elke samenleving heb je de mensen die terughoudend zijn. Je hebt de mensen die kaksie zijn. Ik ben ook een van de mensen die kaksie is. En ik ben er super trots op. Soms is het nodig. We hebben elkaar nodig.
1: Ik ben niet kaksie, maar ik hou wel rekening wanneer ik praat. Ja.
0: Nee, maar sowieso, er is een tijd en een plek voor alles.
1: Mm-hmm.
0: En soms heb je het in je, soms is het nodig om dat te zijn, maar soms is het ook nodig om even terughoudend te zijn. Dus je grenzen aangeven is super belangrijk. Dat maakt niet uit wat voor cultuur je hebt, wat je bent. Je grenzen aangeven is sowieso belangrijk. En kaksie zijn er soms ook nodig in het leven. Maar ik vind het zo mooi hoe u precies wist te zeggen waar. En I love it. Ik hou van eerlijkheid. Wat hoopt u dat de volgende generatie zal doorgeven en behouden van de Javaanse cultuur?
1: We gaan dus dan zoveel mogelijk aan werken om hun aandacht te trekken.
0: Yeah.
1: En ook digitaal, middels social media, ons cultuur promoten en ons cultuur belichten.
0: Belichten. Dus als ik het goed
1: heb. En als het zover is, na de launch van onze Aksoro geschrift. Is het super goed.
0: Super makkelijk.
1: Want daar ga je dus dan beter je cultuur leren kennen. En daar ga je dus dan leren om dus dan ons Javaanse taal op de juiste manier geschreven kan worden en gesproken kan worden.
0: Oké. Dus als ik het goed heb, hoopt u dat de jongeren, deze nieuwe generatie, eigenlijk de kern zal behouden en het goed zal doorspelen, maar ook door eigenlijk meer interesse te tonen, ook de workshop te volgen en zich echt te gaan verdiepen in hun cultuur, dat ze dus het kunnen behouden en het op de juiste wijze kunnen doorgeven. Helemaal goed. Welke rol spelen ouders, grootouders en andere ouderen in het in de Javaanse samenleving?
1: Er zijn meer, hoe moet ik het zeggen? Ze geven je dus dan onderwijs.
0: En die begeleiding.
1: Begeleiding, ja.
0: Want
1: toen ik klein was,
0: ja.
1: Elke zondag moet ik de Javaanse taal leren. Ik moest voor mijn opa zitten met een schrift om de Javaanse taal te leren in Bahasa Indonesië.
0: Ja.
1: Om mijn Javaanse cultuur beter te kennen en te begrijpen, moest ik elke zondag Ramayana kijken.
0: Okay.
1: Want onze cultuur is een mix van Chinees cultuur en de Hindoeïsme.
0: Okay.
1: En dat is onze Javaanse cultuur, dat is de basis van onze cultuur.
0: Mm. Ja. Heel apart, dat wist ik ook niet. Nou, wat zouden de scholen nog meer kunnen doen qua bijdrage leveren aan de kennis over de Javaanse
1: geschiedenis? Er zijn verschillende programma's die dus dan georganiseerd kan worden voor de scholen.
0: Okay.
1: Educatieve programma's. Ik zou ze dus dan ook adviseren om Surinaams Museum te bezoeken. Bijvoorbeeld hier op de hoek van Vosilanja.
0: Yeah.
1: Er is een museum daar. Van, ze hebben een soort vermoeimoeine. Zoiets.
0: Oh, zo heet het.
1: Onderwerp.
0: Ja.
1: Uh-huh. Als u naar binnen gaat, gaat u gelijk zien over verschillende culturen, de overeenkomsten. Ze belichten alle culturele groepen, bevolkingsgroepen en hun overeenkomsten.
0: Oké.
1: Moet u eens gaan?
0: Nee, ik ga zeker een bezoekje brengen daaraan.
1: Meestal schrijven op Facebook van, hey, ga naar daar. Dan ga je het beter begrijpen.
0: Ja. Mm-hmm. Nee, ik denk sowieso dat ik me sowieso meer ga verdiepen in de verschillende museums in Suriname. En, want het is belangrijk om te weten. Ook om de jongeren naartoe te brengen. Ook om ze te onderwijzen daarover. Dus dank u wel voor die tip. Heel hartelijk dank voor die tip. We zijn nu gekomen bij het stukje Javaanse immigratie. Morgen. U gaf al eerder aan wat er eigenlijk een beetje zo gaat gebeuren morgen. Sowieso op 9 augustus staat Suriname stil bij de Javaanse immigratiedag. De dag waarop de aankomst van de eerste Javaanse contractarbeiders in 1890 wordt herdacht en gevierd. Dus 136 jaar, als ik het goed heb.
1: Ja. Ja. Van de Javaanse immigraties.
0: Ja, dus deze dag markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van Suriname en staat symbool voor de veerkracht, doorzettingskracht en culturele rijkdom van de Javaanse gemeenschap. Wat betekent de Javaanse immigratiedag voor u persoonlijk?
1: Voor mij is de Javaanse cultuur niet alleen dans, muziek, eten of kleding. Mm-hmm. Het gaat vooral om de waarden die ons leren hoe wij met elkaar omgaan. Adab leert ons onze traditie en gebruiken te respecteren.
0: Yeah.
1: Adab Asor leert ons bescheiden te zijn. Tata Kromo leert ons beleefd en respectvol te handelen. En Kotong Royong leert ons dat we elkaar hebben, nodig hebben. Dat zijn de waarden die ook in de moderne Surinaamse samenleving nog steeds betekenisvol zijn. Op 9 augustus herdenken wij de 130 jaar Javaanse immigratie. We buigen voor onze voorouders, maar we kijken ook vooruit. Toch?
0: Yeah.
1: Cultuur is geen museumstuk. Cultuur leeft wanneer wij haar doorgeven aan onze kinderen. Slamet, Mamparingi, Satos Telung, Enam, Tawon, Javan, Jawa, die Suriname.
0: Oké, en wat was het laatste dat u heeft gezegd? In het
1: Satos, Tolong Pulo Enam, Tawon betekent 136 jaar Javaanse immigratie.
0: Prachtig. U heeft het heel mooi verwoord en ik heb niets aan te vullen. Daarbij heb ik echt niets aan te vullen. Sowieso de vraag, waarom is 9 augustus zo'n belangrijke dag voor de Javaanse gemeenschap? Zou u misschien uw persoonlijke mening daarover geven?
1: Er is een dag om te vieren, mm-hmm. maar een dag ook om te bezinnen.
0: Ja.
1: Ook emotioneel, maar ook blijdschap.
0: Mm-hmm.
1: We hebben veel uit hun geleerd.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. Ik voel met ze mee.
0: Ja.
1: En vooral toen ik bezig was met digitalisering, het breekt me. En ik moest echt tranen om te luisteren naar verhalen.
0: Naar verhalen, levens, en wat ze allemaal hebben meegemaakt.
1: Ja, het verhaal, plantageleven.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Wat ik zo tof vind van al onze voorouders, is dat ze ondanks zulke moeilijke periode en moeilijke tijden het beste ervan hebben gemaakt. En toch iets prachtigs voor ons hebben achtergelaten om op voor te borduren. Mm-hmm. En ik kan toch met trots zeggen dat any cultuur in Suriname, ik ben trots op ze. Ja. Het maakt niet uit van waar we komen en we zijn misschien nog niet waar we willen zijn.
1: Het maakt niet uit van waar we komen, maar hoe gaan we verder?
0: Precies, dat is het belangrijkste. En ook al zijn we nog niet waar we willen zijn, laten we tenminste dankbaar zijn voor wat we nu hebben. Weet je, het feit dat er in Suriname een moskee en een synagoge naast elkaar kunnen staan, vredevol, is heel apart. Heel veel mensen praten erover, maar we hebben geen besef van hoe uniek dat is. Ja. In het buitenland is dat niet zo.
1: Nee.
0: Het feit dat ik gewoon een Javaanse buurman, een Hunisaanse buurman, een Kriolse buurman kan hebben, een Chinese buurman kan hebben, en we gewoon met elkaar liefden van, hey buur, hoe gaat het? Of weet je, elkaar helpen, is heel uniek. En we moeten dat echt ook gaan koesteren.
1: Ik was vandaag op het plein. En ik zag een jongetje, een Kriols jongetje. Hij liep naar die jongens toe die bezig waren een kapuro te maken, een erepoor te maken. Yeah. Hij zat daar, hij begon te helpen. Ik vind het heel uniek, hij leert om kapuro te maken.
0: Maar dat is Suriname. En natuurlijk overal ga je negativiteit hebben.
1: Precies.
0: Maar nog steeds vind ik dat in Suriname the good outweighs the bad. En ik vind dat we de nadruk daarop moeten leggen. Natuurlijk. Elk huis heeft zijn kruis. En daaraan gaan we werken. Daarmee zijn we bezig. Maar we moeten niet doen alsof Suriname geen prachtig land is. We zijn een prachtig land en er zijn heel veel mensen die wel van elkaar houden. Die wel met elkaar willen samenwerken. En door meer te leren over elkaar, begrijp je elkaar wat beter. En dan kan je elkaar ook beter helpen gewoon. En ook samen gaan werken met elkaar.
1: En creativiteit is de geest van saamhorigheid.
0: Zegt u het nogmaals?
1: Creativiteit is de geest van saamhorigheid.
0: Ik hoef daar niets bij te voegen, weet je. Creativiteit is de geest van saamhorigheid. En daar komen we bij elkaar. Als ik het goed heb, was er een workshop van... Het had iets met batik te maken. Want zo heb ik uw nummer gekregen waarschijnlijk. En er is zelf een koto.
1: Ja,
0: precies. Met batikstof.
1: Een Surinaams batik, hè?
0: Ja, Surinaamse batikstof tentoongesteld. En dat was ook zo prachtig, want heel veel mensen weten dat niet. Heel veel mensen weten dat niet. Maar we spraken over
1: en vele mensen weten niet dat er een batikkoto is. De oudste is honderd zoveel jaren.
0: Precies, en het is in het koto-museum. Geconserveerd,
1: ja, koto-museum.
0: Precies. Zie je, dus... We hebben zoveel geleerd vandaag, maar we hebben het over de verschillen gehad. Ik wil nu praten over de gelijkenissen met elkaar van de culturen. Vertelt u me daar meer over?
1: Bijvoorbeeld bij de Javanisme. Het Winti-geloof is ook hetzelfde als het Winti-geloof van de Kriolen of Maron. Ik weet niet wie het precies doet.
0: Volgens mij de Kriolen of de Maron. Het kan, either way.
1: En ook de inheemse. Ze hebben hetzelfde Winti-geloof.
0: Ja.
1: Hetzelfde gebruiken ze ook daar tijdens het baden.
0: Oké.
1: Voor het blauwe doek, witte doek en rode doek.
0: Ja, rode doek.
1: Dat betekent alles.
0: Ja, oké, dat wist ik ook niet.
1: Ik ook Kaimang. Wat is Kaimang?
0: Ja.
1: Kaimang heeft een belangrijke een spirituele iets bij de inheemse, ook bij de Javanen. En zo ook bij de Hunestaanen, hun versiering van het lichaam, sieraden.
0: Ja,
1: heb je ook bij de inheemse, maar gewoon met kralen.
0: Ja.
1: Ja. Dus heel veel.
0: Komt overeen met elkaar.
1: Ja.
0: Als ik het goed heb bij de Javanen, wanneer een koppel dus zwanger in de verwachting is, zijn er ook rituelen.
1: En ook bij de trouwerij, ze gebruiken ook hun geboortedag, bij de Hunestaanen en bij de Javanen.
0: Ja, geboortedag. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Nou, er zijn overeenkomsten.
1: Daarom zei ik ook, zoek het museum.
0: U kunt het niet beter nadrukken. We moeten echt meer museumtripjes maken. Ook al is het gewoon een dagje met je kids. Of je gaat met de school. Of je gaat gewoon gezellig met je vrienden. Ga wat informatie halen. We hebben genoeg musea in Suriname. Ik hoop dat ik ooit een lijstje kan maken met waar ze zijn en wat ze allemaal doen. Zodat we eigenlijk meer gaan leren. En ook meer gaan digitaliseren. Ja. We zijn sowieso bij dat stukje gekomen van cultuur weet je van de maand. Op 9 augustus 1898 arriveerde het eerste schip met Javaanse contractarbeiders. De prins Willem II in Suriname. En hiermee begon een geschiedenis die Suriname blijvend heeft verrijkt met taal, cultuur, muziek, tradities en gastronomie. Ik heb je deze vragen gesteld. Waarom het belangrijk is om deze cultuur en geschiedenis te behouden. En u heeft al aangegeven waarom. Het woord van de maand was Gotong Royong.
1: Gotong Royong.
0: Heb ik het goed uitgesproken? Ja. En Gotong Royong heeft te maken met?
1: Gotong Royong is het elkaar helpen.
0: Samenhorigheid. En van waar komt Gotong Royong precies?
1: Van Indonesië, van weer Javanen.
0: En dat
1: zit in ons.
0: Het zit in jullie. Het komt dus helemaal vanuit Indonesië.
1: Java.
0: Oké, Java. En heb ik 4 vaste slotvragen die ik altijd stel aan mijn mensen. Welke waarden uit uw cultuur mogen nooit verdwijnen?
1: Adat.
0: En dat is?
1: Adat is je traditie.
0: Je tradities behouden.
1: Behouden.
0: Prachtig. Welke traditie verdient volgens u meer aandacht?
1: Dank je.
0: Welke traditie verdient volgens u meer aandacht?
1: Dank je.
0: Welke traditie van jullie verdient volgens u meer aandacht?
1: Dat is wat ik zei van een baritan.
0: Baritan, als ik het goed heb,
1: en,
0: is het...
1: Precies, dus zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. En,
1: en ook bij de geboorte. Mitoni. Mitoni Trouwerij. Die is belangrijk.
0: En bij de geboorte, wat wordt er precies gedaan bij de geboorte?
1: Bij de geboorte is dingen. Ook slamatan.
0: Oké. En volgens mij scheren jullie ook toch? Het hoofdje, klopt het?
1: Ja.
0: En wat is dat precies?
1: Begraven toch?
0: Ja.
1: Het is meer dat je dat ook begrijpt, want dat ding lief.
0: Oké. En is het bij jullie zo, dus in de gehele Javaanse samenleving, of is het alleen bij de moslims zo dat...
1: Moslim-westbidders. Zij behouden hun traditie.
0: Oh, moslim-westbidders.
1: Ja.
0: Is het alleen zo bij hun dat er binnen 24 uur begraven moet worden?
1: Ja, klopt.
0: Maar niet alle Javanen doen het, of wel?
1: Alle Javanen.
0: Oké.
1: Het hangt vanaf wanneer die persoon 's morgens overlijdt, heel vroeg, dan wordt het wel dus op dezelfde dag begraven.
0: Oké.
1: Ja. Wanneer die persoon in de middaguren overlijdt, is het de volgende dag.
0: De volgende dag. En is er een bepaalde betekenis daarachter?
1: Het is meer islamitisch. Regels, no?
0: Islamitische regels. Oké. En wat betekent...
1: Hoe is moslim-westbidders in ons cultuur gekomen?
0: Hoe kwam dat? Hoe vertelt u me? Was ik bij even. Ja, hoe? Want u zei, eigenlijk is het Javanisme een mix van...
1: Hindoeïsme en boeddhisme. Dat is het kern van
0: de ons kern cultuur. Van jullie cultuur. En hoe is dat andere dan erbij gekomen?
1: Moslim-westbidders... toen Nederland kolonie was van Indonesië, brachten zij ook hun geloof mee, dat is christendom. En er was toen een koning, een sultan, toch? Waar verschillende mensen met hun handel dreef enzovoort.
0: Yeah.
1: En toen kwam een oorlog tussen de Nederlanders en de Indonesiërs, de Javanen. Na het oorlog kwamen er Arabieren naar hun toe en zo brachten zij dus dat de Koran mee.
0: Ja, de Koran.
1: En zo is het geïntroduceerd.
0: Dus je hebt dus
1: dit is Sultan Agung. Het hele verhaal is in het, op YouTube.
0: Is op YouTube, oké. Okay.
1: Ja. Sultan Agung. Mm-hmm. Zoek dat, dan ga je dus dan ons cultuur beter begrijpen. Hoe is moslim Westbeder ontstaan?
0: Ja, ja. Maar welke religieën heb je nog meer in de Javaanse gemeenschap? Heb je alleen het islam?
1: Je hebt je christendom, uh-huh. Dat is de erkabisdom en de evangelie. Dan heb je dus dan de moslim.
0: Ja.
1: Je hebt je Oostwedders en Westbedders.
0: Ja.
1: Dan heb je de Javanisme, Kajawan en Kajawin.
0: Oké. Okay. Ja. En gaat religie en cultuur samen volgens u?
1: Religie mm-hmm. is geen cultuur. Toch?
0: Ja. Yeah.
1: Maar cultuur mm-hmm. is ook een onderdeel van religie. Heb ik het gezegd? Cultuur is geen religie, maar religie is een onderdeel van, ja.
0: Mm. Oké. Okay. En onderbouwt u dat een beetje van me?
1: Dus bijvoorbeeld bij religie, ik ga dus dan een voorbeeld nemen van de moslim Westbeders. Ze gebruiken dus dan de Arapegon. En Karapegon is ook een cultuurelement. Dat valt ook onder cultuur.
0: Mm-hmm.
1: Ja toch?
0: Ja. Oké. Dat is super interessant. Super interessant. En
1: de tradities die ze doen, valt ook onder cultuur.
0: Dus u zegt, cultuur...
1: Is geen religie.
0: Geen religie.
1: Maar religie kan een onderdeel,
0: kan
1: zijn,
0: een
1: van
0: onderdeel zijn van cultuur. U heeft het prachtig verwoord. En het is stof tot nadenken. Want vaak genoeg houden we die twee apart.
1: Ja.
0: En zeggen we van ja, ze hebben niets met elkaar te maken. Maar net als
1: binnen
0: zeggen,
1: de religie heb je cultuurelementen.
0: Precies. Binnen de religie heb je culturele elementen. En heel veel mensen willen dat niet toegeven. Maar het is wel zo.
1: Is wel zo.
0: Heel veel dingen komen overeen met elkaar. En hebben gewoon andere benamingen. Maar het komt op hetzelfde neer. Ten slotte. Hoe heeft u deze aflevering ervaren?
1: Heel interessant. Het is leuk om erover te praten.
0: Ja. Yeah.
1: Om erover te praten.
0: Ja. Yeah.
1: Maar het is maar een
0: tipje van de sluier. Ja, het

0: Surinaamsgemeenschap.
1: Ja.
0: Oh, ik ga het dus in het Javaans zeggen.
1: Ja.
0: Putoyo. Keputaya iku jeneng budaya iku aja digawe kepentingan awakmu dhewe. Dat betekent de naam cultuur, gebruik dat niet voor je eigen gewin.
1: Prachtig. En wat betekent één Suriname voor u?
0: Eén Suriname betekent dat elke cultuur haar eigen kleur heeft, maar samen het volledige schilderij vormt. Ja. Prachtig. Het wordt één schilderij, verschillende kleuren in één.
1: Ja, prachtig verwoord. En ik hoop dat de luisteraars en de kijkers dat ook echt meenemen. Suriname is net een mamio. Zo kan je Suriname zien. En elk stukje is belangrijk. Elk stukje is belangrijk. We hebben elkaar nodig. We kunnen van elkaar leren. En wanneer je elkaar beter begrijpt, dan ga je eigenlijk meer eruit kunnen halen. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik denk dat we vandaag ietsje eerder gaan stoppen. Ook omdat mevrouw Saskia weer terug moet naar het plein. Ze zijn bezig met de voorbereidingen. Ik ben super blij dat ze is geweest bij ons. Het was een fijn gesprek. Ik heb veel geleerd en ik weet ook dat jullie veel hebben geleerd eruit. Als jullie vragen hebben, mogen jullie die altijd stellen. Mevrouw Saskia komt zeker terug. Ze heeft ons super veel geleerd en ik ben super. Ik ben echt geïnteresseerd in heel veel. Ik hou van talen vooral. We hebben het over eten gehad. We hebben het over spiritualiteit gehad. En we hebben het ook gehad over samenhorigheid. Ze heeft bepaalde dingen aangehaald en bepaalde mooie uitspraken gedaan. En ik ga ze niet naspreken, want zij heeft het beste heeft gedaan. Fusap. Yusrevi, Yumuleri, Abra Yurutu is ons slogan. En vandaag gaan we het weer daarover. Ik heb niet zoveel meer te zeggen dan Grand Tangi, Missy Saskia.
0: Sama.
1: Ik wens ook ieder morgen een prachtige dag toe. De inheemse broeders en zusters van ons Javaanse gemeenschap. Mag het een prachtige dag zijn. Mogen jullie genieten. Wees lief voor elkaar, maar ook lief voor jezelf. Ook wees jullie ook voorzichtig in het verkeer. En glaasje op, laat je rijden. Let op elkaar, wees lief. En dit was Kulturuleri op deze prachtige zaterdag in de studio van Lim FM. Mijn naam is Cher Hoogwoud en ik groet. Mijn naam is Adravo.

0: Mees, Afgedraaid, Gehoord en Beluisterd. Number 1 on Lim on Peterbus. Number 1.
1: Number 1.

0: Je regeert zo met me. Welke smaakbrood wil je?
1: Hij geeft mijn broodje uit, hij heeft geen rizana, trobi.
0: Tribi!
2: Wie dat op vertangen?
0: Hai, baya.

0: Goedendag, welkom bij het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is zaterdag 15 augustus. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Op maandag 9 augustus is op 82-jarige leeftijd heengegaan regisseur, acteur en filmproducent Borger Breeveld, een media-icoon. Van 1996 tot en met 2000 werkte Breeveld als staflid op het kabinet van president Jules Weidenbos. We maakten in dat kader contact met Andy Rusland, ook gewezen staflid, en hij uitte zich als volgt.
1: Borger is niet dood zoals wij dat makkelijk als mens vertalen. Borger begint een ander leven. En Borger is op dit moment teruggeroepen door de bron van creatie. De bron van creatie die hem op een andere manier terug zal sturen. Om op een andere manier een bijdrage te leveren. Zij het hier, zij het elders, in het heelal, in het universum.
0: Ja.
1: Borger is, ja, nou eigenlijk schieten woorden jou tekort. Borger was een vriend, een werker. We hebben samengewerkt op het kabinet. En hij was onvermoeibaar. En vooral onbaatzuchtig. Het materiële zei Borger niet. Ik zeg altijd, mensen moeten een rijk leven hebben. En wanneer ik zeg rijk, bedoel ik niet het materiële. Mensen moeten een rijk leven hebben wat het geestelijke betreft. Omdat we uiteindelijk als mens op aarde gestuurd zijn door de bron van creatie. Niet om rijkdommen te vergaren, maar om geestelijk een bijdrage te leveren aan de vorming van het leven. Ik wens de familie sterkte, vrienden sterkte, krakti allemaal, omdat een goede mattie het leven op aarde, let wel, het leven op aarde, zoals wij dat kennen, heeft beëindigd. Maar het is niet het einde van de bijdrage die hij moet leveren. Dat zal hij blijven leveren in opdracht van de bron van creatie. Op een andere manier. Misschien ergens anders. But somewhere, somehow, life goes on.
0: In de Nationale Assemblee werd er ook stilgestaan bij het heengaan van Borger Breeveld. En werd er 1 minuut stilte in acht genomen. Wij voeren u terug naar dat moment.
2: Voorzitter, na uw laatste mededelingen, kan het niet anders dat wij als de NDP-fractie meeleven met de familie Breeveld. Ik heb persoonlijk en vele NDP'ers het genoegen gehad om met hem intensief te werken. En we hebben daarbij zijn kwaliteiten goed weten te benutten voor land en volk. We zijn blij dat wij, eigenlijk moet ik zeggen, op zijn gebied een zo'n grote geest in ons midden hebben gehad. We zijn dankbaar voor de Almachtige dat hij ons dat geschenk heeft gegeven ook. En tegen die achtergrond zal het niet makkelijk zijn voor de familie om dit te verwerken zeker. We wensen de familie en al de grote groep vrienden dwars door alle politieke partijen en etnische en culturele groepen heen, waar hij zo bekend om was, heel veel sterkte en ook condoleren de totale Surinaamse samenleving met het groot verlies, voorzitter. Dank u wel.
3: Dank u, geachte fractieleider Gayadin, in dit kader.
4: Ja, voorzitter, natuurlijk Ook van deze zijde wensen we zeker de familie, de nabestaanden te condoleren. En natuurlijk vragen we de Almachtige om hem de zielrust te gunnen. En zijn ook dankbaar voor zijn bijdrage in de Surinaamse samenleving op diverse gebieden. Nogmaals, condolences aan de familie.
5: Vanuit deze kant uit moeten wij zeggen dat wij zeer onaangenaam verrast zijn door de mededeling over het overlijden van de heer Borger Breveld. De heer Borger Breveld is inderdaad een Surinamer geweest die dwars door partijen bekend was bij eigenlijk elke Surinamer. Vooral vanwege de rol die hij heeft gespeeld in die film One People. Die toch wel een film is die de afgelopen jaren continu vertoond wordt. En daarin heeft hij een belangrijke rol vervuld voor wat betreft het samenleven tussen verschillende bevolkingsgroepen in het land. Zoals gezegd, de heer Borger Breveld is niet alleen in een partij bekend geweest, is een burger geweest van Suriname die in alle kringen kwam en bekend was. En ik denk dat ook van deze kant uit, vanuit de regering, het op zijn plaats is dat wij de familie van de heer Borger Breveld dankzeggen voor de bijdrage die hij geleverd heeft aan deze samenleving. We wensen de familie te condoleren en natuurlijk wensen we de familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.
0: Afgelopen zondag 9 augustus werd herdacht dag der inheemsen en 136 jaar Javaanse immigratie. Op het onafhankelijkheidsplein werden in dit verband culturele activiteiten ontplooid. President Jenny Simons richtte bij die gelegenheid de volgende woorden aan de aanwezigen.
6: Wij gaan vanaf dit jaar met elkaar constant bezinnen over hoe het gaat met elkaar, hoe het gaat met de ander, hoe we samen verder gaan. En dat doen we in de Heritage Month. Javaanse immigratie dit jaar valt voor het eerst samen met de Heritage Month, een maand waarin we als naties stilstaan bij de wortels van het Suriname van vandaag. En de wortels die wij vandaag moeten maken voor het Suriname van de toekomst. Precies 136 jaar geleden kwamen de eerste Javaanse contractarbeiders naar Suriname. Is dat raamwerk? Maar er zijn vele verhalen. Sommige verhalen verrassend. Sommige verhalen treurig en ongelooflijk. Maar uiteindelijk zijn we hier bij elkaar gebracht en heeft Suriname ons gevormd. Mijn inheemse voorouders, de Afrikanen die zijn komen bijdragen en de Europeanen ons niet kunnen voorstellen hoe Suriname zou zijn zonder al het verschillend eten dat we hebben. En we eten het zonder erbij na te denken, het is van ons. Elk van ons vindt dat die pichel van ons is. Dat die roti en die bara van ons is, die pom, die pastei en de alle andere gerechten. Iedereen vindt dat peperwatra van hem is, van Suriname. En zo hebben we in onze voeding als eerste de stap naar elkaar gemaakt. En nog erger, nog beter. Alle mensen die ik ontmoet, die in Suriname zijn geweest, willen graag terug voor de voeding. Dus de volgende stappen die we hebben gezet, die hebben ons vandaag als volk al tot een voorbeeld gemaakt voor de wereld.
0: De Nationale Assemblée is voornemens om het reglement van orde verder aan te scherpen. Volgens de voorzitter Ashwin Adin is dit nodig om efficiënter te vergaderen en de targets ten aanzien van de wetten die nodig zullen zijn met de opkomende olie- en gassector te behalen. Naar zijn zeggen wordt veel tijd verloren met discussies die helemaal niet gaan over wetten die op dat moment op agenda staan. Daarnaast zijn bepaalde zaken ook niet goed geregeld. Zo is niet in het reglement opgenomen dat een parlementslid met ondersteuning van de politie de zaal uitgezet mag worden. We spraken op zijn kantoor en wij vroegen hem onder andere hoe hij omgaat met de kritiek op zijn functioneren.
3: Je kan net zo hard optreden als het reglement het toelaat. Als daar niet toegelaten is, kijk, iemand zou zeggen, hey, politie inschakelen. Ik zeg, nee, dat is niet eens geregeld in het reglement. Dus ik kan nog een beetje mild zijn en zeggen, luister nou, politie. Maar op het moment dat ik zelf overtreed, een wet overtreed, dan kom ik in de problemen. Toch? Dus je treedt wel hard op, maar veel kan door communicatie al opgelost worden. Communicatie tussen parlementariërs, het hoeft nooit zwaar te worden.
7: Yeah.
3: En ja, maar soms zijn de mics ook zodanig dat je onnodige stoornissen hoort van de ene persoon die praat in de mic. Dus dat kan storend overkomen, maar dat kunnen we met techniek een beetje verbeteren.
7: Ja. Yeah.
1: En kritiek vanuit de parlementariërs zelf, en we zien voornamelijk meneer Yogi, die wat vaker aangeeft dat u de slechtste voorzitter bent. Hoe gaat u daarmee om?
3: Dat is een mening van een lid en misschien heeft hij tijd nodig om na te denken. Want je kan niet zeggen vandaag, ik stap in de examen en ik zeg ik heb een 10. Je hebt nog niet eens examen gemaakt. Hij zei ik heb een 10 en die mensen om je heen vragen, hoe heb je 10? Je bent nog niet eens begonnen je examen te maken. Ja, toch? Je bent nu bezig in een proces, na 5 jaar ga je beoordelen. Ik ben benieuwd wat meneer Yogi gaat zeggen na 5 jaar. Nee, is dat gewoon populistische praat.
1: Ja, praten jullie achteraf wel?
3: Ja, maar kijk, het gaat erom als je zulke dingen zegt, dan stop je de communicatie op een bepaald moment. Dan zeg je, luister broer, als je een beetje jezelf weer gekregen, als ik kies er even bakken, dan kunnen we weer praten. Toch? Want je vraagt, eigenlijk zeg je tegen me, we willen niet praten. Ja. Maar we blijven door, communiceren, communicatie moet blijven.
0: Verschillende inheemse organisaties hebben zich uitgesproken over de nog af te kondigen wet bescherming woon- en leefgebieden, de zogenaamde 5 kilometer straalwet. Volgens de organisaties dient de wet niet als beschermer voor de grondenrechten van de inheemse en in stamverband wonende. Audrey Christiaan van het inheems collectief zei het volgende hierover aan Lim FM.
8: De organisaties hebben dus niet aangegeven dat ze helemaal tegen, ze zijn er voorstander van, net als hoe de president zegt, dat de president wil beschermen. Maar het moet voor ons duidelijk zijn wat de stappenplan is om uiteindelijk de collectieve rechten aan te nemen in de Nationale Assemblée. Er moet een stappenplan zijn. Het moet duidelijk zijn, het moet vastgelegd zijn op papier van, kijk, we starten van hieruit en dit is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Op dit moment is het niet duidelijk. En vandaar er ook zoveel wantrouwen is van, is het inderdaad zo, of zijn het slechts loze woorden zoals in het verleden wel is gebleken. Dus dat is, moet wel over water komen. Waar gaan we naartoe? Wat is de roadmap? Wat is de stappenplan? En dat wil dus zeggen dat iedereen betrokken moet worden. Iedereen moet betrokken worden. Alle partijen moeten betrokken worden. Het heeft te maken met op de eerste plaats de inheemse, maar het heeft ook te maken met alle andere Surinamers. Als we bijvoorbeeld kijken naar de lek in de Saramaca rivier. Bescherming van onze bossen. Het heeft allemaal te maken met alle Surinamers. Niet alleen met de inheemse.
0: Volgens vakbondsleider van de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Lloyd Pool, is de totstandkoming van de nieuwe loonreeks van het jaar nog mogelijk. Paul legde verder uit in gesprek met Lim FM waarom het zo lang duurt.
9: Nou kijk, in mijn optiek, want ik zit zelf in de looncommissie van welke de minister heeft geïnstalleerd. In mijn optiek zou het wel haalbaar moeten zijn dit jaar. Het moet wel kunnen. Als alle partijen, alle actoren één richting opkijken en werkelijk gaan voor het algemeen belang, dan moeten we het wel halen voor de 100%.
0: Waarom duurt het zo lang? Wat denkt u?
9: Dus kijkt u, men praat over een loonreeks bij de zorg. Maar voor de duidelijkheid gaat het niet gewoon alleen maar om een loonreeks. Als het wat was een loonreeks, dan had je alleen dat de bedragen gewijzigd moesten worden enzovoorts. En het moet na de procedure voor goedkeuring dan volgen. Maar in dit geval gaat het over een heel functiehuis. Waarbij functies vergeleken moeten worden tussen de verschillende ziekeninstellingen. Waarbij de weging opnieuw moet plaatsvinden van waar komen de mensen te zitten. Een vergelijking gemaakt moet worden van welke functie komt wel voor, welke functie komt niet voor, et cetera, et cetera. En we praten over een totaal van meer dan 300 functies. Begrijpt u? Dus zo makkelijk is het niet. En er zijn, ik denk op dit moment, 7 instellingen die direct mee moeten gaan met de loonreeks. Dus het is wel enorm veel werk.
0: Ondertussen is de overbruggingstoelage voor het verplegend personeel gestopt. André Misikaba, de minister van Volksgezondheid, deelde tijdens de Raad van Ministers mee in welke fase het ministerie is met de nieuwe loonreeks.
7: De overbruggingstoelage was afgesproken tot eind juni 2026 en dat is dus gedaan. Er is nu natuurlijk een transitie, omdat wij nog niet zijn in die specifieke nieuwe loonreeks. En wij hadden toen ook afgesproken dat als we die nieuwe loonreeks tegen eind juni nog niet hebben, dan zullen we doorgaan met de overbrugging. Dus in die fase zijn we. En dan begrijp je dat als je in een transitie bent. Ik had graag gehoopt dat we zover zouden zijn eind juni. Blijkt niet het geval. Ik ben wel in goed gesprek met de Nationale Ziekenhuisraad. In goed gesprek met de vertegenwoordigers van de mensen. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed zit. Maar we zijn nog niet zover. Dus dan moeten we weer starten om inderdaad die loonreeks, die overbrugging verder te betalen. De administratieve zaken zijn in place gebracht. Dus we hopen dat we eind van de maand zover zijn. Ja. We hebben een uitgebreid gesprek gehad met NZR, Nationale Ziekenhuisraad. Dus de directies van de ziekenhuizen weten wat de stand is. En die moeten ervoor zorgen dat dat doorgecijpeld wordt naar hun mensen.
10: Maar blijkbaar is het onvoldoende bekend, want de mensen benaderen de media? Of?
7: Nee, kijk. De algemene afspraak was tot en met eind juni. En dat is gedaan. Laat dat vastgesteld zijn. We zijn nu in de transitie. En wij hebben alvast gezegd, eind augustus willen we de eerste stap doen naar die nieuwe loonreeks. Omdat we het in, althans, vanuit het ministerie is ons voorstel dat het in stappen wordt gedaan. Ik praat vrijdag met de bonden hierover. Dus daarom kan ik nog geen detail geven, omdat het nog in een voorstel is en ik moet het goed voorleggen aan de bonden. En dat betekent dus dat eigenlijk die gap iets van een maand is. Dus tussen eind juli en eind augustus. Dus het komt goed.
0: Afgelopen week is er een verkoold lijk aangetroffen in een afgebrand huis. U hoort Alton Pinas, de woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname, met meer informatie.
11: Omstreeks 4:12 kregen we melding van een woningbrand te Albina. Om precies te zijn, terwijl Pierre Conde. Het gaat niet zo om een manspersoon. Het lijkt van een manspersoon. We zijn een verkoold lijk tegengekomen van een manspersoon die 53 jaar oud is geworden. En de naam droeg van Wong Asen. Ja, dat moet het zijn. Wong Asen. Zoals ik eerder zei, kreeg de melding in de ochtenduren. Daar aangekomen was de woning reeds in lichte laaien. Want het is helemaal in brand. De woning, zowel het inboedel, die waren niet tegen brand verzekerd. De woning, zowel de inboedel.
0: En is de oorzaak van de brand al bekend?
11: Nee, de oorzaak die is nog in onderzoek. De politie is bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.
0: De SLM-vlucht PY422 die liep afgelopen zaterdag een vertraging op. De vlucht volgde de route Miami-Georgetown-Paramaribo. Wegens een technical issue strandde de vlucht in Georgetown. Inmiddels zijn de passagiers na 2 dagen overgevlogen naar hun bestemming. En die vliezen van de PR-afdeling van de SLM, die zei aan MFM dat de passagiers gecompenseerd zijn geworden met een voucher ter waarde van $200.
12: Er is constante communicatie tussen de SLM en de passagiers. En die communicatie gebeurt per mail. SLM is drukdoende om ook via WhatsApp berichtgevingen zaken in orde te maken. We zijn nog niet zo ver, maar we zijn daar druk bezig mee, waardoor passagiers binnenkort, denk ik, door middel van push notifications op hun telefoon dus ook een announcement zouden krijgen als er eventueel iets te melden zou zijn.
0: En hoe staat het met de compensatie? Zijn de passagiers gecompenseerd?
12: Het is een regel bij de SLM dat als je langer dan 24 uur vertraagd bent, dat je een compensatie krijgt middels een voucher. En die voucher is 2 jaar geldig. Dus mensen zijn niet verplicht dat binnen een jaar te gebruiken, maar de mogelijkheid bestaat. De voucher is 2 jaar geldig. Dus passagiers zouden die ticketvoucher in 2 jaar tijd zouden daarvan wel gebruik moeten maken.
0: Ik wil dan weten, tot slot, hoeveel zo'n voucher waard is?
12: Een voucher, dacht ik hoor, is $200. Omdat je langer dan 24 uur vertraagd bent, dan krijg je een ticketvoucher ter waarde van $200. En dat zou je dus binnen 2 jaar moeten inzetten. Of mogen inzetten.
0: Bij het persmoment van de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering zijn er vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken, Diana Pocky, over het jarenlang innen van een dubbele salaris. Pocky reageerde door te zeggen dat ze dit ziet als een politieke aanval.
13: U weet dat die wet pas juni 2020, vorig jaar is ingegaan, toch? 2025. U weet, dan moeten ze dan dwaas, dus alle politici moeten ze dan benaderen. Want toen was ik leerkracht en we konden dubbele functies was wettelijk niet verboden. Waarover praat u? Heeft u zoveel tijd? Ik begrijp het niet. Nou, die wet, er is een site van DNA, die wet was er niet, het was niet verboden. Dus ik weet niet waar ze over spraken. Ik ben leerkracht geweest en we werden gewoon doorbetaald als DNA-leden. En de meeste DNA-leden in die tijd waren ergens werkzaam binnen de overheid. En toen was die wet er nog niet. Dus ik denk dat we onze tijd beter kunnen besteden. U weet ook dat er politieke aanvallen zijn. Dus ik denk dat het een politiek aanval is. Dus ik stoor me daaraan niet.
0: Jim Yard, bestuurskundige, heeft in Bakratori een kritische blik geworpen op het beleid van regering Simons. In het volgende fragment hoort u meer.
14: Deze regering, of tenminste deze president, ik heb het gevoel dat zij niet presteert om zichzelf eigenlijk een goed briefje te geven van dit heeft de president gedaan. Kijk, een andere president wilde zo koetekoet zijn naam onder een wet hebben. Daarom heeft hij het doorgedrukt en niet goed voorbereid. Maar deze regering bereidt zaken gedegen voor. En wat ik mooi vind ook, soms wordt het als kritiek gegeven, deze regering maakt processen die door anderen gestart zijn, maakt die af. Dat wil zeggen, er treedt geen kapitaalvernietiging op. Ik vind het raar dat mensen dan de regering verwijten dat ze oud beleid afmaken. Want dat is juist goed. We moeten zuinig omgaan met de middelen die er zijn. En als het iets in gang gezet is, dan moet je het netjes afmaken tot het resultaat er is. En ik heb in mijn studie, in mijn promotieonderzoek, heb ik gezien dat het grootste wat ontbreekt in Suriname, en u meneer Limburg heeft het vaak gevraagd aan uw mensen die daar komen, als u een interview, dan is er één kernvraag die steeds bij u terugkomt. Hoe krijgen we alle neuzen in één richting? Mm-hmm. En dat, meneer Limburg, dat is het probleem in Suriname. Die samenhang van het beleid. Iedereen wil wat doen. En geloof me, ik denk dat Suriname, dat de inspanning in Suriname veel meer. Men moet niet zeggen dat mensen lui zijn. Want in Suriname werkt men meer dan in andere landen. Maar er moet slimmer gewerkt worden. Wij moeten eigenlijk de energieën zodanig bij elkaar brengen dat we op één lijn komen. En wat ik zie bij de regering Simons is dat zij daarmee bezig is. Alles wordt gestroomlijnd op de basis van het fundament. voordat je tot de prestatie kan komen. En mensen die de processen bekijken, je hoeft nog niet eens het beleid te zien, je hoeft geen beleidsnota te zien. Maar als je ziet wat de volgorde is van de stappen die deze regering neemt, dan zie je waar uiteindelijk het resultaat moet komen.
0: Advocaat Derek Veira kijkt met goede moed uit naar 21 oktober. Want op die datum zal de rechter een uitspraak doen in zijn case. Veira was eerder dit jaar betrokken bij een incident op een politiebureau waarbij hij zijn wapen heeft getrokken. Veira verwacht vrijspraak.
15: Uiteraard het Openbaar Ministerie mag met de strafeis komen. Als ze gauw die zaak bij de strafrechter is voorgelegd, dan gaat er op een gegeven moment een strafeis naar voren moeten komen. Maar een strafeis is slechts een wenselijkheid die in feite dus gestoeld zou moeten zijn op basis van gegevens, schuld, vraagstukken van schuld die in het dossier voorkomen. Maar als er een absenteeisme daarvan te bespeuren is in het strafdossier, dan zit je dan wel even af te vragen als dus die strafeis wel enige grondslag heeft. In elk geval, wat mij aangaat, zie ik geen enkele grondslag voor die strafeis.
0: De politieman in kwestie, is die ook gehoord bij een van de zittingen?
15: De politieman in kwestie is volgens mij niet gehoord.
0: Opmerkelijk.
15: Opmerkelijk? Ik zou niet zeggen dat het opmerkelijk is. Ik zou dus aangeven dus dat er dusdanig grote discrepanties in het dossier zijn, waardoor in feite dus de desbetreffende rechter bijna gedwongen werd om in feite andersoortig met het strafdossier om te gaan. Het strafdossier rammelt van alle kanten. Vrijwel alle politiemannen spreken elkaar tegen. Misschien moet u inzage vragen hebben in het verloop van het proces. En dan gaat u dus dusdanige verschillen zien waarbij u zichzelf de vraag zal stellen van is dit wel een dossier die naar de strafrechter gestuurd zou moeten worden.
0: Hoe verder met de zaak? Wanneer is de volgende zitting? Wanneer is de uitspraak?
15: De uitspraak staat gepland voor 21 oktober.
0: En wat verwacht u? Vrijspraak? Hoe is dit dan?
15: Ik weet dus dat er in eerste instantie primair is er gevraagd voor niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Secundair is er gevraagd voor vrijspraak. En tertiair is er gevraagd voor ontslag van rechtsvervolging vanwege noodweer, putatief noodweer.
0: De bewoners van de Tourtonnelaan en omgeving hebben onlangs aan de bel getrokken over het steeds erger wordende situatie in de buurt. De buurtbewoners voelen zich onveilig. We spraken Aristo Kelly, een der buurtbewoners.
16: De laatste periode is het nu zo erg, omdat we zien dat bepaalde leegstaande gebouwen, die junkies, ze hebben vrij spel. En nu hebben wij bij ons achter een situatie dat er aan de ene kant een vermoedelijke drugsdealer woont en aan de achterkant is er een leegstaand pand. Over twee straten verspreid nu. Aan de ene kant een huis waar junkies hun intrek nemen, verbruiken. Die dealer tapt vervolgens stroom af naar dat gebouw. Het is een hele situatie, Cliff. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van weet je, het loopt niet zo uit de spuigaten. Want die kinderen kunnen overdag niet eens meer veilig op straat. Want je ziet allerlei onfrisse figuren. Sommigen zonder kleren. Vrouwen bijna half naakt lopen op straat. Laatst was er één vrouw die lag te zwemmen in zakken, vuilniszakken. Ze was gewoon aan het zwemmen in vuilniszakken. Dat soort situaties maken we nu gewoon mee. Het is gewoon, je kan het je niet voorstellen.
0: President Jenny Simons heeft gisteren ingegrepen nadat er problemen zijn geconstateerd bij de examenresultaten van leerjaar 10. Het zou gaan om een berekeningsfout van het systeem bij het examenbureau. Dit werd medegedeeld aan de verschillende scholen en werd daarbij gevraagd dat de scholen de fouten corrigeren. Dit stuitte op veel weerstand waarna de president ingreep. Volgens Yvonne Pelswijk, hoofd van het examenbureau, was het ingrijpen van de president overbodig en is het staatshoofd slecht geïnformeerd?
17: Ik denk dat de president gewoon verkeerd geïnformeerd is geworden. Want nadat ik met de minister heb gesproken, ik heb niet zelf met de president gesproken, maar wel met de minister. En toen ik de procedure heb uitgelegd, toen was het duidelijk, denk ik, voor iedereen dat het niet iets nieuws is.
0: Ja.
17: Of dat het iets is dat voor bezorgdheid, die zal zorgen of zo, ik weet het niet.
0: Zegt u daarmee dat het ingrijpen van de president overbodig was?
17: Ja, ik denk dat indien dat anders was gebeurd en toen was gegaan, mijn eerst contact had opgenomen met het examenbureau om de precieze oorzaak en werkwijze na te trekken. Indien men dat eerst had gedaan, dan had dit niet gehoeven. Want dan lijkt het echt alsof er iets heel ergs is gebeurd, terwijl er helemaal niks is gebeurd.
0: Afgelopen week heeft een hevige brand gewoed bij de vuilstortplaats de Ornamibo. Het heeft de brandweer veel mankracht gekost om het vuur onder controle te krijgen. We maakten contact met de districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Muller. Hij gaf aan om dit te voorkomen in de toekomst de vuilstortplaats graag wilt sluiten.
18: Mijn voorstel is in principe dat de vuilstortplaats echt wel wordt gesloten, maar dat betekent dat wij een andere, moderne, natuurvriendelijke manier moeten gaan opzetten. Maar voor nu denk ik dat we

0: ordening. Maar u begrijpt, ja, overdag heeft volgens mij iedereen toegang. Ik denk dat dat ook aangescherpt zal moeten worden om te kijken, ik weet niet als het al in het verleden is gebeurd, om te kijken om de rapers voor goed en voor altijd daar af te houden. Wanneer dat, ja, die mij kom ik ding zo toe dat, hè. Maar het zorgt alleen voor nadelen voor ons milieu en voor de mensheid, voor de gezondheid natuurlijk.
1: Nefroloog Khalid Saborali waarschuwt de gemeenschap in gesprek met LimFM voor het gebruik van huismiddelen of osodresie tegen nierziekten. Volgens de nefroloog is dialyseren of een niertransplantatie de enige manier om deze ziekte te behandelen.
2: Ik mag zeggen dat wij helaas wel vaker dit soort gevallen nog tegenkomen. Misschien zelfs niet dagelijks, maar misschien wel wekelijks. Waarbij dus mensen zich onttrekken aan de conventionele behandeling. En dan zeggen van kijk, we gaan iets anders eerst, of ik wil iets anders eerst proberen. En daardoor blijven ze dan enkele maanden weg. En dan zie je dat ze veel erger binnenkomen. Iemand die bijvoorbeeld al bijna op het punt stond of zou moeten gaan dialyseren, die zegt van, weet je wat, ik wil niet dialyseren. Ik heb gehoord van een of andere osodresie, busidresie, en ik ga dat eerst even proberen. Die bleef 3-4 maanden weg. Ik had toevallig dienst en dan hoor ik, die patiënt is op de EHBO nu en is heel erg kortademig en ziek en moest zelfs naar de intensive care gaan. Maar gelukkig heeft die persoon het nog net gered en is die persoon nu wel goed geregeld met de dialyse. Aan de andere kant begrijp ik mensen wel. Vooral ook, kijk, iedereen, ook iemand die osodresie of iets anders wil gaan gebruiken, die doet het niet omdat die zichzelf kwaad wil doen. Iedereen denkt aan zijn eigen gezondheid en iedereen wil het beste voor zich hebben. En dat begrijp ik ook bij de patiënt. En dat zeg ik ook aan patiënten, van als je iets anders wil proberen, weet ik ook dat je dat niet wil doen. Natuurlijk iemand die goed bij zijn verstand is, om jezelf te schaden of kwaad te doen. Maar ja, er heerst een bepaalde angst bij mensen, zeker ook als het gaat om bepaalde behandelingen. Dialyse misschien ook kan lastig zijn. Als je zeker 3 keer per week aan een machine ergens moet, het heeft een hele impact op je leven. Dat begrijpen we ook, dat begrijp ik zeker ook. En als iemand anders jou dan een bepaalde hoop aanbiedt van kijk, ik heb een middel die dan dit alles kan voorkomen, dan wil je dat zeker proberen. En heel veel mensen denken misschien dan inderdaad van kijk, weet je, ik wil het gaan proberen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar soms is het niet zo onschadelijk. Soms is het niet van, als het niet werkt, dan werkt het niet. We zeggen vaak van bepaalde medicijnen of bepaalde middelen van baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dit soort zaken zijn vaak, baat het niet, dan schaadt het wel. Dan heb je juist wel schade. En dat is het gevaarlijke.
1: Suriname is uit de epidemische fase voor wat betreft het chikungunya-virus. Dit komt omdat het aantal besmettingen de afgelopen periode drastisch omlaag is gegaan. Volgens Stephanie Sheukalam van het Bureau Openbare Gezondheidsdienst is dit nog geen reden om in een hoera-stemming te zijn.
3: Ik zou niet zeggen hoera-stemming, maar de cijfers hebben we kunnen terugbrengen naar een acceptabel niveau. Natuurlijk hebben we allemaal als Surinamers een rol te vervullen om ervoor te zorgen dat we niet weer een uitbraak krijgen zoals we die hebben gehad. Als we dus ieder zijn deel doet, omdat we weten dat de weersomstandigheden kunnen verschillen in verschillende periodes van het jaar. Dus als we preventief bezig zijn en iedereen zijn deel doet, dan kunnen we het houden op het niveau dat het nu is.
1: En wat heeft gemaakt dat het aantal gevallen drastisch is gedaald?
3: Ik denk dat het een combinatie is geweest, deels de actie vanuit de gemeenschap met betrekking tot het preventieve opruimen van broedplaatsen, jezelf en je omgeving beschermen, maar ook de acties vanuit de overheid, waaronder grofhuil ophaal, de bespuitingen die zijn gedaan door het BOG. En eigenlijk de alertheid overal en bij ieder ook weer. Bij de artsen, de medici die ook extra voorlichting hebben gegeven aan hun

0: klanta. Så det är så kombinasi har vist.
1: Bromfietsers en e-bikers zullen vanaf 2027 verplicht zijn om een rijcertificaat te bezitten. Zo'n rijcertificaat is vergelijkbaar met een rijbewijs. Humphrey Naarden, die namens het Verkeersveiligheidsinstituut sprak, gaf ons meer informatie.
2: Nou, in grote lijn is het zo dus dat mensen die bromfietsbestuurders, net zoals autobestuurders, een document gaan moeten overleggen aan de politie om aan te tonen dat ze niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn om op zo'n bromfiets te rijden. Mm-hmm. Maar dan praten we niet over een rijbewijs, we praten dan over een bromfietscertificeerd. Dus je gaat gecertificeerd moeten worden om zeg maar deel te kunnen nemen in het verkeer in Suriname, met name op de openbare weg.
3: Ja.
2: Om het kort te zeggen.
3: En om het beter te begrijpen, moet je dan ook naar rijles gaan?
2: Jawel, men gaat moeten lessen. Zoals bij het behalen van een autorijbewijs gaat men dus theorie krijgen. Men gaat ook praktijk een examen moeten doen. En als men geslaagd is voor beide zaken, dan krijgt men dan een bromfietscertificaat.
1: De European Union Aviation Safety Agency, de EASA, heeft haar derde, tevens laatste ondersteuningsmissie in Suriname afgerond. Hiermee is de Surinaamse luchtvaartsector een stap dichterbij om van de zogenoemde Europese zwarte lijst te komen. Volgens Angelio Wolf, de directeur bij de CASA's, worden de vervolgstappen bekeken met andere stakeholders van de sector om definitief van de zwarte lijst te komen.
4: Het is de EU Air Safety List. Dat is de juiste naam. Ja, we zijn erop beland als organisatie en als sector in Suriname vanwege een paar tekortkomingen in het toezichthoudend systeem. En we zijn doende dat te verbeteren. En als zodanig, en dat zult u ook vernomen hebben, hebben we de derde ondersteuningsmissie afgerond recentelijk. En ja, we zijn dus, we zetten stappen vooruit. We zijn bezig te corrigeren en te klimmen uit die situatie.
1: Ja. Kunt u de tekortkomingen benoemen?
4: Nee, die zijn breed. Binnen CASA's, in de sector over het algemeen. Maar nee, het is niet zinvol om in de publiciteit, in de details te treden daarover.
1: Er is onlangs een Europese missie geweest in Suriname ter ondersteuning. Kunt u ons meer vertellen over die missie?
4: Ja, dus de derde ondersteuningsmissie van de EASA hebben we vorige week afgerond. De stappen die zijn gezet, of de voorgestelde stappen zijn besproken, de corrective action en de preventive action. De EASA was tevreden met de progress die geboekt wordt. Dit keer heeft men ook het veld bezocht, wat bedrijven uit de sector heeft men bezocht. En het beeld dat geschetst is, geeft hoop. We zijn herstellende. En ja, de missie mag als succesvol zijn worden beschouwd. En ook CASA's is tevreden, want ik zei het al vanaf het begin, dit gaan we echt samen moeten doen. Het is niet dat CASA's in isolement dit kan klaren. En de sector lift mee, doet ook hun deel en dat is belangrijk.
1: De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, heeft onlangs de Kanawaima Ferry opgedragen om te werken aan haar veiligheidsvoorschriften. Als dat niet wordt gedaan, dreigt er een vaarverbod voor de veerboot die de verbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt. Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service, zei dat er niet gevreesd hoeft te worden voor een vaarverbod.
5: De eerste 5 prioriteiten die voldaan moesten worden, dan kan ik het zo voor u opnoemen, dat heeft te maken met een veiligheidsplan. Brandblusapparaten die geplaatst moesten worden. Rookmelders moesten geplaatst worden. En firepumps moeten geplaatst worden. Dat heb ik ook als fotomateriaal heb ik ook, dat we daarmee bezig zijn. De vierde punt was dat de bemanning die op het boot is, die gecertificeerd moet zijn. Thans is het zo dat er een afspraak is tussen Suriname en Guyana dat om de 3 maanden de bemanning van SMS de boot vaart. En om de 3 maanden de bemanning vanuit de Guyana-zijde vaart. Dus op dit moment hebben we de Guyanese die de bemanning zijn. Dus wij hebben ook hun certificaten, moeten wij nog krijgen vanuit de Guyanese zijde. En het laatste punt, dat is dat massief aangeraden, dat wij een onafhankelijke surveyor moeten hebben, marine surveyor, en dat hebben we ook al middels on board, en dat is de heer Waldo Liakou. En ja, dat zijn de 5 punten die wij al inmiddels al hebben voldaan. Wij moeten het gewoon toesturen naar, naar MAS, en dan zijn we al in orde.
1: Na inspectie van de MAS is het gedreigde vaarverbod opgeheven. Onlangs is er een discussie ontstaan nadat VHP-fractielid Changru Wang vraagtekens plaatste bij de hoogte van het bedrag dat geslaagde studenten moeten betalen voor hun diploma-uitreiking. Wang haalde in zijn betoog een bedrag van 450 SRD aan. Volgens Wang kan niet iedere student of ouder dit permitteren. Gracia Ormskirk, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, reageerde als volgt op deze discussie.
6: Ik kan die kritiek begrijpen, maar we horen te veel van klagen in dit land. Ik kan het helemaal begrijpen. Ik vind, kijk, er zijn ouders die echt niet kunnen. Door de jaren heen, als je op een school hebt gezeten, kennen de leraren ook de kinderen die geen dingen kunnen betalen. Toch? Die kinderen kennen ze, ze herkennen die kinderen en voor die kinderen maakt men wel een onderscheid. Ja, voor die maakt men wel een onderscheid dat ze niet hoeven te betalen. Of dat ze misschien in kavels kunnen betalen. Of een kleiner bedrag, weet je, naar hun vermogen, om het zo te zeggen. Daar maakt men wel onderscheid in. Dus niemand wordt gedwongen om goed dat geld te betalen of op te hoesten wat ze niet hebben. Dat is niet het geval. Maar 450 is echt aan de lage kant. Kan je van mij mee hoor. Is echt wel laag. Voor alles wat ze op die avond krijgen, dat is 450 niks.
1: Ook met Dwight Fernandez, onderdirecteur HVO1, hebben we hierover gesproken.
7: Wat de diploma-uitreiking betreft, er worden allerlei kosten gemaakt. Er moet een zaal gehuurd worden. Meestal zijn die zalen dus vrij duur. Dus wij hebben dus, ik denk, een van de goedkoopste zalen kunnen vinden. Dus vandaar dat de kosten bij ons niet hoog waren. Toch, maar er worden wel kosten gemaakt. Diploma's moeten uitgeprint worden. En ja, al die kosten moeten gemaakt worden.
1: En wat dus, moesten de leerlingen bijdragen bij jullie, de studenten?
7: Nee, dat ga ik even niet. Voor de goede orde ga ik dat liever niet bekendmaken.
1: Hoe staat het met studenten die het bijvoorbeeld niet konden betalen?
7: Nou, dus wat dat betreft. Dus wij hebben in dat geval hebben wij geen problemen daarmee gehad. Maar we staan altijd open voor studenten die kosten niet kunnen dekken. Dus daar zijn we altijd open daarvoor. Maar tot zover is altijd alles feilloos verlopen.
1: En wat bedoelt u daarmee? Zegt u dat de studenten dan gratis hun diploma kunnen afhalen?
7: Nou, ik ga niet zeggen gratis. Maar we kijken wel even hoe we dat kunnen regelen. Als dat moet, dan moet het maar gebeuren. Want ik bedoel van, kijk, laten we eerlijk zijn. Een diploma is ook wel iets waarvoor de leerling eigenlijk heeft gewerkt. En als op een of andere manier hij de kosten niet kan dekken en de school kan daar wel inspringen, nou dat vind ik wel, dat de school daarvoor moet kunnen inspringen.
1: Tashana Lusche, fractielid van de NDP, pleit voor meer en betere overheidscrashes, waar ouders hun kinderen op een veilige manier kunnen achterlaten. Volgens de volksvertegenwoordiger komt het nog te vaak voor dat kinderen seksueel worden misbruikt doordat ouders hun kind of alleen of met een onverantwoordelijke achterlaten.
8: Dus we moeten meer gaan kijken hoe we onze kinderen kunnen beschermen. En één daarvan, ik heb het in het vorige parlement ook keer keer op keer herhaaldelijk hier aangegeven. We moeten kijken naar de incidenten. Wanneer vindt de meeste misbruik van kinderen plaats? In de meeste gevallen gebeurt dat tijdens werkuren, tegen de tijd dat de ouders aan het werk zijn. En we moeten daar een oplossing voor gaan zien vinden. Het is alom bekend dat vele ouders geen particuliere oppashuizen kunnen permitteren voor hun kinderen, waardoor de kinderen vaak worden achtergelaten in deze mensen die ze dus vertrouwen. Dat is een zeer gevaarlijke situatie. Want wat je dan krijgt is dat als ouders het gevoel hebben dat hun kinderen niet veilig zijn, dat ze vaak genoeg dan thuis blijven, niet naar het werk gaan en zo verliezen ze ook hun baan. Of anderen zeggen gewoon hun baan op, alleen maar om thuis te zijn met de kinderen. En ik blijf het nogmaals zeggen, dit is een van de vele oorzaken tot het instabiel maken van gezinnen. Met het gevolg dat je mensen mentaal zwak worden en met alle noodlottige gevolgen van dien. Dus de oplossing hiervoor, of een van de mogelijke oplossingen, is dat de regering meer die sociale oppashuizen, want de particuliere oppashuizen, niet elke ouder is in staat om dat te kunnen betalen.
3: Ja.
8: Toch wel de oppashuizen van de regering toch wel betaalbaar zijn. En we hebben wat oppashuizen vanuit sociale zaken, maar die hebben ook, die moeten ook gerestaureerd worden en uitgebreid worden. Dus mijn beroep eigenlijk is dat we met meer sociale oppashuizen komen, de sociale instellingen, waarbij ouders toch wel verzekerd zijn dat hun kinderen veilig zijn, maar dat ze het ook kunnen betalen.
1: Afgelopen week hebben velen zich zorgen gemaakt over de gezondheidstoestand van bestuurskundige Eugène van der San. Dit nadat hij gespot was in een medisch centrum in Nederland. Naar aanleiding hiervan hebben wij van Lim FM getracht om contact te maken met van der San.
9: Ik kan me voorstellen dat je verontrustende berichten krijgt, omdat als iemand me in AMC ziet, en AMC is niks, is niet niks, dan begrijp ik wel dat men vraagt, wat doet Van der San hier? Begrijpt u? En dat is gebeurd. En dat is vrij vroeg gebeurd, terwijl ik in Nederland met verlof was, vakantieverlof was. Dat is vrij vroeg gebeurd. Dus dat is het. En het heeft vrij lang ook geduurd, waardoor ik niet een natuurlijk me wilde uiten, want je weet niet precies wat er aan de hand is. En aan de andere kant is het zo dat het gaat om je gezondheid. En wij hebben al een respectabele leeftijd bereikt. Dus dan ga je ook aan de andere kant van de lijn, de andere kant van de rivier kijken hoe het een en ander daar loopt. Dus dat zijn de dingen waarmee je dan bezighoudt. Ja. Maar met Gods wil gaat het nu.
10: Ja, maar laat de andere kant van de rivier even wachten hoor.
9: Ja, de andere kant van de rivier wacht altijd. Maar wij bepalen dat niet.
10: Ja, de controle dus, hè?
9: Ja, dus ik zit nu in een controlefase. En hopelijk is het nog een weekje. Dan hebben we duidelijkheid.
1: Afgelopen week hebben het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hun bezwaren geuit over de nieuwe amendementen op de conceptwetten met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht. In de brieven staat onder andere dat er gewaakt moet worden voor de aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée werd dit ook besproken. U hoort de volgende leden, Krishna Mathura en Ebu Jones, als ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin.
11: Voorzitter, het is voorstel of vraag die ik heb, dat er informatie mij heeft bereikt dat er nieuwe amendementen zijn met betrekking tot de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie en dat er brieven gestuurd zijn naar u. We zien dat niet terug in het systeem van de Nationale Assemblée. Dus ik wil u vragen of die stukken ook gedeeld kunnen worden met leden van het parlement, want we worden bevraagd daarover en we kunnen geen antwoord geven, we weten niks daarover. Dus het zou goed zijn als u als voorzitter dat deelt met alle leden van het parlement.
12: Dank u wel. Ik heb vanmorgen ontvangen per deurwaarder Exploot van de rechterlijke macht in deze het Hof en van het Openbaar Ministerie. Ik heb het al doorverwezen naar de griffie en naar de commissie, voorzitter, commissie van rapporteurs, geachte lid Parmisser. U begrijpt natuurlijk dat we drie actoren hebben hier in het... Ik wil niet zeggen spel, want het is een zeer serieus spel. Maar de regering, de initiatiefnemers in het parlement. En we hebben op dit moment heb ik geen amendementen van de regering, nog vanuit initiatiefnemers. Maar ik zal de stukken vanuit het Hof en vanuit het Openbaar Ministerie vragen de griffier om dat spoedig naar u te sturen en te delen, want het is al doorverwezen. Voorstel van orde, wordt dat ondersteund? Wat is uw voorstel?
13: Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk lid Matura gehoord en haar verzoek met betrekking tot het schrijven. Ik zit me alleen af te vragen, en ik heb natuurlijk uw reactie ook gehoord. En ik zit me alleen af te vragen met betrekking tot de zekere professionaliteit, wat je van bepaalde instituten zou moeten verwachten. Hoezo zou er, wordt er een brief geschreven voor iets dat niet eens bij u zit? Want ik ben een van de initiatiefnemers en ik weet op geen enkel moment vooralsnog van een document als amendement zoals ingediend. Dus hoezo wordt er gerefereerd naar een document vanuit de wetgevende organen dat nog nooit en nog niet eens bij u zit? Hoe kan een der machten in dit geval, we hebben het gelezen bij het Openbaar Ministerie, heeft een brief geschreven, we hebben gelezen in de media, het Hof van Justitie, hoezo reageren ze op iets dat niet eens formeel is?
12: Ja.
13: Dus het kan ook zijn dat iemand iets gestuurd heeft en ze springen erop en ze reageren erop. Dus ik verwacht juist van een dergelijke instantie dat ze wachten totdat het formeel hier is. En zoals wij te werk gaan, als iets hier is, sturen we het altijd naar de instanties voor de nodige commentaren. Ze hebben dat niet, maar ze gaan. Dus die vraag is, wat is de bedoeling daarvan? Maar dat, en ik verwacht wel dat vanuit het parlement er wel een antwoord komt hierop. Want wanneer de procedure niet gevolgd zijn, wanneer vanuit het parlement niets binnen is, dat dat wel duidelijk maakt op basis waarvan wat de grondslag is voor een dergelijke reactie vanuit de rechterlijke macht. Ja.
1: Tot zover het nieuws op zaterdag 15 augustus. Bedankt voor het luisteren.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.